Ze kwamen toen mee hier naartoe en zonder verder uitstel heb ik me de volgende dag op de rechterstoel gezet en opdracht gegeven de man voor te leiden. Ik had verwacht dat de aanklagers hem zouden beschuldigen van bepaalde misdaden, maar toen ze om hem heen stonden, hadden ze alleen een verschil van mening met hem over hun eigen godsdienst en over een zekere Jezus, een dode van wie Paulus beweerde dat hij leeft. Omdat ik geen raad weet met het onderzoek naar dit soort kwesties, heb ik gevraagd of hij naar Jeruzalem zou willen gaan om daar in deze zaak terecht te staan. Maar Paulus ging in beroep, zodat hij hangende de beslissing van zijn majesteit in hechtenis zou blijven. Daarom heb ik opdracht gegeven hem gevangen te houden totdat ik hem naar de keizer kan zenden. Ik zou zelf die man ook wel eens willen horen, zei Agrippa tegen Festus. Morgen, zei hij, dan zul je hem horen. Dus verschenen de volgende dag Agrippa en Bernice in vol ornaat en ze gingen de gehoorzaal binnen, vergezeld door tribunen en de voornaamsten van de stad. Op bevel van Festus werd Paulus voorgeleid. Toen zei Festus: Koning Agrippa en u allen die hier aanwezig bent, dit is nu de man om wie alle Joden bij mij zijn gekomen, zowel in Jeruzalem als hier. Ze schreeuwden dat hij niet langer in leven mocht blijven. Maar ik heb begrepen dat hij niets heeft gedaan waarop de doodstraf staat, en toen hij zelf in beroep ging, heb ik besloten hem naar zijn majesteit te zenden. Maar wat precies ik onze Heer nu moet schrijven, weet ik niet, en daarom heb ik hem voor u laten brengen, en in het bijzonder voor u, koning Agrippa, om na afloop van het verhoor te weten wat ik schrijven moet. Want het heeft, dunkt me, geen zin een gevangene te sturen zonder ook de beschuldigingen die tegen hem zijn ingebracht te vermelden.

Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 26, versen 1 tot en met 32. Agrippa zei tegen Paulus: u hebt de gelegenheid uw zaak te bepleiten. Toen strekte Paulus zijn hand uit en verdedigde zich als volgt. Gezien alle beschuldigingen die de Joden tegen mij inbrengen, acht ik mij gelukkig dat ik me vandaag voor u, koning Agrippa, mag verdedigen. U bent immers uitstekend op de hoogte van alle strijdvragen met betrekking tot Joodse zeden en gewoonten. Daarom vraag ik u mij welwillend aan te horen. Mijn levensloop kennen alle Joden vanaf mijn jeugd. Van kindsbeen af heb ik gewoond onder mijn volksgenoten in Jeruzalem. Ze kennen me al van vroeger en als ze willen kunnen zij getuigen dat ik geleefd heb volgens de strengste richting van onze godsdienst, als fariseer. En nu sta ik terecht omdat ik hoop op de belofte die God onze vaderen heeft gedaan. Onze 12 stammen hopen op de vervulling van die belofte door God aanhoudend dag en nacht te vereren. En vanwege die hoop, koning, word ik door de Joden beschuldigd. Waarom wordt het bij u ongeloofwaardig gevonden dat God doden opwekt? Ik was ervan overtuigd dat ik fel moest optreden tegen de naam van Jezus de Nazoreer en heb dat in Jeruzalem ook gedaan. Vele heiligen heb ik met machtiging van de hoge priesters in gevangenissen opgesloten. En als ze ter dood gebracht werden, gebeurde dat met mijn instemming. In alle synagogen heb ik hen herhaaldelijk met lijfstraffen tot godslastering gedwongen en in mijn tomeloze razernij vervolgde ik hen zelfs in steden buiten ons land. Zo reisde ik eens met machtiging en opdracht van de hoge priesters naar Damascus. Het was midden op de dag, koning, toen ik onderweg een licht uit de hemel zag dat feller was dan de zon en mij en mijn reisgenoten omstraalde. Wij vielen allen op de grond en ik hoorde een stem in het Hebreeuws tegen mij zeggen: Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Het zal je zwaarvallen de hiel tegen de prikkels te slaan. Ik zei: wie bent u dan, Heer? De Heer zei: ik ben Jezus die jij vervolgt. Kom overeind, sta op je voeten. Ik ben je verschenen om je aan te stellen tot gezant en tot getuige van dit visioen en van wat ik je nog zal laten zien. Ik zal je redden uit de handen van je volk en van de heidenen, tot wie ik je zend, om hun de ogen te openen, zodat ze zich omkeren van de duisternis naar het licht en van de macht van de Satan naar God, en ze vergeving van zonden ontvangen en een erfdeel met de geheiligden door het geloof in mij. Sindsdien, koning Agrippa, ben ik dit hemelse visioen nooit ongehoorzaam geweest. Integendeel, ik heb eerst aan de inwoners van Damascus en Jeruzalem en daarna in heel het Joodse land en aan de heidenen verkondigd dat ze tot inkeer moesten komen, zich bekeren tot God en doen wat bij die omkeer past. Dit is de reden waarom de Joden mij, toen ik in de tempel was, gegrepen hebben en geprobeerd hebben mij te vermoorden. Met Gods hulp weet ik me tot op de dag van vandaag staande te houden. Klein en groot betuig ik niets anders dan wat de profeten en Mozes gezegd hebben dat gebeuren zou. Dat de Messias zou lijden, dat hij, de eerste van de doden die opstaat, het licht zou aankondigen aan mijn volk en aan de heidenen. Op dat ogenblik schreeuwt Festus door zijn verdediging heen: wartaal, Paulus! Al die geleerdheid maakt u gek. Excellentie, ik ben niet gek, zegt Paulus. Integendeel, ik spreek de waarheid. Ik weet wat ik zeg. De koning weet waar het over gaat. Tegen hem kan ik vrij uitspreken, want ik geloof niet dat hem iets van dit alles is ontgaan. Dit heeft zich immers niet in een uithoek afgespeeld. Koning Agrippa, gelooft u de profeten? Ik weet dat u hen gelooft. Toen zei Agrippa tegen Paulus: het scheelt maar weinig of u maakt nog een christen van me. Of het nu weinig is of veel, zei Paulus, ik zou God willen bidden dat niet alleen u, maar allen die vandaag naar mij luisteren, worden als ik, afgezien dan van deze boeien.
Toen stond de koning op en met hem de gouverneur en Bernice en hun gezelschap. Ze verlieten de zaal en zeiden onder elkaar: deze man doet niets waarop dood of gevangenis staat. Agrippa zei tegen Festus: deze man had vrij kunnen zijn als hij zich niet op de keizer beroepen had.

Apostelen, hoofdstuk 27, versen 1 tot en met 44. Toen ons vertrek naar Italië was vastgesteld, droeg men Paulus en enkele andere gevangenen over aan Julius, een centurio van de cohort Augusta. Wij gingen aan boord van een Adramiteens schip dat de havens langs de kust van Azië zou aandoen en voeren weg. In ons gezelschap bevond zich Aristarchus, een Macedoniër uit Thessalonica. De volgende dag gingen we in Sidon aan land. Julius was zo welwillend Paulus toe te staan zijn vrienden op te zoeken en hun goede zorgen te genieten. We voeren vandaar weer weg en zeilden Cyprus aan, de leizijde voorbij, omdat de wind tegen was. We staken de zee voor Cilicië en Pamphylië over en bereikten Myra in Lycië. Daar vond de centurio een Alexandrijnschip dat naar Italië ging en bracht ons daarop over. Dagenlang vorderden we maar langzaam en met moeite kwamen we ter hoogte van Cnidus, omdat de wind niet meezat. Kreta zeilden we aan de leizijde voorbij, langs Kaap Salmone, en nadat we daar met moeite voorbijgekomen waren, bereikten we een plaats die Schoonhaven wordt genoemd, dicht bij de stad Lazea. Veel tijd was er verloren gegaan. De vasten was al voorbij en het varen werd gevaarlijk. Daarom waarschuwde Paulus hen. Mannen, zei hij, verder varen is roekeloos. Ik voorzie grote risico's, niet alleen voor schip en lading, maar ook voor ons leven. Maar de centurio ging liever af op de kapitein en de eigenaar dan op wat Paulus had gezegd. Omdat de haven niet geschikt was om er te overwinteren, besloot de meerderheid verder te varen om zo mogelijk Phoenix te bereiken, een haven op Kreta die op het westen ligt, en daar te overwinteren. Toen er een lichte zuidenwind opstak, dachten ze hun doel al bereikt te hebben. Ze lichtten het anker en zeilden vlak onder de kust van Kreta. Maar het duurde niet lang of vanaf het eiland begon een zware storm te razen, de zogenaamde Eurakilo. Het schip werd meegesleurd en kon de kop niet in de wind houden. We moesten het opgeven en ons laten meevoeren. Toen we in de luwte van het eilandje Clauda kwamen, slaagden we er met moeite in de sloep te pakken te krijgen. Nadat ze die aan boord gehesen hadden, troffen ze veiligheidsmaatregelen. Ze sloegen kabels om de romp. Uit angst op de Sirte geworpen te worden, zetten ze zeil bij en lieten zich zo meevoeren. De volgende dag, toen we zeer zwaar weer hadden, begonnen ze spullen overboord te zetten. En op de derde dag kapten ze eigenhandig het tuig. Zon en sterren waren vele dagen lang niet te zien, de storm minderde niet en uiteindelijk werd ons alle hoop op redding ontnomen. Zin in eten had bijna niemand meer. Toen ging Paulus in hun midden staan en zei: hadden ze maar naar mij geluisterd, mannen. Ze hadden nooit van Kreta moeten wegvaren en roekeloos zulke risico's lopen. Maar zelfs nu raad ik jullie aan moed te houden. Niemands leven zal verloren gaan, alleen het schip. Want vannacht kwam er van de God die ik toebehoor en die ik dien, een engel bij me. Hij heeft mij gezegd: wees niet bang, Paulus. Jij moet voor de keizer komen en omwille van jou heeft God al je reisgenoten begenadigd. Houd daarom moed, mannen, want ik heb vertrouwen in God dat het precies zo zal gaan als mij gezegd is. We moeten op een of ander eiland belanden. Het was de 14e nacht en we waren nog steeds op drift in de Adriatische Zee toen, rond middernacht, de bemanning vermoedde dat er land naderde. Met het dieplood peilden ze 20 vadem, en toen ze even verder opnieuw het lood uitwierpen, peilden ze 15 vadem. Uit angst dat we op een klip zouden lopen, gooiden ze vanaf de achtersteven 4 ankers uit, en ze wensten vurig dat het dag zou worden. De bemanning wilde het schip verlaten. Ze lieten de sloep in zee zakken, alsof ze vanaf de voorsteven ankers wilden gaan uitbrengen. Toen zei Paulus tegen de centurio en zijn soldaten: als zij niet aan boord blijven, kunnen jullie niet gered worden. Daarop kapten de soldaten de touwen van de sloep en lieten hem in zee vallen.
Voordat de dag zou aanbreken, drong Paulus erop aan dat ze allemaal zouden eten. Hij zei, jullie zitten nu al 14 dagen in spanning zonder te eten, zonder iets tot je te nemen. Daarom dring ik erop aan dat jullie eten. Het is voor je eigen behoud. Jullie zullen er immers allemaal zonder één schrammetje afkomen. Daarna nam hij een brood, dankte God in het bijzijn van allen, brak het en begon te eten. Toen vatte iedereen moed en nam ook iets te eten. We waren aan boord met in totaal 276 mensen. Toen ze genoeg gegeten hadden, maakten ze het schip lichter door het graan in zee te gooien. Het werd dag, maar ze herkenden de kust niet. Wel zagen ze een of andere inham met een strand en ze overlegden of ze het schip daar niet aan de grond konden laten lopen. Ze maakten de ankers los en lieten ze in zee. Tegelijkertijd haalden ze de touwen van de roeren weg, hezen het voorzeil en koersten voor de wind op het strand aan. Maar toen ze in een ondiepte kwamen, lieten ze het vaartuig daar aan de grond lopen. De voorsteven bleef op slag onwrikbaar vastzitten, maar het achterschip werd door het geweld van de golven weggeslagen. De soldaten wilden toen de gevangenen doden om te voorkomen dat de een of ander zwemmend zou ontsnappen. Maar de centurio, die Paulus wilde redden, verijdelde hun opzet. Hij gaf het bevel dat eerst wie kon zwemmen overboord moest springen om aan land te komen, en dan de rest, met planken of met behulp van een paar bemanningsleden. En zo kwam iedereen veilig en wel aan land.

Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 28, versen 1 tot en met 31. Toen we eenmaal in veiligheid waren, hoorden we dat het eiland Melite heette. De inheemse bevolking behandelde ons buitengewoon welwillend. Wegens de kou en de stromende regen legden ze een vuur aan en haalden ons er allemaal bij. Paulus pakte een armvol takken en gooide die op het vuur, maar door de hitte kwam er een adder uit tevoorschijn die zich vastbeet in zijn hand. Toen die mensen dat beest aan zijn hand zagen hangen, zeiden ze tegen elkaar: "Die man is vast een moordenaar. Hij is uit zee gered, maar Dike wil hem niet in leven laten." Hij schudde het beest echter van zich af in het vuur en mankeerde niks. Hoewel zij verwachten dat zijn arm zou opzwellen of dat hij ineens dood zou neervallen. Toen ze na lang wachten zagen dat er niets bijzonders met hem gebeurde, veranderden ze van gedachten en zeiden dat hij een god was.

Na 3 maanden vertrokken wij met een schip dat op het eiland overwinterd had. Het was een Alexandrijnschip met als boegbeeld de Dioscuren. In Syracuse gingen we aan land en we bleven er 3 dagen. Vandaar voeren we naar Regium. Omdat er een dag later een zuidenwind opstak, kwamen we binnen 2 dagen in Puteoli aan. Daar troffen we broeders aan die ons uitnodigden om 7 dagen bij hen te blijven. En daarna gingen we naar Rome. Vandaar kwamen de broeders die al over ons gehoord hadden ons tegemoet tot bij Forum Appii en Tres Tabernae. Toen Paulus hen zag, dankte hij God en vatte moed. In Rome kreeg Paulus toestemming zelfstandig te wonen onder bewaking van een soldaat. Na 3 dagen riep hij de voornaamste Joden van de stad bij elkaar. Toen ze bijeen waren, zei hij: Broeders, hoewel ik niets gedaan heb tegen ons volk of de voorvaderlijke zeden en gewoonten, ben ik toch vanuit Jeruzalem als gevangene aan de Romeinen uitgeleverd. Die hebben me ondervraagd en wilden me vrijlaten omdat er geen enkele grond was om mij ter dood te veroordelen. Maar omdat de Joden dat tegenspraken, was ik gedwongen me op de keizer te beroepen, overigens zonder mijn volk in enig opzicht aan te klagen. Dit is de reden waarom ik u wilde zien en spreken, want het is vanwege de hoop van Israël dat ik deze boeien draag. Ze zeiden tegen hem: We hebben geen brieven over u ontvangen uit Judea en er is hier geen broeder aangekomen die over u iets slechts heeft gemeld of gezegd. Wel willen we graag uw opvattingen horen, want we weten van deze richting dat ze overal tegenspraak ondervindt. Ze spraken een dag met hem af en waren in groten getale bij hem te gast. Hij sprak uitvoerig met hen. Van de ochtend tot de avond getuigde hij van het koninkrijk van God en probeerde hen voor Jezus te winnen, uitgaande van de wet van Mozes en de profeten. Sommigen gaven gehoor aan wat hij zei, anderen wilden het niet geloven. Zij werden het niet met elkaar eens en bij het afscheid zei Paulus alleen nog dit: De Heilige Geest heeft door de profeet Jesaja treffend gezegd tegen uw voorvaders: Ga naar dit volk en zeg: U zult horen en horen, maar niet verstaan, en kijken en nog eens kijken, maar niet zien. Want het hart van dit volk is gevoelloos geworden, hun oren zijn hardhorend en hun ogen hebben ze gesloten. Anders zouden ze zien met hun ogen en horen met hun oren, en met hun hart verstaan, en ze zouden zich bekeren, en ik zou hen genezen. U moet weten dat deze redding door God gezonden is aan de heidenen, en die zullen luisteren. 2 volle jaren verbleef Paulus daar op eigen kosten, en hij ontving iedereen die naar hem toekwam. Hij verkondigde het koninkrijk van God en gaf onderricht over de Heer Jezus Christus, vrijmoedig en ongehinderd.

De brief aan de Romeinen. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 32. Van Paulus, dienstknecht van Christus Jezus, door God geroepen tot apostel en bestemd voor de dienst van het evangelie dat God eertijds door zijn profeten in de heilige geschriften heeft aangekondigd. Dat evangelie spreekt over zijn zoon, die naar het vlees is geboren uit het geslacht van David, en die naar de Heilige Geest is aangewezen als zoon van God in kracht door zijn opstanding uit de doden, Jezus Christus onze Heer. Door hem heb ik de genade van het apostelschap ontvangen om terwille van zijn naam onder alle volken mensen tot de gehoorzaamheid van het geloof te brengen. Ook u hoort bij hen, geroepenen van Jezus Christus. Aan u allen in Rome, die God lief heeft en tot zijn heilige gemeente heeft geroepen, genade en vrede zij u, vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus. In de eerste plaats breng ik door Jezus Christus dank aan mijn God voor u allen, want in de hele wereld spreekt men van uw geloof. God, die ik van harte dien door het evangelie van zijn zoon te verkondigen, is mijn getuige dat ik u zonder ophouden gedenk. Telkens weer smeek ik hem in mijn gebeden dat zijn wil het mij eindelijk mogelijk mag maken bij u te komen. Want ik verlang er vurig naar u te leren kennen, in de hoop u een of andere geestelijke gave te kunnen meedelen om u te sterken, of eigenlijk om bij u en met u de vertroosting te genieten van ons gemeenschappelijk geloof, het uwe zowel als het mijne. U moet wel weten, broeders en zusters, dat ik dikwijls van plan ben geweest u te bezoeken om ook onder u, evenals onder de overige heidevolken, enige vrucht te oogsten, maar tot nu toe was ik telkens verhinderd. Ik sta in de schuld bij Grieken en niet-Grieken, bij ontwikkelden en ongeletterden, vandaar mijn gretigheid om ook u Romeinen het evangelie te brengen. Voor dit evangelie schaam ik me niet. Het is een goddelijke kracht tot redding van ieder die erin gelooft, allereerst de Joden, maar ook de Grieken. Want daarin openbaart zich Gods gerechtigheid, op grond van een steeds groeiend geloof, zoals geschreven staat, de rechtvaardige zal door het geloof leven. Maar van de hemel uit openbaart zich Gods toorn over de goddeloosheid en ongerechtigheid van allen die door hun ongerechtigheid de waarheid onderdrukken. Want wat een mens van God kan weten, is hen bekend. God heeft het hun geopenbaard. Vanaf de schepping van de wereld wordt zijn onzichtbaar wezen door de rede in zijn werken aanschouwd, zijn eeuwige macht namelijk en zijn godheid. Daarom zijn zij niet te verontschuldigen. Want ofschoon ze God kenden, hebben ze God niet de hem toekomende eer en dank gebracht. Al hun denken is op niets uitgelopen en hun geest, die het inzicht verwierp, werd verduisterd. Ze beweerden wijze te zijn, maar werden dwazen. De majesteit van de onvergankelijke God hebben ze verruild voor de afbeelding van de gestalte van een vergankelijk mens en van vogels en van viervoetig en kruipend gedierte. Daarom heeft God hen prijsgegeven aan hun onreine begeerte, zodat ze hun eigen lichaam onteren. Zij hebben de goddelijke waarheid verruild voor de leugen en de schepping geëerd en aanbeden in plaats van de schepper. Hij is gezegend in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen prijsgegeven aan onterende hartstochten. Hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke gemeenschap met vrouwen opgegeven en zijn ze in lust voor elkaar ontbrand. Mannen plegen ontucht met mannen. Zo ontvangen ze aan den lijve het verdiende loon voor hun afdwaling. En omdat ze zich niet verwaardigd hebben God te erkennen, heeft God hen prijsgegeven aan hun nietswaardige gezindheid, zodat ze alles doen wat niet te pas komt. Vervuld zijn ze van allerlei ongerechtigheid, boosheid, hebzucht en slechtheid, vol nijd, bloeddorst, ruzie, bedrog en kwaadaardigheid.
roddelaars zijn het, lasteraars, haters van God, vermetel, verwaand, protserig, vindingrijk in het kwaad, ongehoorzaam aan hun ouders, onverstandig, onbestendig, zonder liefde en zonder mededogen. En geheel en al bekend met Gods vonnis, dat wie zulke dingen doet de dood verdient, bedrijven ze deze misdaden niet alleen, maar juichen ze die ook toe bij hen die ze begaan.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: De brief aan de Romeinen. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 29. Maar dan ben jij, mens die oordeelt, wie je ook mag zijn, evenmin te verontschuldigen. Want met je oordeel over anderen veroordeel jij jezelf. Jij die je tot rechter opwerpt, doet immers precies hetzelfde. We zijn het erover eens dat God terecht hen veroordeelt die zulke dingen doen. En jij, die een oordeel velt over hen die zulke dingen doen, en ze zelf ook doet, reken jij erop dat je aan Gods oordeel zult ontsnappen? Of misken je zijn rijkdom aan goedheid en geduld en langmoedigheid, en besef je niet dat Gods goedheid je tot inkeer wil brengen? Met je botte en onboetvaardige gezindheid stapel je voor jezelf een kapitaal van toorn op tegen de dag van de toorn, wanneer Gods rechtvaardig oordeel openbaar zal worden. Hij zal iedereen loon naar werken geven. Het eeuwig leven aan hen die door standvastig het goede te doen streven naar onvergankelijke heerlijkheid en eer. Maar toorn en gramschap wacht hen die weerspannig de waarheid verwerpen en de ongerechtigheid omhelzen. Kwelling en benauwdheid wacht elke mens die het kwade bedrijft, de Jood in de eerste plaats, maar ook de Griek. Heerlijkheid, eer en vrede wacht een ieder die het goede doet, de Jood in de eerste plaats, maar ook de Griek. Want God kent geen aanzien des persoons. Zij die zonder de wet hebben gezondigd, zullen ook zonder de wet omkomen. En zij die met de wet hebben gezondigd, zullen door de wet worden veroordeeld. Want niet de hoorders van de wet zijn rechtvaardig in Gods oog, alleen de onderhouders van de wet zullen worden gerechtvaardigd. Wanneer heidenen, die de wet niet hebben, uit zichzelf doen wat de wet verlangt, zijn zij zichzelf tot wet, ook al bezitten ze de wet niet. Ze tonen dat wat de wet vereist in hun hart geschreven staat. Hun geweten getuigt daarvan en hun gedachten, die hen over en weer beschuldigen of ook wel vrijspreken op de dag dat God volgens mijn evangelie over de verborgen daden van de mens zal oordelen door Christus Jezus. Jij, die je Jood noemt en steunt op de wet en roemt op God, zijn wil kent en onderwezen door de wet de dingen onderscheidt waar het op aankomt, jij die je opwerpt als gids van de blinden, als licht voor hen die in het duister zijn, als opvoeder van de onverstandige en leraar van de onmondige, jij die in de wet de belichaming bezit van kennis en waarheid, jij, leraar van anderen, bent niet in staat jezelf te onderrichten? Je verkondigt dat men niet mag stelen en zelf steel je? Je verbiedt echtbreuk en pleegt zelf overspel. Je verafschuwt afgodsbeelden en plundert zelf tempels. Je bent trots op de wet, maar onteert God door diezelfde wet te overtreden. Daarom staat er geschreven: door uw toedoen wordt Gods naam gelasterd onder de heidenen. De besnijdenis heeft zeker waarde, maar alleen als je de wet onderhoudt. Ben je echter een overtreder van de wet, dan geldt je besnijdenis als onbesnedenheid. En omgekeerd, als een heide de voorschriften van de wet onderhoudt, zal zijn onbesnedenheid dan voor God niet gelden als besnijdenis. En hij die zonder lichamelijk besneden te zijn de wet volbrengt, zal het oordeel uitspreken over jou die met wetboek en besnijdenis de wet overtreedt. Want Jood zijn is niet iets uiterlijks en de besnijdenis is niet iets uiterlijks en lichamelijks. Jood ben je van binnen en de werkelijke besnijdenis is er een van het hart, een geestelijke en niet een naar de wet. Zo iemand wordt geprezen, niet door de mensen, maar door God.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, het is nu exact 3 uur. Dit is het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven. Voor ons heil, voor onze verlossing. Graag bidden we nu samen met u de rozenkrans van de barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonde en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonde en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonde en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonde en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonde en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen. Amen.

je voeten is plotseling verdwenen. Je tuimelt door de ruimte, omgeven door de leegte.

wacht, wacht op de Heer, de zwartste nacht.

Beste luisteraars, we lezen vandaag verder uit Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop van Marie-Dauphine Caron. De vorige uitzendingen kan u reeds herbeluisteren op onze website. We beginnen vandaag aan een nieuw hoofdstuk, hoofdstuk 7, de eerste resultaten, de doop van Alix. Afgezien van de onaangename bijwerkingen verloopt de behandeling zonder problemen. In een keurig ritme van een week opname voor de chemokuur, een week voor de aplasiedip, die vaak een heropname met zich meebrengt, en de zozeer verwachte week van rust. Anne-Gabriël heeft echt haar evenwicht gevonden. In de afwisseling van de lessen in het ziekenhuis tijdens de chemokuren, de week van rust thuis tijdens de dip en een derde normale week. Ze gaat naar school, zo gauw ze daartoe in staat is. Ze gaat er altijd opgewekt heen en werkt heel ijverig. De schoolresultaten worden dus niet ongunstig beïnvloed door haar regelmatige afwezigheid. En bovendien hebben sommige van mijn vriendinnen, die onderwijzeres zijn, aangeboden haar les te geven. Omdat zij ook moeder zijn, beëindigen ze hun lesuurtje vaak door haar te vragen om hun naar Playmobilhuis te laten zien. Zodat ze die werkmomenten ook als een soort ontspanning kan ervaren. Ze praat in volle rust over haar toekomst. Maar haar overwegingen laten al zien dat haar kijk op de wereld door de ziekte zuiverder geworden is. Op 8 mei zegt ze tegen ons: "Ik weet niet of ik zuster wil worden of moeder. Toch heb ik niet zo'n zin om moeder te zijn, want ik heb al zoveel pijn gehad." Enkele dagen later: "Later wil ik zuster worden en voor verlaten kinderen zorgen. Ik wil niet voor zieke mensen zorgen, want ik heb een afkeer van bloed. Ik doe van mijn kant moeite om haar in contact te brengen met aardige kinderen, bij wie ze zich echt op haar gemak voelt. Ik vraag dus aan de moeders van haar kameraadjes als een grote vriendendienst om hun kinderen toe te vertrouwen, zodat ze met hen kan spelen. Degene op wie ze het meest gesteld is, zijn George, die ze al kent van de eerste klas van de lagere school, in Nederland groep 3, en Faustine, met wie ze al vrijwel sinds haar geboorte omgaat. Ze zitten allebei op dezelfde school. Ze brengen hele middagen samen door met knutselen of spelen met Playmobil. Wanneer ze soms bij hen thuis uitgenodigd wordt, behandelt het hele gezin haar met een ontroerende genegenheid. De grote broers van George organiseren prachtige zoekspelletjes voor haar en Faustine nodigt haar uit voor een prachtige poppenthee-visite. Zo weet hun vriendinnetje haar levenslust te bewaren. Maar naarmate de tijd verstrijkt, begint ze toch merkwaardige symptomen te vertonen. Als er maar even over haar ziekte tegen haar gesproken wordt, dan wordt ze misselijk, krijgt buikpijn en wordt duizelig. Ze wil niet meer dat er in haar bijzijn over gesproken wordt. Wanneer de dienstdoende oncoloog in de dagbehandeling op een keer het vervolg van de behandeling met ons wil bespreken, valt ze zelf flauw. De arts is daardoor eerst verrast en vraagt ons daarna om met ons alleen te spreken. Hij legt ons uit dat onze zieke een fobie heeft ontwikkeld voor alles wat met haar ziekte te maken heeft.
een verschijnsel dat heel bekend is bij opgroeiende kinderen van 14 tot 16 jaar, maar nogal verrassend bij een kind van 7 jaar. Hij schrijft haar dan antidepressiva voor. Onze eerste reactie is om dergelijke medicijnen af te wijzen. Maar omdat de symptomen bij iedere chemokuur erger worden, moeten we onze weigering matigen en we geven haar een dosis van het medicament. Het drankje veroorzaakt bij haar een heel heftige angstaanval en het kost ons veel moeite om haar te kalmeren. Als ze eenmaal tot rust gekomen is, zal ze trouwens zeggen: "Ik wil niet dat u mij dat medicijn geeft. Het is slecht voor me." We geven het haar niet meer, maar tot het einde toe zal ze het naar vinden als ze hoort dat er van dichtbij of veraf een toespeling op haar ziekte gemaakt wordt. Wij hebben geen enkele aanwijzing over de werkzaamheid van de behandeling. Ook al is die er waarschijnlijk wel, omdat de pijnen verdwenen zijn. We moeten 3 maanden wachten voordat we duidelijk resultaten krijgen, wanneer de artsen Anne-Gabriël een nieuwe PET-scan laten ondergaan. Op 30 april, de vooravond van de doop van onze kleine Alex, moet er echter een MRI-scan gemaakt worden. In de drukte van de behandeling hebben we daar nog niet over nagedacht, maar we willen niet dat de doopceremonie te lang uitgesteld wordt, want het is voor ons erg belangrijk haar zo vroeg mogelijk in Gods genade aan te bevelen. Haar broertje en zusjes zijn allemaal gedoopt tussen een week en 3 weken na de geboorte. Uiteindelijk zijn we er dus toe gekomen dat de doop op 2 mei vast te stellen. We zijn vastbesloten van die dag een vreugdevolle dag te maken en een weldadige pauze in de ziekte. Het zal voor ons een gelegenheid zijn om als gezin bijeen te zijn, omgeven door naaste vrienden in een opgewekte en rustige sfeer, rondom onze jongste borreling, die voor onze kleine ziekte een ware hap zuurstof betekent. We hebben met niemand gesproken over dat beslissende onderzoek, dat ons zal leren of de behandeling doeltreffend is. We hebben besloten er alleen over te spreken als de resultaten goed zijn. We bereiden ons dus actief en opgewekt voor op dat doopfeest. Iedereen zet zich ervoor in. Ik doe mijn uiterste best. Mijn zus Eleonore zal zelf uit Saumur komen en mijn broer Guillaume uit Orange. Dat is wat dichterbij. De hele familie van Alexander heeft zich aangemeld. Op de dag van de beruchte MRI moet Alexander in Brest zijn. Ik doe dus een beroep op mijn vriendin Catherine, die we als meter van Alex hebben gekozen om op de kinderen te passen tijdens het onderzoek. Ze komt enkele dagen tevoren per vliegtuig aan. Zo gaan we op 30 april om 6 uur 's ochtends van huis om 7 uur in Marseille te zijn, de tijd van de afspraak. Daarvoor zijn we om 5:30 opgestaan. In Latimon aangekomen moeten we ruim 2 uur wachten voordat Anne-Gabriël eindelijk wordt opgeroepen. Ze zetten haar dan in een hokje om een infuus aan te sluiten. Ik heb haar een Emla-pleister gegeven, zodat ze er niets van voelt. Helaas kunnen de laboranten van de MRI geen kinderen prikken. Ze prikken verschillende keren opnieuw, maar tevergeefs. Elke keer dat de verpleegkundige de naald eruit trekt, laat hij er bloed uitlopen dat
in een naar straaltje over de arm van mijn meisje loopt en al gauw zit haar hele arm onder. Het is een waar bloedbad, waar Anne Gabriël zwijgend naar kijkt. Tranen lopen langs haar wangen. Ik kan haar berustende blik, waar ik tegelijkertijd pijn, ontreddering en smeken in zie, maar met moeite verdragen. Enigszins heftig keer ik me tot God. Wat doet u toch? Alsjeblieft, zorg u dat het lukt. Uiteindelijk wordt uit wanhoop een anesthesieverpleegkundige te hulp geroepen. Zij is heel rustig. Met een glimlach prikt ze Anne Gabriël in één keer zonder haar pijn te doen, wat bij haar een zucht van verlichting oproept. In het vervolg zal het aanbrengen van het infuus bij elke MRI en elke PET-scan even moeizaam blijken te zijn. Dagen van tevoren zit Anne Gabriël in angst voor de onderzoeken die elke 2 maanden terugkomen. De avond tevoren belt ze gewoonlijk haar oom, die priester is, op om hem te vragen een gebedje voor mij te doen, waarop hij iedere keer antwoordt: vandaag lig jij bij mij op de patheen. Ik besef dan wat een genade het is om een priester in de familie te hebben.

Dan kan de MRI zelf plaatsvinden. Het is de eerste keer dat ik erbij ben. Want bij de vorige mocht ik niet aanwezig zijn wegens mijn zwangerschap. Anne-Gabriël weet dat ze alleen door doodstil te liggen kan vermijden dat ze een algemene anesthesie krijgt en houdt zich muisstil. Ik zit een beetje terzijde en kijk bedroefd naar haar en bewonder haar dapperheid en haar volwassenheid. Ze maakt zo'n kwetsbare indruk in de overweldigende machine. Het onderzoek duurt 3 kwartier onder het ritmisch luide boem-boem van het apparaat. Het hoofd van de afdeling komt me al gauw vertellen dat de berichten op het eerste gezicht gunstig zijn. Dinsdag zal de staf bijeenkomen om de beelden heel nauwkeurig te bestuderen. De professor lijkt er vertrouwen in te hebben, ook al vertrouwt hij me toe dat het nog een lange weg zal zijn. Alle tumorafwijkingen buiten het skelet zijn verdwenen. Maar er resteren nog enkele abnormale plekken in het bot, legt hij uit, met duidelijke zin voor eufemisme. De kinderoncoloog daarentegen legt me uit dat het erop lijkt dat het beenmerg zich aan het herstellen is, omdat de tumor uit de weke delen verdwenen is. Hij benadrukt dat Anne-Gabriël tot nu toe pas 3 chemokuren heeft ondergaan. Wat aan de ene kant veel is, want erg belastend voor haar lichaam, en aan de andere kant weinig, in verhouding tot de ziekte. Dan zou de chemotherapie niet alleen werkzaam zijn tegen de tumor, maar ook tegen de uitzaaiingen, die met terughoudendheid aantasting genoemd werden door de artsen. Tot nu toe werd onze al te voorbarige opluchting iedere keer dat wij een positief teken wilden zien in een of andere mededeling gematigd doordat men ons eraan herinnerde hoe ernstig de situatie was en er de nadruk op legde dat men geen genezing hoopte te bereiken, maar slechts een remissie. Dus zonder dat we er al in durven te geloven, zijn het toch bemoedigende berichten die we blij aan onze familie mededelen. Deo gratias. De goede resultaten worden trouwens enkele weken later bevestigd wanneer de PET-scan aantoont dat de ziekte helemaal niet meer actief is. Anne-Gabriël had daar zelf al een voorgevoel van toen ze van het heilig uur kwam op de zondag van de goddelijke barmhartigheid die door het heilig hart aan zuster Faustina was gevraagd. Wij hadden dat met het gezin bijgewoond, met in ons hart de vaste hoop dat we de wonderbare genezing van Anne-Gabriël zouden verkrijgen. Bij het weggaan zei ze me in vertrouwen: ik weet niet waarom, maar ik denk dat ze me gaan zeggen dat ik genezen ben. En inderdaad, als ik haar naar de uitkomst vraag, bevestigt mijn vriendin, die oncoloog is het. Als de PET-scan laat zien dat de ziekte niet actief is, dan wil dat zeggen dat Anne-Gabriël in remissie is gekomen. Opgelucht trekken we er dus een weekend op uit en vertrouwen de kinderen toe aan Elisabeth, de zus van Alexander, die alles in het werk heeft gesteld opdat wij van die rust zouden kunnen genieten. We gaan niet ver weg, maar enkele kilometers naar Avignon. We verlaten Toulon met een gerust hart. Het is de pauzeweek in de behandeling. Anne-Gabriël heeft helemaal geen pijn meer en heeft een levensvreugde hervonden die ze met anderen deelt. We profiteren dus opgewekt van die 3 dagen van vrije tijd en zijn ons eraan
de andere kant van bewust dat het de enige vakantie is die ons voor lange tijd gegund zal zijn. Er is inderdaad geen sprake van dat we deze zomer op vakantie gaan, want Anne Gabriel moet een autotransplantatie ondergaan. En het kwam zeker door die context van ontspanning dat ik het telefoontje van de eskader aan Alexander dat hij de volgende maand opnieuw ingedeeld was bij de atoomonderzeer niet zo zwaar opnam. Bij onze thuiskomst, ontspannen en uitgerust, treffen we met plezier een gezinnetje in volle bloei aan, dat niet ophoudt ons enthousiast te vertellen wat ze allemaal in het weekend gedaan hebben. We zijn ontroerd als we zien hoeveel moeite mijn schoonzus heeft gedaan om die kleintjes de moeilijke momenten van de laatste maanden te doen vergeten. Diezelfde avond nog gaat ze terug naar Parijs om voor haar eigen kinderen te zorgen. En ze laat haar tweede dochter Ingrid bij ons achter, omdat haar geneeskunde examens achter de rug zijn, heeft ze aangeboden om onze maand te komen helpen. En dat zal ze met een opmerkelijke doeltreffendheid doen. Toch eist de ziekte al gauw weer haar rechten op. De volgende dag hebben we een afspraak in Latimon met de arts die het hoofd van de afdeling is, om het vervolg van de behandeling te bespreken. Voor de eerste keer sinds februari gaan we er met een gerust hart heen. Dokter A. ontvangt ons echter weinig enthousiast en vraagt Anne Gabriel om in de speelkamer te gaan spelen. Ze gehoorzaamt graag, want ze vindt het vreselijk als er over haar ziekte gepraat wordt waar ze bij is. Nadat we zijn gaan zitten, deze keer in zijn spreekkamer, gaat hij bedaard tegenover ons zitten en na een pauze die ik wat theatraal vond, steekt hij van wal. De PET-scan van vorige week laat zien dat de behandeling werkt. We gaan van nu af over op een andere vorm van chemotherapie, die lichter is. Maar we gaan niet opereren en geen transplantatie uitvoeren. Een operatie is erg zwaar. Dat betekent een jaar in een rolstoel. We hebben dus gekozen voor bestralingen, die 5 weken zullen duren. Hij legt ons uit wat de nieuwe behandeling inhoudt, maar hij spreekt op geen enkel moment zijn voldoening uit over de remissie die zo snel bereikt is. Ik ben wat in de war. Mogen we niet blij zijn? We hebben nu toch een fameuze remissie. Wat willen we nog meer? Waarom die pessimistische toon? Ten slotte stel ik dus de vraag. Als de ziekte niet meer actief is, dan wil dat toch zeggen dat Anne Gabriel in remissie is? Hij heft met een schok het hoofd op, zichtbaar geïrriteerd dat ik het woord remissie naar voren heb gebracht. Ik heb toch niet het verboden woord genezing uitgesproken? Hij aarzelt met antwoorden, maar stemt uiteindelijk met een dogmatische traagheid in. Ja, je kunt zeggen dat ze in remissie is, maar ze is nog niet uit de problemen, verre van dat. Vroeg of laat krijgt ze een recidief, en dan hebben we u niet veel meer te bieden.

Vertelt u me nu dat Anne-Gabriël het einde van die 5 jaar niet zal halen? Dan spreekt hij zijn vonnis uit, alsof het nodig was ons definitief elke illusie te ontnemen en op een toon die zo neutraal is dat het bijna evenzeer treft als de inhoud ervan. Over 5 jaar zal uw dochtertje overleden zijn aan haar ziekte. Ik word door een nieuwe mokerslag getroffen. We hadden nog wat hoop. Door zijn hardheid ontneemt hij ons die definitief. Anne-Gabriël is ter dood veroordeeld, zonder dat er iets aan te doen is. Punt. Bij mezelf bedenk ik dat men het ons niet gemakkelijk maakt. Een nachtzuster heeft me eens uitgelegd dat ze uitging van het principe dat de ouders bij voorbaat elk slecht bericht afwijzen en het onbewust ontkennen. Hier is het in ieder geval onmogelijk om wat dan ook te ontkennen. Ik grijp dus een punt aan dat aan me knaagt sinds het begin van het gesprek. U zegt dat u geen operatie gaat doen, omdat dat te zwaar is, dat er een jaar herstel aan vastzit, enzovoort. Is dat omdat u denkt dat ze daar de tijd niet voor heeft? Hij knikt en staat zonder een woord op. Het gesprek is ten einde. We gaan zijn spreekkamer uit en gaan in stilte onze dochter halen in de spreekkamer. Als we op de parkeerplaats komen, zwijgen we nog steeds. We willen niets zeggen en niets tonen aan Anne-Gabriël, om haar niet nodeloos ongerust te maken. Het is nog te vroeg, en bovendien, wat zou het haar baten? Het zou haar toch alleen maar doen lijden? Toch zijn we zo onder de indruk van die ontreddering die eenvoudigweg een doodsangst is, dat die op haar overspringt, zonder dat we het willen. Ze zegt op pijnlijke toon telkens weer: ik ben bang, ik ben vreselijk bang, maar ik weet niet waarvoor. Ik weet wel waar ze bang voor is, maar ik pas er wel voor op haar dat te zeggen. Ik breng me ertoe te glimlachen, om haar gerust te stellen. Maak je maar niet ongerust, liefje. Je moet niet bang zijn. Wij zijn er. Onze lieve Heer is er. Vooral onze lieve Heer, want wij zijn wel heel erg onmachtig in ons zo ongelijke strijd. Wij hebben inderdaad niet de macht haar aan de dood te ontrukken, maar ik herstel me snel. De artsen zijn weliswaar meer dan pessimistisch, maar wij hebben wapens die zij niet hebben. Wij hebben het gebed. We blijven doorgaan met onze lieve vrouw van de Laus om een wonder te vragen. Iedere dag smeren we de aangedane plekken in met de miraculeuze olie. En als het de wil van God is dat ze genezen zal, dan zal dat ook gebeuren. Want voor God is niets onmogelijk. Het gaat er nu juist om te weten of het zijn wil is. Als dat niet zo is, dan moge hij ons zijn genade schenken, om te aanvaarden wat hij van ons vraagt en dat in vrede te dragen. De volgende week gaan we naar Latimon voor de 4e chemokuur. Meteen na aankomst verdwijnt Anne-Gabriël naar de speelkamer om mee te doen met de verschillende activiteiten die de vrijwilligsters aanbieden. Ik heb haar aangeraden er meteen heen te gaan, omdat ik weet hoezeer bezigheden met haar handen, wat ze knutselen noemt, dat ongeruste zieltje tot rust brengen. En bovendien weet ik dat ze enkele uren later nergens meer zin in zal hebben, tot niets in staat door de hevige misselijkheid
die haar alle energie ontneemt. We hebben de kamer toegewezen gekregen die vlak bij de ingang van de afdeling ligt. Ik zet er onze spullen neer en ga naar het kantoor van de verpleging om verschillende administratieve taken af te handelen. Als ik de lege hoofdgang inkom, word ik verrast door een merkwaardig geluid dat uit een geopende kamerdeur enkele meters verderop komt. In deze gedempte wereld klinkt het heftig. Er komt een kleine blonde vrouw naar buiten, gevolgd door een grote, donkerblonde man. Ik word getroffen door de pijn die van hen uitstraalt. Ik blijf aan de grond genageld staan als ik de vrouw tegen haar man hoor zeggen: "Hij heeft gevochten tot het einde. Hij is zo dapper geweest." Ze herhaalt: "Hij heeft tot het einde toegevochten. Hij heeft tot het einde toegevochten." Met een droefheid die op paradoxale wijze met trots gepaard gaat. Ze heft haar gezicht op naar haar man die haar op haar voorhoofd kust. Alles in hun houding verwijst naar een verschrikkelijke ellende, maar ik word getroffen door de waardigheid van die ouders, wier kind, naar ik begrijp, zojuist is gestorven. Een verpleeghulp komt bij hen en duwt een verbandwagentje voort, waarop alles ligt wat nodig is om infusen te verwijderen. Ze wendt zich tot hen. "Ik ga uw kind verzorgen. Vertrouwt u me dat toe? Wacht u buiten maar op me." Ze knikken zwijgend, daar staande in de gang, elkaar ondersteunend. Ik herinner me dat ik die mensen enkele weken tevoren op de dagbehandeling ben tegengekomen. Toen was er een jongen van ongeveer 12 jaar bij hen, hun zoon. Aan hun gesloten uitdrukking kon ik zien dat ze slecht nieuws hadden gekregen. Ik ben ontroerd door hun waardigheid, maar verslagen door zo'n verdriet, en ik verdwijn snel. Ik ben geschokt en probeer met moeite mijn gedachten te ordenen. Ik denk voortdurend aan die hevige pijn die tastbaar is geworden. Steeds weer zie ik die ouders zo wanhopig en zo waardig. Ik vergelijk het met de vrede mededeling van de arts een week geleden. Over 5 jaar zal uw dochtertje aan de ziekte overleden zijn. Op een dag zal het onze beurt zijn. Hoe zullen wij in staat zijn dat te dragen? Lieve God, wat is het ondraaglijk om vooruit te kijken? De woorden van de moeder van de kleine overledene blijven door mijn hoofd gaan. Hij heeft tot het einde toegevochten. Vaak is dat de lijkrede voor een zieke, alsof die uiterste strijd het verdriet zou kunnen verminderen. Maar waartoe dient het te vechten

zijn. Ik ben helemaal de klus kwijt. Het is de eerste keer dat ik dicht bij de dood van een kind kom. Van een kind dat morgen het mijne kan zijn. Ik voel me als een zus voor die ouders in hun ellende. Ik zou de tranen die in mijn ogen branden de vrije loop willen laten. Maar dat is onmogelijk. Anne Gabriel kan elk moment de kamer binnenkomen. Dat weet ik. Want de verpleegkundigen hebben me gezegd dat ze haar infuus zouden aansluiten. Om mijn ongelukkig gevoel te verdrijven, pak ik onze spullen uit en maak de kamer in orde. Maar geluiden in de gang halen me uit mijn sombere gedachten. Een stem van een jonge vrouw snikt. Waarom? Waarom? Waarom? Het snikken wordt wat onderdrukt. Ik hoor flarden van het gesprek dat achter de deur plaatsvindt. Het is nu eenmaal zo. Huil maar niet. Nee, dat kan je nu nog niet inzien. We wachten op de priester die komt binnen. Hij heeft tot het einde toe gevochten. Ik herken de stem. Het is die van de moeder van het kind dat zojuist is gestorven. Ik begrijp dat het meisje zijn zusje is. Ze blijft huilen en herhaalt: het is niet eerlijk, helemaal niet eerlijk, met jeugdige heftigheid. Mijn vergelijking gaat dan een andere kant uit. Wat zal het voor de andere kinderen een verdriet zijn om hun grote zus te verliezen? Ik ga op in mijn gedachten en merk niet dat de deur opengaat. Het is de dokter A. die binnenkomt. Hij merkt meteen mijn ongelukkig gezicht op. Gaat het niet, mevrouw Caron? Beste luisteraars, vanaf morgen zullen we verder lezen uit Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop, van Marie-Dauphine Caron. Vergeet niet, op onze website kan u de vorige uitzendingen herbeluisteren. Neem gerust een kijkje bij het programma Heiligen Getuigen. Tot de volgende keer.

mag zo naar huis gaan, gedragen door die zegen van onze God. Die met je meegaat, waar je ook gaat. Je bent niet alleen. Er is een God die van je houdt. Ook al denk je misschien zelf van, nou, met mij wil God niks te maken hebben. God is daar. Voor jou.

0: Dit is Klassiekuur, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in het programma Klassiekuur. Vandaag stellen wij de componist Heinrich Schütz in het licht, met het oog op de rozenkrans en de engelen, om deze oktobermaand muzikaal aan te brengen. Ernaast klinkt het Gregoriaans, dan muziek van Hildegard von Bingen, een kantate-uittreksel van Johann Sebastian Bach, een estampiegezang ter ere van Maria, gevolgd door een driedelig trio van Joseph Haydn. En een tweeluik van gezangen van Frans Lehár sluit dan deze uitzending af. Als eerste treden de King's Singers aan om een Onze Vader een echt rozenkransgebed toe te zingen, waarop sopraan Maria Christina Kier en de contratenor Andreas Scholl het Sei gegrüßet Maria muzikaal bidden. Beide gezangen zijn van Heinrich Schütz en passen natuurlijk aan de kralen van de rozenkrans, zeker in de rozenkransmaand oktober, want de liturgische gedachtenis van Maria van de Rozenkrans op 7 oktober werd reeds ingesteld door de heilige paus Pius V in het jaar 1571. Het gebruik om jaarlijks de hele maand oktober in het teken van de Rozenkrans te stellen dateert uit de 19e eeuw en dit door paus Leo XIII. Schütz leefde van 1585 tot 1672 en was een belangrijk toondichter van de vroege barokmuziek. En was voornamelijk componist van sacrale vocale muziek, onder meer psalmen van David, de Johannes en de Matthäus Passion en de musicalische exequien van. En dan Schütz was ook hofkapelmeester in Dresden en verbleef ook tijdelijk aan het hof in Kopenhagen. Schütz studeerde in Italië bij Giovanni Gabrieli en bracht de Italiaanse polyfone en polychorale stijlen naar Duitsland. Zijn muziek combineert deze expressieve zuidelijke invloeden met een diepe noordelijke soberheid. Maar wij geven uw aandacht aan Schütz, Onze Vader en feest gegroet.

Heinrich Schütz schreef ook een mooi der Engelsprach zu den Hirten, voor u vertolkt door het Richard Carr Consort en het Capella Richard Carr met Greta de Reigere, Agnes Melon, Dominique Visse, Guy de Meij en Victor de Maf. Begin oktober kunnen we heel wat feestdagen vieren, zoals van de Engelbewaarders. Het woord engel stamt af van het Latijnse angelus, wat afgeleid is van het Griekse angelos, wat allebei boodschapper betekent. Ook het Hebreeuwse woord malach betekent boodschapper. De engelen hebben verschillende taken. Eén daarvan is ondertussen al duidelijk geworden. Ze zijn de boodschappers van God. Ze worden uitgezonden om mensen een boodschap te brengen van God of een opdracht te volbrengen in naam van God. Ze dienen ook de mensen. Ze beschermen hen en dragen hen op handen. Dat is vooral de taak van de beschermengelen. En zoals de aartsengel Michael zijn ook zij de strijders die strijd voeren tegen de kwade geesten. Der Engel sprach zu dem Hirten, de engel sprak tot de herders, beschrijft Schütz en aansluitend zingt een sopraan uit de Schola Gregoriana of Cambridge het Angelis Suis Mandavit DT, een bekende bijbeltekst uit Psalm 91 vers 11, waarvan de tekst luidt: Hij zal zijn engelen bevel geven over jou, om je te beschermen op al je wegen. En deze tekst klinkt eenstemmig a cappella en drukt het volledige vertrouwen uit in Gods bescherming en de zorg van de engelen voor de mens.

Ötte Kantate Bachwerkeverzeichnis 16, Herrgott, dich loben wir, belüstert nu het gelijknamig koor deel 1 van Johann Sebastian Bach met de barokke bezetting van sopraan, alt, tenor, bas, strijkers, twee hobo's, hoorn en continuo, waarvan de tekst luidt: Heer God, u loven wij, Heer God, u danken wij, laat de hele wereld u, God Vader, in eeuwigheid eren. En de sopraan zingt breed de psalmtekst, de andere stemmen brengen barokke versieringen aan, door de instrumenten gedubbeld. U hoort in deze versierde lofzang tot God Christina Laki, Aldo Baldin, met het Stuttgart Bach Collegium en het Gechinger Kantorei onder leiding van Helmut Rilling.

De heilige Hildegard van Bingen bezingt eveneens de engelen. Louter vocaal zingt een sopraan van de Academy of St. Martin in the Fields dit eenstemmige sololied met een engelachtige zuiverheid in een grote uitgestrektheid van de sopraanstem. Hildegard schreef dit ietwat aparte Gregoriaans getinte lied met op zeker moment een liggende bourdonstem, in afwisseling met meerdere zangeressen die eenstemmig zingen. De inhoud van dit O Vos Angeli is: O gij engelen die de volken hoedt, van wie de gestalte glanst in uw gelaat, en o gij aartsengelen die de zielen der rechtvaardigen opneemt, en gij krachten, machten, vorstendomen, heerschappijen en tronen, die gerekend wordt tot het vijfde geheime getal, en o gij cherubijnen en serafijnen, zegel van Gods geheimen, lof zij u, die het schrijn van het oude hart in de bron beschouwt, want gij ziet de innerlijke kracht van de Vader, die uit zijn hart ademt als een gelaat.

In Classic Europe Radio Maria zijn we nu aangekomen bij het Maria-lied Santa Maria Strella d'Odia. Het 100ste lied uit de Cantigas de Santa Maria. Een lied van rond 1260, gezongen in het Galicisch Portugees. Het is een pure lofzang en gebed tot Maria in middeleeuwse taal. Van dit estampiegezang, en estampie is eigenlijk een zeer populaire middeleeuwse muziek- en dansvorm, uit een collectie van het Hof van Alfons X van Castilië in de 13e eeuw. En daarvan geef ik toch graag de tekst mee, een mooie tekst. Heilige Maria, ster van de dag, toon ons de weg naar God en leid ons. Want zie hoe zij die dwalen door hun zonden verloren waren, begrepen dat zij zeer schuldig waren, maar door jou zijn zij vergeven van de vermetelheid die hen ertoe bracht, dwaas te handelen, meer dan zij hadden mogen doen. Heilige Maria, wijs ons de weg die wij moeten gaan om op alle mogelijke wijze het onvergelijkelijke en ware licht te verkrijgen dat jij alleen ons kunt geven. Want God heeft het aan jou toevertrouwd en heeft gewild dat jij het door jou zou geven. En zo geeft zij het. Heilige Maria, jouw wijsheid kan ons goed leiden, want niets brengt ons dichter bij het paradijs.

Beste luisteraars, als instrumentaal deel in Klassiekuur hoort u nu het driedelige pianotrio nummer 43 in Do groot of C majeur van Joseph Haydn. Een van zijn bekendste kamermuziekwerken uit 1797, toen hij te Londen een succesvol verblijf had. Joseph Haydn was een beroemd Oostenrijks componist in de klassieke muziekstijlperiode en was de grondlegger van de klassieke symfonie, maar ook van het kamermuziekgenre, het strijkkwartet. Maar van dit pianotrio, dat steeds bestaat uit een piano, viool en cello, hoort u nu het openingsdeel Allegro, welk snel en uitgebreid het langste der drie delen is. Leer de klank appreciëren van de piano forte, met een klassiek timbre, geen volle vleugelklank, maar wel tintelend en intiemer. In die trio hoort u dus de drie instrumenten die op onze Brusselse Koningin Elisabeth-wedstrijd weer klinken, namelijk klavier, viool en cello, hier in dialoog met elkaar. Alvast veel luistergenot met dit pianotrio van Haydn.

Uit dit prachtige Haydn trio nummer 43 in C majeur of Do groot gaan we nu verder met deel 2, het Andante. Een gaande beweging waarin timbres van lage celloklanken, hoge schitterende vioolklanken contrasteren met een gezellig piano fortespel. Dynamische explosies en onverwachte toonsoortveranderingen of modulaties kruiden dit andante middendeel. Harmonische verfijndheid en melodische zeggingskracht weerklinken in deze langzame beweging in liedvorm. Joseph Haydn was echt de vader van de klassieke muziekperiode en wordt in één adem genoemd met Mozart en Beethoven. Zijn bekendste stukken waren onder meer zijn strijkkwartetten en uit meer dan 100 symfonieën de 100ste en 104e symfonie. Zijn celloconcerto nummer 1, zijn trompetconcerto en zijn oratoria, waaronder die Schöpfung. Uw aandacht nu voor deel 2 uit dit trio in C, Andante van Haydn.

Beste luisteraars van Radio Maria, als besluit van dit louter instrumentale luik, het trio nummer 43 in Do Groot, voorzag Haydn in een spetterend presto. Een zeer snel slot. Verheug u nog eens in de tintelende klanken van het pianoforte, de klassieke voorloper van de romantische vleugelpiano, en van de warme celloklanken onder de zangerige viooltonen. Met dank aan Patrick Cohen, pianoforte, Erik Heubaert, viool, en Christophe Coyne, cello, en hun guitige interpretatie vol speelse dialoogjes en effecten. Maar we geven nog enkele leuke weetjes mee van Haydn. Haydn werd geboren in 1732, het geboortejaar van George Washington, en stierf in 1809, het geboortejaar van Abraham Lincoln. Als jochie had hij een prachtige sopraanstem en zong in het koor van de Sint-Stefansdom in Wenen. Maar toen hij 17 werd en de baard in de keel kreeg, werd hij meteen de laan uitgestuurd. Haydn gaf compositieles aan Ludwig van Beethoven, al konden de eigenzinnige leerling en de beleefde papa Haydn het niet altijd even goed met elkaar vinden. Haydn had een warme vriendschap met Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart noemde Haydn liefkozend zijn leermeester en roemde dat Haydn als enige de kunst verstond om hem te laten glimlachen en te raken in zijn hart. In zijn symfonie nummer 45, de Afscheidssymfonie, bliezen de muzikanten tijdens het slotdeel één voor één hun kaarsen uit en verlieten het podium. Dat was een subtiele hint voor zijn werkgever Prins Nicolaus, dat het echt tijd werd om terug naar huis te gaan. Zijn paukenslagsymfonie, nummer 94, bevat een plotselinge keiharde paukenslag in een heel zacht deel, naar eigen zingen om slapende deftige gasten in de zaal te verrassen. En symfonie nummer 96, ook wel Miracle genoemd, omdat het publiek de première maar ternauwernood overleefde. Er zou een kroonluchter naar beneden zijn gevallen in de zaal. Het publiek ontweek die toevallig, omdat iedereen op dat moment vooraan bij het podium stond te applaudisseren. En zo besluit dit Haydn-luikje met een gulle lach.

Beste luisteraars van Radio Maria, als dankjewel voor uw luisterend oor brengt Klassiekuur nog een lichter tweeluikje van operettecomponist Frans Lehár. Eerst klinkt zijn Heurig Zimbalklänge uit de romantische operette In drie bedrijven, Zigeunerliebe, welke in 1910 in het Karltheater te Wenen in première ging. Met de operette Zigeunerliebe slaagt hij erin in 1910 een verbinding te leggen tussen de grote dramatische opera en de swingende Weense wals en de temperamentvolle Hongaarse folklore. En als slotakkoord van deze klassiekuur klinkt van Lehár Herr Kapitän, Der Weg ist weit, uit zijn operette Giuditta. Giuditta spreekt tot de kapitein met verlangende, verwachtende en weemoedige woorden over de lange weg die voor hen ligt. Ze vraagt verder te gaan, ondanks de afstand. De reis wordt daarbij een beeld van de levensweg die ze samen moeten afleggen. Ze verlangt naar een andere toekomst en naar liefde. Lehár brengt ons in een romantische sfeer met melancholie, kort samengevat, de weg is lang. Laten we vertrekken. Voor ons ligt een onbekende toekomst, maar mijn verlangen naar liefde en avontuur is sterker dan de afstand die ons nog scheidt. U hoort Hilevi, Martin Pelto en dan het BRT Symfonisch Orkest en Radiokoor onder leiding van Emmerich Smola. Graag tot wederhoren, beste luisteraars, in Klassiekuur op Radio Maria.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de lezingendienst te bidden. We zijn vandaag woensdag 7 oktober. Vandaag gedenken wij de heilige maagd Maria van de Rozenkrans. De hymne tot Maria kan u vinden op pagina 1555. De psalmen zijn te vinden vanaf pagina 1040. En de psalm bij de uitnodiging, zoals altijd, op pagina 662. Heer, open mijn lippen, en mijn mond zal uw lof verkondigen. Christus is de Zoon van Maria. Komt, laat ons hem aanbidden. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang. Hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem. Hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land, door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba. Zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten. Ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond het volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet, daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Christus is de Zoon van Maria. Komt, laat ons hem aanbidden. Door aarde, zee en firmament, geëerd, gevierd als God erkent. Hem die de hele schepping schraagt. Hem draagt de zuivere moedermaagd. Wie zon en maan naar orde en tijd gehoorzaam zijn in dienstbaarheid, ontvangt Maria in haar schoot, aan Gods genade deelgenoot. O moeder, zalig is uw lot. Uw schoot omsluit de Zoon van God, wiens greep de wereld overspant en die u schiep met meesterhand. Gij, die door de engelen goed verblijdt, door Gods geest overschaduwd zijt, gij hebt de heiland voortgebracht, die door de volken werd verwacht. U Jezus, zij de heerlijkheid, die uit de maagd geboren zijt, u met de Vader en de Geest, zoals het altijd is geweest. Heer, genadigheid en trouw gaan voor u uit. Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen. Uw trouw verkondigen aan elk geslacht. Ge hebt gezegd, mijn gunst blijft eeuwig duren. De hemel is de grondslag van uw trouw. Ik heb met David een verbond gesloten. Mijn uitverkoren dienaar met een eed beloofd. Ik zal uw nageslacht in stand houden voor eeuwig. In alle tijden blijft uw troon bestaan. De hemel prijst uw grote daden, Heer. De bovenaardse machten uw getrouwheid, want wie is in den hoge aan de Heer gelijk? Wie is als Hij onder de godenzonen, vreeswekkend in de raad der hemelgeesten? Geducht bij allen die rondom Hem staan, Heer God der legerscharen, wie komt U nabij? Gij zijt de machtige, met trouw omkleed, de zee beheerst Gij in haar overmoed. Gij houdt haar steigerende golven tegen, de oerzee hebt Gij met uw voet bedwongen. De kwade machten met uw sterke arm verjaagt, de hemel is van u is ook de aarde. Gij hebt de wereld op haar grondslagen geplaatst, het Noordland en het Zuidland zijn door u geschapen. De Tabor en de Hermon loven u, het is uw arm die alle macht bezit. Uw vaste greep, uw opgeheven hand, uw troon steunt op gerechtigheid en recht. Genadigheid en trouw gaan voor u uit. Gelukkig is het volk dat weet wat blijdschap is. Omdat het leeft, Heer, in het licht van uw gelaat, omdat het heel de dag uw naam verheerlijkt. In uw gerechtigheid zijn glorie vindt, want Gij zijt onze roem en onze sterkte. Uw gunst maakt ons een groot en machtig volk, want van de Heer ontvangt

en dat mijn arm hem kracht verlenen zal. Geen vijand zal hem ooit misleiden. Geen booswicht brengt hem in het nauw. Ik leg zijn tegenstanders aan zijn voeten neer en sla degenen die hem haten. Mijn trouw en mijn genade leiden hem. Mijn naam zal hem de zegen schenken. Zijn hand laat ik hem leggen op de zee. Zijn rechter op de stromen in het oosten. Hij zal mij aanroepen. Gij zijt mijn vader. Mijn God, de steenrots van mijn heil. Ik wijs hem aan als eerstgeborene. Als hoogste van de koningen der aarde. Voor altijd kan hij rekenen op mijn genade. Voor immer blijft mijn bond met hem van kracht. Ik zal aan zijn geslacht geen einde maken. Nog aan zijn troon, zolang de hemel dagen heeft. Indien zijn zonen ontrouw worden aan mijn wet. En niet meer leven volgens mijn geboden. Indien zij mijn verordeningen schenden. Aan mijn bevelen niet voldoen. Dan zal ik hun vergrijpen met de roede straffen. Met slagen hen doen boeten voor hun schuld. Maar hem zal ik mijn gunsten niet ontnemen. Aan wat ik hem beloofd heb, blijf ik trouw. Nooit zal ik mijn verbond met hem verbreken. Of wijzigen wat ik gesproken heb. Eens en voorgoed heb ik gezworen bij mijn heiligheid. Voorzeker zal ik David niet bedriegen. Zijn nageslacht zal blijven voor altijd. Zijn troon zal voor mij vaststaan als de zon, zoals de maan, die als een trouw getuige voor eeuwig aan de hemel staat. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, genadigheid en trouw gaan voor u uit. Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf. Uit de wijsheid van Jezus Sirach, nederigheid en hoogmoed. Wat gij moet doen, mijn kind, doe dat met zachtheid, en gij zult meer bemind worden dan iemand die geschenken geeft. Hoe hoger gij staat, des te kleiner moet gij u maken, en gij zult genade vinden bij de Heer. Velen zijn wel hoog verheven en vermaard, maar aan de zachtmoedigen openbaart hij zijn geheimen. Want groot is de barmhartigheid van de Heer, en aan de nederigen toont hij zijn geheimen. Zoek niet wat te moeilijk is voor u, en vorst niet na wat uw krachten te boven gaat. Geef uw aandacht aan de dingen die u zijn opgedragen, want wat verborgen is, brengt geen baat. Top u niet af met dingen die niet tot uw taak behoren, want er is u toch al meer getoond dan mensen kunnen bevatten. Zelfoverschatting immers heeft velen op een dwaalspoor gebracht, en ongezonde inbeelding heeft hun gedachten ontwricht. Een verstokt hart zal het uiteindelijk slecht vergaan, en wie het gevaar bemint, komt erin om. Een verstokt hart zal het zwaar te verduren krijgen, en de zondaar stapelt zonde op zonde. Voor de kwaal van de hoogmoedige bestaat geen genezing, want de plant van de boosheid heeft wortel in hem geschoten. Het hart van de verstandige mens overdenkt de spreuken. Wat de wijze zich wenst, is een oor.

dat luistert. Een laaiend vuur wordt door water geblust en weldadigheid verzoent de zonden. Wie weldaden vergeldt, denkt aan de toekomst. Op het ogenblik dat hij gaat vallen, zal hij een steun vinden. Mijn kind, ontneem de behoeftige niet wat hij nodig heeft om te leven en laat de hunkerende ogen niet wachten. Doe de hongerigen geen pijn en verbitter geen mens die in nood is. Maak een verbitterd hart niet radeloos en laat de vrager niet op de gave wachten. Doe de hongerigen geen pijn en verbitter geen mens die in nood is. Maak een verbitterd hart niet radeloos en laat de vrager niet op de gave wachten. Wees niet weigerachtig tegen een smekeling in nood en wend uw gezicht niet af van de bedelaar. Wend uw oog niet af van degene die vraagt en geef niemand reden om u te vervloeken. Want als hij u vervloekt in de bitterheid van zijn gemoed, zal zijn maker zijn bede verhoren. Maak u bemind in de gemeente en buig uw hoofd voor de hooggeplaatste. Neig uw oor naar de bedelaar en sta hem vriendelijk en zachtmoedig te woord. Bevrijd de verdrukte uit de handen van de verdrukker en wees niet kleinmoedig als gij recht spreekt. Wees als een vader voor de wezen en neem bij hun moeder de plaats van haar man in. Dan zult gij zijn als een kind van de Allerhoogste en door hem bemind worden meer dan door uw moeder.

Wat gij doet, doe dat met zachtheid. Dan zult gij genade vinden bij de Heer. Hoe hoger gij staat, des te kleiner moet gij u maken. Dan zult gij genade vinden bij de Heer. Uit een preek van de heilige Bernardus, abt van Clairvaux, gestorven in 1153. Wij moeten de heilsmysteries overwegen. Wat uit u geboren wordt, zal heilig genoemd worden, Zoon van God. Lucas Evangelie, hoofdstuk 1, vers 35. Bron van wijsheid, woord van de Vader in den Hoge. Dat woord zal door uw bemiddeling, heilige maagd, mens worden, zodat hij die zegt, ik ben in de Vader en de Vader is in mij, bovendien kan zeggen, van God ben ik uitgegaan en gekomen. In het begin, zo luidt het, was het woord. De bron borrelt al op, maar vloeit intussen nog in zichzelf terug. Vervolgens, het woord was bij God, want het woonde inderdaad in het ontoegankelijke licht. Eveneens vanaf den beginne sprak de Heer, mijn gedachten zijn gedachten van vrede en niet van onheil. Maar uw denken, Heer, blijft binnen u besloten. Wat gij denkt, weten wij niet. Want wie kende de gedachten van de Heer en wie was zijn raadsman? Daarom daalde uw gedachte van vrede af en ging over tot het werk van vrede. Het woord is vlees geworden en woont nu onder ons. Het woont inderdaad krachtens het geloof in ons hart. Het woont in onze herinnering. Het woont in ons denken. Ja, het is zelfs afgedaald tot onze verbeelding, ons voorstellingsvermogen. Want wat voor denkbeeld kon de mens voordien maken van God, afgezien van de mogelijkheid in de geest een afgodsbeeld te maken? Onvatbaar was God en ontoegankelijk, onzichtbaar en geheel onvoorstelbaar. Voortaan echter wil hij omvat worden, gezien worden. Hij wil het voorwerp worden van ons voorstellingsvermogen. Gij vraagt, op welke wijze? Zoals hij neerlag in de kribbe, zoals hij rustte op de schoot van de maagd, op de berg predikte, biddend de nacht doorbracht, zoals hij aan het kruis hing, met de doodskleur getekend, zoals hij onbelemmerd was onder de doden en in het dodenrijk heerste, zoals hij op de derde dag verrees en aan de apostelen de littekens van de nagelen toonden, als tekenen van zijn overwinning, zoals hij tenslotte voor hun ogen opsteeg naar de hemel, die voor ons verborgen is. Inderdaad, welke van deze gebeurtenissen wordt niet vroom, heilig en waarachtig overwogen? Telkens als ik hieraan denk, denk ik aan God, want in dit alles is Hij zelf mijn God. Dit overwegen noem ik wijsheid. De herinnering oproepen van de geur die hieruit opstijgt, noem ik inzicht. Het is de geur van vele bloeiende knoppen van de staf van Aaron. De zoete geur die Maria uit den Hoge heeft ontvangen en overvloedig over ons heeft laten neerdalen.

Maagd Maria, ge hebt uw gelijke niet onder de dochters van Jeruzalem. Gij zijt de moeder van de koning der koningen, de meesteres van de engelen, de koningin van de hemel. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot. Laat ons bidden. God, door de boodschap van de engel hebt gij ons geopenbaard dat uw Zoon is mens geworden. Wij vragen op voorspraak van de heilige maagd Maria, dat wij eens in heerlijkheid verrijzen, omwille van het lijden en het kruis van Jezus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
2: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van de hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste mysterie van het licht. Jezus wordt gedoopt in de Jordaan. Jezus, de onschuldige, daalde af in het water. Hem die geen zonde heeft gekend, heeft God voor ons tot zonde gemaakt.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Het tweede mysterie van het licht. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft te Cana. De moeder van Jezus wendde zich tot hem. Ze hebben geen wijn meer. Jezus zei tot haar: vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Het derde mysterie van het licht. Jezus verkondigt het Rijk Gods. Jezus zei, als ik omhoog gegeven ben, zal ik allen tot mij trekken. Ontvang de Heilige Geest. En wie de zonden vergeeft, zijn ze vergeven.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Het vierde mysterie van het licht. Jezus wordt van gedaante veranderd. Jezus besteeg de berg met Petrus, Johannes en Jacobus. Terwijl hij in gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik en werden zijn kleren verblindend wit. Onze Vader in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden,
1: behoed ons voor het vuur van de hel,
2: breng alle zielen naar de hemel,
1: vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Het vijfde mysterie van het licht. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Jezus zond Petrus en Johannes vooruit om het paasmaal gereed te maken. Als een dienaar waste Jezus de voeten van zijn leerlingen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
2: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
2: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
2: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

ton cœur, tu m'apprends à jouer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de Lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk. We zijn hiervoor verbonden met priester Jurgen François uit Gent. Vandaag vieren wij de heilige maagd Maria van de Rozenkrans. De hymne kan u vinden op pagina 1456. De korte schriftlezing volgt daarop op pagina 1457. En de psalmen vindt u vanaf pagina 780.
2: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
2: Die van Gods wegen zijt verblijd, u spaarde ook de droefheid niet. Gij die omkleed met glorie zijt, uw moedermaagd geldt thans dit lied.
1: Wie meet de vreugde om uw kind, als gij Elisabeth ontmoet, als gij hem baart, hem offert, vindt. O lieve moeder, wees gegroet.
2: In droefheid lijdt gij met uw zoon, zijn doodstrijd treft u in het gemoed, zijn geeselslagen, kruis en kroon. O kruisgetuige, wees gegroet.
1: Gij viert triomfen met uw zoon, de geest van vuur zet u in gloed. Gij zetelt op een eretroon, vorstin des hemels, wees gegroet.
2: Kom, wolken, pluk uit deze hof, schik rozen tot boeket, bied dat uw moeder aan tot lof, vlecht haar de krans van uw gebed.
1: U Jezus Christus, onze Heer, die uit de maagd geboren zijt, zij met de Vader alle eer en met de Geest in eeuwigheid. Uit Maria werd Jezus geboren, die Christus wordt genoemd.
2: God, mijn God, zijt gij. Ik zoek u reeds bij het ochtendgloren.
1: Naar u dorst mijn ziel en hunkert mijn hart, als dorre akkers naar regen.
2: Zo zie ik omhoog naar de plaats waar gij woont, beschouw ik uw macht en uw glorie.
1: Meer waard dan het leven is mij uw genade. Mijn mond verkondigt uw lof.
2: Ik zal u prijzen zolang ik leef. Mijn handen uitstrekken naar u.
1: Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs. Mijn mond zal u jubelend danken.
2: Wanneer ik op mijn bed aan u denk, dan blijf ik wakend over u peinzen.
1: Want gij zijt altijd mijn beschermer geweest. Ik koester mij onder uw vleugels.
2: Met heel mijn hart houd ik vast aan u. Het is uw hand die mij steunt.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Uit Maria werd Jezus geboren, die Christus wordt genoemd. Met uw moeder loven wij de Heer, omdat hij aan het kruis ons aan u heeft toevertrouwd.
2: Loof de Heer, alle schepselen Gods. Prijs en verhef hem eeuwig.
1: Loof de Heer, hemelse sferen. Boden des Heeren, prijst hem.
2: Loof hem, wateren boven de hemel. Hemelse machten, prijs hem.
1: Loof de Heer, zon en maan. Sterren des hemels, prijst hem.
2: Loof de Heer, regen en dauw. Alle stormwinden, prijs hem.
1: Loof de Heer, vuur en hitte. Koude en warmte, prijst hem.
2: Loof hem, nevels en buien. Hagel en vorst, prijs de Heer.
1: Looft de Heer, ijs en sneeuw. Nachten en dagen, prijst hem.
2: Looft de Heer, licht en donker. Bliksem en wolken, prijs hem.
1: Loof de Heer, heel de aarde. Prijs en verhef hem eeuwig.
2: Loof de Heer, bergen en heuvels. Al wat daar groeit, prijs de Heer.
1: Looft de Heer, zeeën en stromen. Bronnen van water, prijst hem.
2: Loof de Heer, zeegedrochten, alles wat leeft in het water. Vogels des hemels, prijs hem.
1: Looft hem, wilde en tamme dieren. Mensenkinderen, prijst de Heer.
2: Israël, loof de Heer. Prijs en verhef hem eeuwig.
1: Loof de Heer, priesters des Heren. Al zijn dienaren, prijst hem.
2: Loof hem, geesten van de rechtvaardigen. Vromen ootmoedigen, prijs de Heer.
1: Looft hem, Anania, Azaria, Misael. Prijst en verheft hem eeuwig.
2: Loven wij Vader en Zoon en Geest. Laat ons hem prijzen, verheffen voor eeuwig.
1: Geprezen gij, Heer, in de koepel des hemels. U komt de lof toe in alle eeuwen. Met uw moeder loven wij de Heer, omdat hij aan het kruis ons aan u heeft toevertrouwd. Hoog verheven is de maagd Maria boven de koren van de engelen.

0: Omkranst de Verdrukte met zegekransen.
1: Jubel des Heiligen om uw triomf. Vier feest in uw legerplaatsen.
0: Ga het met het lied van God in uw mond. Het vlijmscherpe zwaard in uw handen.
1: Trek met uw wraak door het heidense land. Bestraf de vijandige volken.
0: Neemt hun vorsten geboeid met u mee. Hun leiders in ijzeren kluisters.
1: Voltrek aan hen het vonnis van God. Glorievol is dit voor al zijn getrouwen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Hoog verheven is de Maagd Maria boven de koren van de engelen, en getooid met een kroon van 12 sterren. Volgens de profeet Jesaja: ik jubel en juich om de Heer. Ik verheug me diep om mijn God, want Hij heeft mij bekleed met het kleed van de redding, mij gehuld in de mantel van het heil, zoals men een bruidegom zijn kroon opzet en een bruid tooit met haar sieraden.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.
1: Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot.
0: De Heer is met u.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Heilige Moeder en ongerepte Maagd, glorievolle Koningin van de wereld, laat allen die uw feest vieren, uw bijstand ondervinden.
1: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat Hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
0: Een redder heeft Hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwe.
1: Zoals Hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
0: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
1: Zo zal Hij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
0: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
1: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
0: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
1: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
0: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen door de vergeving van hun zonden.
1: Dankzij de enige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
0: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Moeder en ongerepte Maagd, glorievolle

0: koningin van de wereld. Laat allen die uw feest vieren, uw bijstand ondervinden.
1: Geloofd zij Jezus onze Verlosser, die uit de maagd Maria is geboren, en vragen wij hem. Heer, laat uw moeder voor ons ten beste spreken.
0: Redder van de wereld, die uit kracht van uw verlossing uw moeder hebt gevrijwaard voor al wat zondig is, houd ons vrij van iedere zonde.
1: Laat uw moeder voor ons ten beste spreken.
0: Verlosser van ons allen, die de schoot van de maagd Maria tot uw woonplaats hebt uitgekozen en tot een tempel van de Heilige Geest. Maak ook ons tot een tempel waarin uw geest voor altijd woont.
1: Heer, laat uw moeder voor ons ten beste spreken.
0: Eeuwig woord, gij hebt uw moeder het beste deel doen kiezen. Laat ons haar navolgen en het voedsel zoeken dat blijft tot eeuwig leven.
1: Heer, laat uw moeder voor ons ten beste spreken.
0: Koning der koningen, gij hebt uw moeder met ziel en lichaam bij u opgenomen in de hemel. Laat ons steeds bedacht zijn op wat hierboven is.
1: Heer, laat uw moeder voor ons ten beste spreken.
0: Heer van hemel en aarde, gij hebt Maria als koningin een plaats gegeven aan uw rechterhand. Geef dat wij eens mogen delen in dezelfde heerlijkheid.
1: Heer, laat uw moeder voor ons ten beste spreken. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: God, door de boodschap van de engel hebt gij ons geopenbaard dat uw Zoon is mens geworden. Wij vragen op voorspraak van de Heilige Maagd Maria dat wij eens in heerlijkheid verrijzen omwille van het lijden en het kruis van Jezus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: Amen. Loven wij, de Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Zusters en broeders, allen van harte welkom in deze Eucharistie. Ook welkom aan alle luisteraars van Radio Maria die nu met ons verbonden zijn. Vandaag gedenkt de kerk de heilige maagd Maria van de Rozenkrans. Deze gedachtenis werd door paus Pius V ingevoerd en gesteld op de verjaardag van de zeeslag van Lepanto. Het is in het jaar 1571. Dit omdat deze overwinning werd toegeschreven aan de hulp van Maria door het bidden van de rozenkrans van het volk van God, waartoe de paus had opgeroepen. We weten dat ook vandaag onze paus, onze huidige paus, ons oproept om het gebed van de rozenkrans weer ter hand te nemen. Hij neemt dit ter harte, dit omwille van de vele kwade gebeurtenissen die voor het moment aan het gebeuren zijn in deze wereld. Hij gelooft ook in de kracht van het gebed van de rozenkrans. Vragen wij aan het begin van deze Eucharistie dat wij niet altijd hebben beantwoord op de oproepen van Maria en ook niet altijd aan de oproepen van de kerk, vragen wij om vergeving. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en in laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen en u broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de almachtige en barmhartige God zich over ieder van ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Amen.

0: en laat ons bidden. God, door de boodschap van de engel hebt gij ons geopenbaard dat uw Zoon is mens geworden. Wij vragen op voorspraak van de heilige maagd Maria dat wij eens in heerlijkheid verrijzen omwille van het lijden en het kruis van Jezus Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Eerste lezing uit de handelingen van de apostelen. Nadat Jezus ten hemel was opgenomen, keerden de apostelen van de Olijfberg naar Jeruzalem terug. Deze berg ligt dicht bij Jeruzalem op sabbatsafstand. Daar aangekomen gingen zij naar de bovenzaal waar ze verblijf hielden. Petrus en Johannes, Jacobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, zoon van Alfeus, Simon de ijveraar en Judas, de broer van Jacobus. Zij bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus en met zijn broeders. Woord van de Heer. Zalig zijt gij, maagd Maria. Gij hebt de Zoon van de eeuwige Vader in uw schoot gedragen. Zalig zijt gij, maagd Maria. Gij hebt de Zoon van de eeuwige Vader in uw schoot gedragen. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser. Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam. Zalig zijt gij, maagd Maria. Gij hebt de Zoon van de eeuwige Vader in uw schoot gedragen. Barmhartig is hij tot in lengte van dagen, voor ieder die hem erkent. Hij doet zich gelden met krachtige arm, vermetelen drijft hij uiteen. Zalig zijt gij, maagd Maria, gij hebt de Zoon van de eeuwige Vader in uw schoot gedragen. Machtigen haalt hij omlaag van hun troon, eenvoudigen brengt hij tot aanzien. Behoeftigen schenkt hij overvloed, maar rijken gaan heen met ledige handen. Zalig zijt gij, maagd Maria, gij hebt de Zoon van de eeuwige Vader in uw schoot gedragen. Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan, zijn milde erbarming indachtig, zoals hij de vaderen heeft beloofd voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. Zalig zijt gij, maagd Maria, gij hebt de Zoon van de eeuwige Vader in uw schoot gedragen.
2: Halleluja.

0: De Heer zij met u. Wij lezen uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
1: Lof is Jezus Christus.
0: In die tijd werd de engel Gabriel van Gods wegen gezonden naar een stad in Galilea, Nazareth, tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette, uit het huis van David. De naam van de maagd was Maria. De engel trad bij haar binnen en sprak: Verheugd u, begenadigde, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. Maria schrok van dat woord en vroeg zich af wat die groet toch wel kon betekenen. Maar de engel zei tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, en gij moet hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. God de Heer zal hem de troon van zijn vader David schenken. En hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jacob, en aan zijn koningschap zal nooit een einde komen. Maria echter sprak tot de engel: Hoe zal dit geschieden, daar ik geen man beken? Hierop gaf de engel haar ten antwoord: De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God. Weet dat zelfs Elisabeth, uw bloedverwante, in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen. En ofschoon zij onvruchtbaar heette, is zij nu in haar zesde maand, want voor God is niets onmogelijk. Nu zei Maria: Zie de dienstmaagd van de Heer, mij geschiede naar uw woord. En de engel ging van haar heen. Dit is het woord van de Heer.
1: Wij danken God.

Zusters en broeders, beste mensen, beste luisteraars van Radio Maria. Bij de gedachtenis van onze lieve vrouw van de Rozenkrans krijgen we lezingen die ook zijn opgenomen als mysteries van het Rozenkransgebed. De eerste lezing die wij hoorden, de apostelen die zich verzamelen in het cenakel, de bovenzaal, met Maria in hun midden, de Heilige Geest verwachtend. De tussenzang, Maria ontmoet haar nicht Elisabeth en zingt het Magnificat. En dan het evangelie, de aankondiging van de engel Gabriel aan Maria, waarbij zij de moeder wordt van de Heer. Elke van deze lezingen verwijst niet alleen naar de aanwezigheid van Maria, maar ook naar de werking van de Heilige Geest bij deze gebeurtenissen. Want Maria zou geen moeder geworden zijn indien zij niet overschaduwd werd door de Heilige Geest. Johannes zou niet opgesprongen zijn in de schoot van zijn moeder Elisabeth en Maria zou haar Magnificat niet gezongen hebben indien zij niet vervuld werden door de genade van de Heilige Geest. En de apostelen zouden in hun angst en hun opgeslotenheid gebleven zijn indien de Heilige Geest niet met vuur en innerlijke kracht over hen was gekomen. Men zou kunnen zeggen, daar waar Maria is, wordt de Heilige Geest aangetrokken. Vandaar dat Maria ook vaak de titel krijgt van de bruid van de Heilige Geest. Maar vandaar ook dat plaatsen waar Maria is verschenen vaak plaatsen zijn van genade. Zoals gisteren, waarbij veel mensen die in Banneu zijn geweest samen met Radio Maria. We kennen veel van zo'n plaatsen, die ook door de kerk erkend zijn als plaatsen van genade, omdat men de vruchten ervan niet kan ontkennen. Het zijn plaatsen waar Maria als het ware ons beter kan helpen om ons open te stellen voor de werking van de Heilige Geest in ons leven. En toch mag het daar niet bij blijven, zoals Paus Leo onlangs heeft gezegd aan de pelgrims in Lourdes: gij zult hier niet vertrekken zoals gij gekomen zijt. Niet iedereen ontvangen op deze plaatsen genezing, maar ieder ontvangt wel iets waarmee hij of zij weer verder kan. Een nieuw inzicht, een klaardere kijk, de moed om vastberaden beslissingen te nemen, de hoop om weer verder te gaan. En het is dan ook de bedoeling om eenmaal thuis de ontvangen genaden verder te zetten, verder te voeden. En dit kan alleen maar doorheen het gebed. Maar waarom deze oproep van Maria om de rozenkrans te bidden? Het is het gebed van de eenvoudigen van hart, zoals Maria en Jozef ook zijn geweest. Zij behoorden tot de Anawim, zoals ze in het Hebreeuws zeggen. Dat zijn zij die in eenvoud hun hart op de Heer hebben gericht en op hem hebben vertrouwd. De rozenkrans kan ook gebeden worden door kleine kinderen en volwassenen. Het kan een gezinsgebed zijn, zoals Maria het ook heeft gevraagd in haar laatste boodschap in Medjugorje. De rozenkrans is ook evangelisch, want elk mysterie dat we overwegen verwijst naar een belangrijke gebeurtenis in het leven van Jezus Christus. Het is een gebed dat overal kan gebeden worden. In de kerk, op tocht, in de autobus, in de auto. En vaak is het een vertroosting voor mensen die ziek zijn of die vastgekluisterd zijn aan hun bed of moeilijk nog weg kunnen.
Het geeft dan zin aan hun leven, omdat ze zich doorheen het rozenkransgebed zich verbonden weten met het leven van Jezus Christus. Maar ook met de vele intenties van de kerk en van mensen die het gebed nodig hebben of die in grote nood zijn. Het gebed is een heel sterke vorm van de naastenliefde. Maar men kan ook eenvoudig zeggen: wij bidden de rozenkrans omdat Maria het gevraagd heeft, zij die de moeder van de kerk is. Een belangrijk iets dat paus Leo in Lourdes heeft aangehaald en dat vaak bij veel mensen wordt vergeten, is het volgende. Hij herinnerde ons eraan dat Maria in Lourdes aan Bernadette heeft gezegd: ik beloof je niet dat je gelukkig zult zijn in deze wereld, maar in de volgende. Heel veel mensen denken bijna nooit meer aan de eeuwigheid, waar wij nochtans allen op weg naar zijn. Ze keren zich vaak als het ware daarvan af, willen niet verder kijken dan het aardse leven. Niet dat God niet verlangt dat wij een gelukkig leven zouden leiden, maar ons leven hier op aarde zou zo moeten zijn in het besef dat we op weg zijn naar het eeuwige leven. Want al wat wij doen, aan goed of kwaad, zal tenslotte zijn weerslag hebben wanneer wij voor God komen te staan, voor de eeuwigheid komen te staan. En het echte geluk dat we allen op zoek zijn op deze aarde kan niet ten diepste gelukkig zijn als het nu niet reeds gericht is op God, naar de eeuwigheid waarheen wij op weg zijn. Ook onze inzet voor de naaste zal zijn weerslag kennen op de eeuwigheid. En tenslotte, het is ook de gedachtenis van dit feest, is de rozenkrans een sterk wapen tegen de machten van het kwaad in de wereld, in de gezinnen en de families, maar ook voor ieder van ons in ons persoonlijk leven. Ik wil eindigen met wat paus Leo in Lourdes heeft gezegd na de Eucharistie. Hij zei het volgende: eerst begroette hij alle aanwezigen, maar ook de zieken die het van afstand hadden gevolgd. Geliefde broeders en zusters, wij gaan nu samen het Angelus bidden. Dat eenvoudige en mooie gebed dat ons elke dag helpt om in trouwe gehoorzaamheid aan Gods wil te leven, naar het voorbeeld van de heilige maagd Maria. Maar voordat we verder gaan, wil ik hier, op deze plek in Lourdes, een oproep doen die mij bijzonder na aan het hart ligt. Het was hier dat de onbevlekte maagd Maria aan de heilige Bernadette verscheen met de rozenkrans en haar als het ware in het gebed leidde. Daarom nodig ik alle gelovigen en alle christelijke gemeenschappen uit om de heilige rozenkrans te bidden gedurende de komende maand oktober. Met de bijzondere intentie dat oorlogen mogen ophouden, dat er vrede mag komen tussen de volkeren en die met elkaar in conflict zijn. En laten we dit gebed ook vergezellen met concrete daden van boete en barmhartigheid en ons er altijd voor inzetten om dialoog en verzoening te bevorderen. Mogen de Allerheiligste Moeder voor ons allen bemiddelen. Amen.

0: Godhemelse Vader, wij brengen u dan de vele intenties die mensen aan ons hebben toevertrouwd, ook bij het altaar hebben gebracht. Vandaag willen wij bij de gedachtenis van onze lieve vrouw van de Rozenkrans in een bijzonder bidden voor haar intenties, maar ook uit dankbaarheid voor alles wat zij reeds heeft gedaan en nog altijd voor ons doet. Iemand heeft ook gevraagd te bidden op voorspraak van de heilige familie. Voor alle gezinnen, in het bijzonder ook de gezinnen die in moeilijkheden zijn, om welke reden dan ook. We willen ook bidden voor alle onze zieken en zwaarzieken. Er werd ook gevraagd in het bijzonder te bidden voor mensen met Parkinson. We gedenken daarbij priester Johan, Philippe en zoveel anderen die ongeneeslijk ziek zijn, dat zij hun lijden ook kunnen opdragen voor de intenties van onze lieve vrouw. We bidden voor Anne en Bart op hun huwelijksverjaardag. Mogen zij kracht vinden in het sacrament van het huwelijk, van hun ja-woord, in goede en kwade dagen, in ziekte en gezondheid, armoede en rijkdom, vooral bij het dragen van de ziekte van Bart. We brengen u alle intenties van de luisteraars van Radio Maria en zijn ook dankbaar voor de bedevaart gisteren naar Banu. We brengen u, Heer, al onze veelgeliefde overledenen. Vandaag gedenken wij Marthe van Doren Florizone, die op deze dag van ons is heen gegaan, enkele jaren geleden. Maar ook voor een jonge moeder, Christine Pierre, die enkele jaren geleden van ons is heen gegaan. Geef dat zij bij de Heer mogen samen zijn, met alle engelen en heiligen en met Maria ook voor hun gezin, voor hun families, verder ten beste mogen spreken en Gods barmhartigheid mogen afsmeken. We brengen u dan ook, Heer, alle zielen die in het vagevuur zijn. Wees hen genadig, Heer, omwille van het gebed van zoveel mensen, maar ook in het bijzonder door het heen het gebed van de Eucharistie, het offer van Jezus Christus, onze Heer. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij dit brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons, Heer, tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen. Water en wijn worden één. Gedeelt ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij deze beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijnhaard het werken van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle besef van onze onmacht en onze schuld, vragen wij, Heer, dat onze offerande voor u aanvaardbaar wordt en wij genade mogen vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons af, Heer, maak ons vrij van elke ongerechtigheid. En bid dan, zusters en broeders, dat mijn en uw offer aanvaard mag worden door God, de Almachtige Vader. Heer, maak ons samen met deze offergaven gereed om naar behoren de heilige geheimen te gedenken van uw enige geboren Zoon. Dan zullen wij zijn beloften waardig worden, Hij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer zij met u.
1: En met u.
0: Verheft uw hart.
1: Wees even ons
0: brengen wij dank aan de Heer, onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid waardig.
0: Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. En nu verheerlijken wij u bij de gedachtenis van de heilige maagd Maria van de Rozenkrans, die, overschaduwd door de Heilige Geest, uw woord heeft ontvangen en in haar schoot heeft gedragen. Zij heeft de luister van haar maagdelijkheid bewaard. Het levenslicht heeft zij geschonken aan hem die wordt genoemd het licht der wereld, Jezus Christus onze Heer, door wie de engelen, machten en krachten eenstemmig van u spreken, u huiverend aanbidden, koning in majesteit. Laat nu ook onze stemmen meeklinken in dit koor, zo smeken wij u, en dat ook onze hulde wordt gehoord als voor uw troon dit lied wordt aangegeven.

God, hemelse Vader, wij danken u met heel ons hart. Want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij uw dank verschuldigd om hem. Daarom vragen wij u, God onze Vader, zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw heilige geest, dat deze gaven voor ons worden tot het lichaam en het bloed van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen, zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader. De zegen uitgesproken, het brood gebroken en het aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo na mij ook toen zij gegeten hadden de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en voor velen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert
1: dat gij verrezen zijt.
0: Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend nu, o Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde, raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij.
2: Vrijmoedig in deze geest bidden wij uw Vader voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar eenheid en vrede over heel de wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Leo, aan onze bisschop Lode en aan allen die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook al degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, die wij vandaag vieren als ons lieve vrouw van de Rozenkrans, met de apostelen, de martelaren en al uw heiligen, met de heilige God de Lieve, samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer.
3: Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.
0: En richten wij ons dan in vertrouwen tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons geleerd geeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons. Verlos ons, Heer, van al het kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
4: Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
0: Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons allen één, gij die leeft in eeuwigheid.
4: Amen.
0: En de vrede van onze Heer Jezus zij dan ook altijd met u.
4: Amen.
0: Vrede
4: zij
0: met u.
4: Vrede
0: zij met u. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.

0: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek niks. Het lichaam van Christus bewaar mij tot eeuwig leven. Amen.
1: Terwijl de priesters en de gelovigen hier aanwezig Jezus ontvangen in de heilige communie, bidden wij voor alle luisteraars die met ons verbonden zijn en deze eucharistieviering meevolgen, het gebed om geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat gij in het allerheiligste sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te ontvangen. Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen. Daarom bid ik u, kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels u alsof gij reeds gekomen waart en verenig mij geheel en al met u. Laat mij toch nooit van uw liefde gescheiden worden. Amen.

En laat ons tot slot bidden. Heer onze God, in deze viering verkondigen wij dat uw Zoon voor ons is mens geworden, gestorven en verrezen is. Geef dat wij, die het menselijk bestaan en het lijden met hem delen, ook in de vertroosting en de verheerlijking met hem verenigd blijven. Hij die met u leeft en heerst tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer zij met u. Zusters en broeders, beste luisteraars van Radio Maria, mogen de Heer u dan allen zegenen, vandaag ook in het bijzonder op voorspraak van de Heilige Maagd Maria, met de zegen van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Gaat allen geen in vrede. Dank u.

Beste luisteraars, deze eucharistieviering werd opgedragen in de Abdijkerk te Gissel bij de gemeenschap Moeder van Vrede. Deze middag, 11:15, kunt u samen met ons de rozenkrans meebidden en komende zaterdag om 9:00 opnieuw de eucharistieviering met ons meevolgen. Wij wensen u voor vandaag nog een gezegende dag toe. Dit is Radio Maria.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie rechtstreeks het nieuws uit Rome via Radio Vaticaan live. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama a tutti.
2: Basket, but on the lampstand, and it gives light to all in the house.
3: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We zijn ondertussen helemaal live verbonden met het Sint-Pietersplein deze ochtend, om samen de generale audiëntie van Paus Leo de XIV bij te wonen.
4: Aus dem Matthäus Evangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern.
3: We horen ondertussen de verschillende vertalers een korte passage voorlezen uit de Heilige Schrift.
4: Womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts.
3: En dit zal natuurlijk herhaald worden.
4: Weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden.
3: Voor alle taalgroepen die vandaag aan bod komen.
4: Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht.
3: En daarna zullen we kunnen luisteren naar de catechese die de Heilige Vader vandaag zal geven. In een vorige generale audiëntie heeft de paus teruggeblikt op zijn mooie apostolische reis naar Frankrijk.
4: So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wort
3: en zo horen we dus
4: Gottes.
3: De Duitsstaligen aan de beurt.
5: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, «Ustedes son la sal de la tierra». Pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo podrá recobrarlo? Ya no sirve para nada, sino para tirarla y para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida sobre una montaña. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, brille la luz de ustedes delante de los demás, para que viendo sus buenas obras, den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. Palabra del Señor.
6: 《公读圣马窦福音》耶稣对他的门徒们说：“你们是地上的盐，若失了味，可用什么使它再咸呢？它再毫无用途，只好抛在外边，任人践踏罢了。你们是世界的光，建在山上的城，是不能隐藏的。” 人点灯并不是放在斗底下，而是放在灯台上，照耀屋中所有的人。
3: En zo horen wij ook in het Chinees een lezing weer klinken uit het Heilige Evangelie volgens Matthäus. Gij zijt het zout der aarde, maar als het zout zijn kracht verliest, waarmee zal men dan zouten? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze bovenop een berg ligt. Men steekt toch ook niet een lamp aan om ze onder de korenmaat te zetten, maar men plaatst ze op de standaard zodat ze licht geeft voor allen die in huis zijn. Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is.
7: Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilha em vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da Salvação.
8: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى قال يسوع لتلاميذه أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح فأي شيء يملحه إنه لا يصلح بعد ذلك إلا لأن يطرح في خارج الدار فيدوسه الناس أنتم نور العالم لا تخفى مدينة قائمة على جبل ولا يوقد سراج ويوضع تحت المكيال بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت هكذا فليضئ نوركم للناس ليروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات كلام الرب
9: Z Ewangelii według świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów
3: En zo horen wij ook na het Arabisch nog het Pools weer klinken en maken wij ons klaar om de woorden van Paus Leo de XIV te ontvangen.
9: Już nie przyda, chyba że na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Oto słowo Pańskie.
10: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
3: Wij hervatten onze bezinning op de conciliaire constitutie Gaudium et Spes en beschouwen vandaag het vierde hoofdstuk van het eerste deel dat gewijd is aan de zending van de kerk in de wereld van vandaag. Allereerst herinnert het concilie eraan dat de kerk niet boven of naast de wereld staat, maar er als het ware in is ingeënt. Mundus reconciliatus ecclesia, schreef de heilige Augustinus. De kerk is de wereld die al met God verzoend is. Wij zijn pelgrims op aarde en delen met deze wereld de kwetsbaarheid en de schoonheid. Zoals de Zoon van God mens is geworden om de wereld leven te geven en haar met de Vader te verzoenen, zo woont de kerk in de wereld als teken van Gods menswording, om zijn plan kenbaar te maken, ons allen tot zijn kinderen te maken, in één grote menselijke familie. Daarom gaat de kerk door de geschiedenis, te midden van de volkeren en de culturen, en deze verwevenheid van leven met de volkeren doet haar steeds beter begrijpen dat haar zending een historische draagwijdte heeft en een verantwoordelijkheid inhoudt voor de wijze waarop sociale relaties worden geweven. De eerste zending van de kerk is mensen te helpen aandacht te hebben voor de diepe vragen van het leven, die over onze oorsprong en onze bestemming, en ook die over de zin van liefde en lijden. De logica van winst tot elke prijs en de manipulatie van informatie dreigen ongepaste druk uit te oefenen opdat mensen zich zouden aanpassen aan een levensstijl die draait om de consumptie van materiële goederen. Maar ons hart is gemaakt om omhoog te kijken. De concilievaders herinneren eraan dat de zending van de kerk zich ook verwezenlijkt door bij te dragen aan de opbouw van de aardse stad. Haar methoden en haar doel zijn echter niet in de eerste plaats van politieke aard, maar bestaan in het getuigenis van geloof en carità, samen met de inzet voor gerechtigheid, vrede en broederschap. Wie Christus aanbidt, de rechtvaardige die stierven voor de onrechtvaardigen, kan de onderdrukking van de kleinen en de armen niet aanvaarden. En evenmin de onrechtvaardige structuren die toestanden van afhankelijkheid en onrecht in stand houden. De sociale leer van de kerk geeft richting aan het handelen van de christenen, die met alle mensen van goede wil samenwerken om het algemeen welzijn te bevorderen. Voor de kerk ligt dus niets meer aan het hart dan het welzijn van allen te dienen en zich vrij te kunnen ontplooien onder elk regime dat de grondrechten van de persoon en het gezin eerbiedigt en de eisen van het algemeen welzijn erkent. Om de evangelische zending doeltreffend te vervullen, is het nodig dat iedere gedoopte zich inzet om mee te werken met de genade van de Heilige Geest, opdat zijn geloof levend is en tot uiting komt in samenhangend gedrag. Zoals de concilievaders immers in herinnering brengen, moet de kloof tussen het beleden geloof en het dagelijks leven gerekend worden tot de ernstigste dwalingen van onze tijd. Gaudium et Spes maakt bijzondere melding van de zending van de lekengelovigen, die krachtens het doopsel geroepen zijn de wereld te bezielen met de christelijke geest en de visie van het evangelie. De belangrijkste plaatsen van dit handelen, dat terecht priesterlijk genoemd mag worden, zijn ongetwijfeld het gezin en het werk, maar het strekt zich uit tot elke levensomgeving. Tot slot is de kerk altijd aandachtig voor wat er in de samenleving gebeurt en zich ontwikkelt. Het is de taak van heel het volk van God, vooral van de herders en de theologen, te onderscheiden wat in de culturen van onze tijd aandacht waard is, met als hoogste criterium voor die onderscheiding altijd het woord van God en de traditie van de kerk. Dit vraagt een evenwichtige geest, vrij van culturele modes, die in staat is positief naar de wereld te kijken en tegelijk standvastig is in het bewaren en verkondigen van de evangelische boodschap in haar volledigheid. Want het is zeker niet door de inhoud te verwateren en de eisen af te zwakken dat men het christendom aantrekkelijk kan maken. Dierbaren, de kerk, terwijl zij op weg is door de geschiedenis, heeft maar één doel voor ogen, dat het rijk van God komen en het heil van heel de mensheid werkelijkheid mag worden. Naar dit doel streeft zij vooral door persoonlijke heiligheid en broederlijke liefde. De heilige paus Paulus VI schreef: zonder dit kenmerk van heiligheid zal ons woord moeilijk de weg vinden naar het hart van de mens van onze tijd, maar dreigt het ijdel en onvruchtbaar te blijven. Laten wij ons daarom volgzaam maken voor het werk van de Heilige Geest, opdat Hij ons helpt in heiligheid en liefde te leven, zodat de wereld kan geloven en hopen. De woorden van Paus Leo XIV.
11: Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière à toutes les intentions de votre ministère apostolique universel.
3: Taalgroepen een vertaling geven.
11: À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent.
3: En wordt ook steeds even wat duiding gegeven wat er gebeurt tegen het einde van de generale audiëntie. Zoals steeds bidden wij uit onze Vader in het Latijn het Paternoster gezongen, gevolgd door de apostolische zegen van de paus. Deze gaat in het bijzonder uit naar de jongeren, de ouderen, de zieken, de pasgehuwden, die ook aanwezig zijn bij iedere generale audiëntie. Die krijgen een bijzondere plaats.
11: L'Église n'est ni au-dessus, ni à côté du monde.
3: En natuurlijk ook de rozenkransen die bijvoorbeeld worden meegebracht naar zo'n generale audiëntie, als ook de andere religieuze voorwerpen worden door de paus zodoende gezegend. We gaan luisteren zo meteen naar de begroeting van de Heilige Vader aan de Franstaligen.
11: La première mission de l'Église est d'aider les personnes à s'interroger sur les questions fondamentales de la vie et de contribuer à l'édification de la cité terrestre. Gaudium et Spes réserve une mention particulière à la mission des fidèles laïcs appelés à imprégner le monde de l'esprit chrétien et de la vision de l'Évangile. Il revient à tout le peuple de Dieu, en particulier aux pasteurs et aux théologiens, de discerner ce qui, dans les cultures de notre temps, mérite d'être pris en considération en gardant toujours comme critère suprême de discernement la parole de Dieu et la tradition de l'Église. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les fidèles de langue française.
10: Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua francese, in particolare ai pellegrini provenienti dalle diocesi di Amiens, Arras e Marsiglia, al gruppo Jean de Voyage, nonché ai fedeli venuti dal Senegal. Fratelli e sorelle, impariamo a coltivare l'apertura mentale e la capacità di guardare le persone con uno sguardo positivo per aiutarle ad accogliere il messaggio evangelico e a diventare seminatori di speranza nella società. Dio vi benedica.
11: Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire.
3: Ik richt mijn hartelijke groet tot de Franstaligen, in het bijzonder tot de pelgrims uit de bisdommen Amiens, Arras en Marseille, tot de groep Jean du Voyage en tot de gelovigen uit Senegal. Broeders en zusters, laten wij leren openheid van geest te cultiveren en het vermogen mensen met een positieve blik te bekijken, om hen te helpen de evangelische boodschap te ontvangen en zaaiers van hoop te worden in de samenleving. God zegene u. De woorden aan de Franstaligen. Die zich enthousiast laten zien met kleurrijke vlaggen. Maar hoort er ook de verschillende landen vermeld worden. Steeds in het begin van het moment waarop zo'n vertaler aan het woord komt, dan hoort u altijd in de taal een begroeting gericht tot de Heilige Vader. Dat is eigenlijk in naam van alle aanwezige pelgrims die die taal machtig zijn of tot die taalgroep behoren, waarin de paus wordt verzekerd van het gebed en de trouw aan zijn ambt. De paus is natuurlijk zelf Engelstalig als moedertaal en zal zelf een samenvatting geven van de catechese, gevolgd door een begroeting natuurlijk ook aan de Engelstaligen. Dat hoort u zo meteen.
10: As the Son of God became incarnate to fulfill his redemptive mission, so the church dwells in the world as a living sign of God's plan to reconcile the world to himself. By discerning the signs of the times through the lens of the gospel, she carries out this task by helping people respond to the profound questions of life and contributing to society through her witness of faith and charity. To be effective in this mission, the church depends on every baptized person cooperating with the grace of the Holy Spirit and seeking holiness. The lay faithful, in particular, are called to animate the culture in which they live with a Christian spirit. In our call to build up the kingdom of God, may we renew our efforts toward personal sanctification, justice, and fraternal love, and thus be signs of hope for all people. I extend a warm welcome to all the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially those from England, Scotland, Ireland, Uganda, South Africa, Australia, New Zealand, India, Indonesia, the Philippines, Sri Lanka, Canada, and the United States of America. Upon each of you and your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you all.
3: En terwijl nu de Duitsstaligen aan het woord zullen komen en ook een samenvatting krijgen van de catechese, hoorden we dus de Heilige Vader in het Engels zeggen: ik heet alle Engelstalige pelgrims en bezoekers die deelnemen aan de audiëntie van vandaag van harte welkom, in het bijzonder die afkomstig uit Engeland, Schotland, Ierland, Oeganda, Zuid-Afrika, Australië, Nieuw-Zeeland, India, Indonesië, de Filipijnen, Sri Lanka, Canada en de Verenigde Staten van Amerika. Over ieder van u en uw families roep ik de vreugde en de vrede van onze Heer Jezus Christus af. God zegene u allen.
4: Ook de rozenkransen en de overige aandachtsgegenstände die ze daarvoor meegebracht hebben.
3: Zometeen zullen dus de Duitsstaligen de samenvatting horen en gaan we luisteren naar de begroeting van de Heilige Vader.
4: Liebe Brüder und Schwestern, im ersten Teil des vierten Kapitels der Pastoralkonstitution Gaudium et Spes spricht das Zweite Vatikanische Konzil über die Aufgabe der Kirche in der Welt von heute. Die Kirche lebt und wirkt in der Welt. Zugleich aber ist sie, wie der heilige Augustinus sagt, die mit Gott schon versöhnte Welt. Mundus reconciliatus ecclesia. So macht sie das Geheimnis Gottes, des letzten Zieles der Menschen, offenkundig und erschließt dem Menschen gleichzeitig das Verständnis seiner eigenen Existenz, das heißt die letzte Wahrheit über den Menschen. Zudem trägt die Kirche zum Aufbau der irdischen Gesellschaft bei, die in Christus ihre Vollendung findet. Dabei sind besonders die gläubigen Laien dazu berufen, die Welt mit christlichem Geist zu durchdringen und inmitten der menschlichen Schicksalsgemeinschaft Christi Zeugen zu sein. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
10: Saluto cordialmente i pellegrini di lingua tedesca, in particolare i giovani provenienti dalla Confederazione Elvetica che partecipano alla settimana informativa della Guardia Svizzera Pontificia. A tutti auguro un buon soggiorno qui a Roma. Il Signore vi benedica e vi protegga sempre.
4: Herzlich begrüße ich die Pilger deutscher Sprache, besonders die jungen Männer aus der
3: Van harte groet ik de Duitsstalige pelgrims, in het bijzonder de jonge mannen uit de Zwitserse Confederatie die deelnemen aan de informatieweek van de Pauselijke Zwitserse Garde. Aan allen wens ik een goed verblijf hier in Rome. De Heer zegene u en beschermen u altijd. Inderdaad, de Zwitserse wacht, het kleinste leger ter wereld. Maar vergis u niet, tot de tanden gewapend en getraind in tal van verdedigingstechnieken, organiseren dus op verschillende tijdstippen informatieweken waar Zwitserse mannen die mogelijk interesse hebben om toe te treden tot de Zwitserse wacht kennis kunnen maken met het gebeuren in het Vaticaan en vooral ook de verschillende rollen en functies die de Zwitserse wacht op zich neemt. Het gaat hier dus over jonge mannen die reeds in het leger zitten, vaak in Zwitserland. Want je moet dus een gedegen basisopleiding reeds in het Zwitserse leger hebben doorlopen, alvorens je je kandidatuur kan indienen om toe te treden tot de Zwitserse wacht. De Heilige Vader zal nu een samenvatting geven, trouwens, in het Spaans, zoals hij dat steeds doet, van die catechese. Als u nieuwsgierig bent naar de Zwitserse wacht, zij zijn ook actief op sociale media. Zij hebben verschillende kanalen waar zij hun informatie delen. Ook interessante video's, foto's en dergelijke meer van hun activiteiten. Op deze wijze proberen ze ook in ieder de pelgrims, de gelovigen en anderen te informeren over wat zij doen. En natuurlijk is het een grote eer voor iedere Zwitserse jongeman om de paus en de kardinalen te kunnen dienen. En op deze wijze worden dus nieuwe recruten gezocht om opgeleid te worden om dat mooie werk dat zij voltooien daar in het Vaticaan, om dat op hun schouders te nemen. Zometeen zal de Heilige Vader ook natuurlijk de Spaanstalige pelgrims begroeten. Dat horen we zometeen.
10: Están llamados a dar vida al mundo mediante el espíritu cristiano y la visión del evangelio, es decir, discernir aquello que en las culturas y en el mundo contemporáneo es digno de consideración. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Los animo a ser dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo para que cada uno, desde su propio estado de vida, colabore a fin de que se instaure el reino de Dios en el mundo y toda la humanidad reciba la salvación obtenida mediante el sacrificio de Cristo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
3: En terwijl nu het Chinees zal weer klinken, hoorden we dus de Heilige Vader in het Spaans zeggen: ik groet van harte de Spaanstalige pelgrims. Ik moedig u aan volgzaam te zijn voor de ingevingen van de Heilige Geest, opdat een ieder vanuit zijn eigen levensstaat meewerkt, zodat het rijk van God in de wereld gevestigd wordt en heel de mensheid het heil ontvangt dat door het offer van Christus is verkregen. God zegene u en ik dank u van harte. Eerst wordt dus ook aan de Chinees-taligen even geduid wat er op het einde van de generale audiëntie zal gebeuren. Er werd de Heilige Vader ook in naam van alle Chinees-talige pelgrims begroet. En krijgen zij nu een samenvatting te horen van de catechese die de paus heeft gegeven. En ook zij zullen zo meteen begroet worden.
12: 如同天主子降生成人，为了完成他的救赎使命，如此教会寓居在世间，好似天主愿世界与自己修和之旨意的鲜活标志。教会在福音的光照下，分辨时代的印记，践行这份职责，帮助人们回应生命中 那些深层的叩问，并以信德与爱德的见证为这个社会做贡献。为了有效地实行这份使命，教会需要每一位受洗者与圣神的恩宠合作，力求成圣。具体而言，每一位平信徒 都蒙召怀着基督徒的精神，为各自所处的文化注入生机。在我们蒙召建设天国之中，重申我们对个人成圣为正义和手足友爱的承诺，如此我们才算是所有人的希望标志。现在
2: Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, Maria, la madre di Gesù, sia per voi rifugio e forza nei momenti di difficoltà e di sofferenza. Vi benedico di cuore.
12: 我向中文的人们致以诚挚的问候。
3: Ik richt mijn hartelijke groet tot de Chinees-taligen. Dierbare broeders en zusters, mogen Maria, de moeder van Jezus, voor u een toevlucht en kracht zijn in momenten van moeite en lijden. Van harte zegen ik u.

0: de begroeting tot de Chinees sprekende.
1: Santo Padre,
0: nu volgt het Portugees en herhaalt zich hetzelfde scenario. Begroeting aan de Heilige Vader in naam van alle Portugees-talige pelgrims. Gevolgd door een duiding van wat er op het einde van de generale audiëntie zal gebeuren. Pater Noster en de zegen van de paus. Gevolgd door diezelfde samenvatting van de catechese die de andere taalgroepen ook te horen kregen. Eindigend met een begroeting door de Heilige Vader zo dadelijk.
1: Prosseguimos o ciclo de catequeses sobre a Constituição Pastoral Gaudium et Spes. O quarto capítulo da primeira parte do documento trata da missão da Igreja no mundo atual, que se realiza principalmente pelo testemunho da fé e da caridade, no empenho pela justiça, paz e fraternidade. A doutrina social da Igreja orienta os cristãos que colaboram com todas as pessoas de boa vontade na promoção do bem comum. Para cumprir com eficácia esta missão evangélica, é preciso que cada batizado coopere com a graça do Espírito Santo, a fim de que a sua fé seja viva e se manifesta em ações coerentes. Enquanto caminha na história humana, a Igreja tem por fim o advento do Reino de Deus e o estabelecimento da salvação de todo o género humano. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa.
2: Um cordiale saluto ai pellegrini di lingua portoghese. In modo speciale ai gruppi venuti dal Brasile e dal Portogallo. Cari fratelli e sorelle, il prossimo lunedì 12 ottobre si celebra Nossa Senhora Aparecida, patrona del Brasile. Alla sua materna intercessione affido voi e le vostre famiglie. La Madonna vi custodisca sempre e Dio vi benedica.
1: Eis a tradução das suas palavras.
0: Een hartelijke groet aan de Portugees-talige pelgrims, in het bijzonder aan de groepen afkomstig uit Brazilië en Portugal. Dierbare broeders en zusters, aanstaande maandag 12 oktober wordt Onze Lieve Vrouw van Aparecida gevierd, de patrones van Brazilië. Aan haar moederlijke voorspraak vertrouw ik u en uw families toe. Mogen de Heilige Maagd Maria u altijd behoeden. God zegene u.
1: Deus vos abençoe.

0: en vrede, om een wereld op te bouwen waarin het algemeen welzijn en de broederschap onder allen de overhand hebben. De Heer zegene u allen en behoede u altijd voor alle kwaad.
1: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać waszej świątobliwości.
0: En zo horen we ook het Pools weer klinken. Ook zij krijgen diezelfde samenvatting te horen en begroeting door de paus.
1: Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. A oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. 4 rozdział pierwszej części Konstytucji Soborowej Gaudium et Spes poświęcony jest zadaniu Kościoła we współczesnym świecie. Kościół nie znajduje się obok świata ani ponad nim, lecz jest w niego wszczepiony i żyje w nim jako znak wcielenia. Jego misją jest ukierunkowywanie człowieka na najgłębsze pytania dotyczące życia oraz przyczynianie się do budowania świata ziemskiego nie metodami politycznymi, ale przez świadectwo wiary i miłości. Aby móc wypełniać tę ewangeliczną misję, konieczna jest współpraca każdego ochrzczonego z łaską Ducha Świętego, a także dążenie do osobistej świętości i braterskiej miłości, tak aby nie było rozdźwięku między wyznawaną wiarą a codziennym życiem. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
2: Saluto cordialmente i Polaki. In particolare i pellegrini della diocesi di Wołczna, venuti con il loro vescovo per rendere grazie per i 100 anni della chiesa locale, nonché i pellegrini della diocesi di Scelze con i loro vescovi. Vi affido all'intercessione di Maria, madre del Bell'Amore, e di Santa Faustino Kowalska, apostola della Divina Misericordia, di cui abbiamo fatto di recente memoria, affinché nel cammino quotidiano confidiate sempre in Dio, Signore della storia. Sia lodato Gesù Cristo.
1: Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków.
0: Ik begroet van harte de Polen, in het bijzonder de pelgrims uit het bisdom Wołcza, die met hun bisschop gekomen zijn om te danken voor de 100 jaar van deze plaatselijke kerk en de pelgrims uit het bisdom Świdze met hun bisschoppen. Ik vertrouw u toe aan de voorspraak van Maria, moeder van de mooie liefde en van de heilige Faustina Kowalska, apostel van de goddelijke barmhartigheid die we onlangs hebben herdacht, opdat u op uw dagelijkse weg altijd op God vertrouwt, de Heer van de geschiedenis. Geloofd zij Jezus Christus. En hierna volgt natuurlijk nog de begroeting in het Italiaans. Samenvatting is niet nodig, daar deze in het Italiaans werd gegeven, natuurlijk de catechese. Ze krijgen ook wat duiding over het einde van de audiëntie. En natuurlijk werd de Heilige Vader ook in hun naam begroet. We gaan luisteren naar de begroeting van de paus aan de Italianen,
3: agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
2: Rivolgo il mio cordiale saluto ai pellegrini di lingua italiana.
0: Ik richt mijn hartelijke groeten tot de Italiaanse pelgrims.
2: In bijzonder
0: tot de minderbroeders van Apulia en Molise, tot de gelovigen van de parochies van Montenero die Bisaccia en Beschelje,
2: Nationale Directori Amministrativi
0: en tot de Nationale Vereniging van Administratie.

administratieve en financiële directeuren. Mijn gedachten gaan tenslotte uit naar de jongeren, de zieken en de pasgehuwden. De liturgische gedachten is van vandaag van de heilige maagd Maria van de Rozenkrans biedt mij de gelegenheid om te herinneren aan het belang van de heilige Rozenkrans, een Maria-gebed dat de traditie van de kerk zeer dierbaar is. Ik nodig u uit het te bidden om de troost te ervaren van onze hemelse moeder, veilige toevlucht, te midden van de moeilijkheden van het leven. Aan u allen, mijn zegen.

En zo, dierbare luisteraars, mochten wij er opnieuw helemaal live bij zijn, bij deze generale audiëntie die zo net door Paus Leo XIV werd gehouden op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. De Heilige Vader zal nu enkele kardinalen die aanwezig zijn, als ook enkele aartsbisschoppen en bisschoppen begroeten, zoals dat steeds het geval is. Na een generale audiëntie. Met de nodige fotomogelijkheden natuurlijk. Ook dat hoort erbij. Die krijgt dan een mooi plaatje vaak in het bureau van de prelaat in kwestie. Om juist die verbondenheid met de paus uit te drukken. Als men dan in audiëntie wordt ontvangen, dan wordt men daar aan herinnerd. Vandaag dus de liturgische gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. De paus die heeft bij het begin van deze oktobermaand, die natuurlijk als Rozenkransmaand geldt, ook als missiemaand. En je kan dat ook echt zien als een vorm van biddende missie. Om te bidden voor de wereld, voor vrede, voor de intenties van de paus en tal van andere intenties. Uiteraard kan u dat ook doen hier op Radio Maria. Op verschillende tijdstippen. Om 4 uur zullen wij ook opnieuw op deze mooie dag verbonden zijn. U weet, de spirituele pelgrimstocht van Radio Maria, waar we ook steeds aan kunnen deelnemen op deze wijze. Die zal vandaag ook weer plaatsvinden en dat staat ons toe om ons op deze wijze verbonden te weten. Deze keer zal het uitgezonden worden vanuit Rome zelf. En dus een extra verbondenheid op deze wijze natuurlijk met Rome en met de Heilige Vader. Zo deden wij in het Rozenkransgebed, waartoe de paus ook duidelijk heeft opgeroepen. Het is woensdag, dat betekent ook dat de verhalen van Sint-Jozef er aankomen. En vervolgens zullen wij om 12 uur samen het Angelus bidden en het middaggebed van de kerk. En gaan we verder natuurlijk met onze programmatie vandaag. Van harte dank, dierbare luisteraars, voor uw verbondenheid. Morgen is er Radio Vaticaan om 17:30... Dan blikken we voor een laatste keer terug op de apostolische reis van Paus Leo XIV naar Frankrijk. U heeft nog enkele toespraken te goed. En dan zullen we ook, als de tijd ons gegeven is, terugkomen op deze catechese. Dat is voor morgen 17:30. Voor meer pauselijk en Vaticaans nieuws. Van harte dank en een zeer fijne dag gewenst.

De beroemde taalkundige professor Albert Drexel heeft 80 talen onderzocht en kon het bewijs leveren dat er in iedere taal resten en woordvormingen van één oorspronkelijke taal waar te nemen zijn, die dwingend op een gemeenschappelijke oorsprong van alle talen wijzen. Professor Drexel stelde een talenatlas samen, waarin ongeveer 500 talen volgens hun taalgebied opgenomen zijn. Voor deze realisatie kreeg hij van Paus Pius XII een hoge onderscheiding. Aan de pauselijke missieschool in Rome doseerde professor Drexel Afrikaanse talen en was ook later expert voor rassenproblemen bij het Vaticaan. Een aantal wetenschappelijke werken en filosofische boeken staan op zijn naam. Daarbij bleef de geleerde tot aan zijn zalig sterven op 9 maart 1977 een vurige priester naar Gods geest. In de jaren van zijn grote onderzoekingen in Innsbruck behartigde professor Drexel eveneens de belangen van een bejaarde te huis. Hij nam daartoe een bankkrediet van 15.000 Oostenrijkse shilling op. Door intriges van zijn tegenstanders werd zijn aanzien ondermijnd, zodat de bank op korte termijn de terugbetaling eiste. Ze dreigde zelfs met de verkoop van het tehuis, indien de betaling niet binnenkort zou geschieden. In wanhoop nam professor Albert Drexel zijn toevlucht tot de heilige Jozef, die hij sedert jaren vurig vereerde. Op de vervaldag las professor Drexel een heilige mis ter ere van Sint Jozef. Daarna ging hij naar de stad om met de hulp van een advocaat de termijn nog eens verlengd te krijgen. Toen hij de straat inkwam, waar de advocaat woonde, stond er op de hoek een waardig uitziende man met een witte baard en een zwarte cape aan. Toen hij deze man voorbij wilde lopen, trok deze een envelop uit zijn zak en zei: Albert, neem dat aan. Professor Drexel bekeek de envelop, wilde nog vragen: ja, kent u me dan? Maar de man die de envelop gegeven had, was spoorloos verdwenen. Uit de envelop kwam het bedrag van 15.000 Oostenrijkse shilling tevoorschijn. In plaats van naar de advocaat ging de gelukkige priester nu naar de bank en kon de schuld onmiddellijk terugbetalen. Deze belevenis heeft professor Drexel zelf nog tijdens zijn leven verteld.

Door het kwaad verblind had ik bij mijn eerste biecht enige zonde verzwegen. Dit ontzettend ongeluk sleepte ik 4 jaar mee, zonder de moed te hebben ermee in het reine te komen. Toen naderde de dag van mijn eerste heilige communie. Een innerlijke stem dwong me om de sinds jaren verzwegen zonde te belijden. Maar ook bij deze biecht was ik te laf om dit aan de biechtvader toe te vertrouwen. En zo ontving ik voor de eerste maal het brood des levens, onwaardig als Judas. 1,5 jaar trad ik zo de Heer met de voeten door Gods lasterlijke biechten en communies. Een priester die me beminde, merkte duidelijk sedert langere tijd mijn onverschilligheid op godsdienstig gebied. Hij wilde mij naar Jezus terugvoeren. Vurig beval hij deze intentie aan de heilige Jozef en vroeg gelovige bekenden ook om voor deze intentie te bidden. Ze begonnen zonder mijn weten een triduum tot de heilige Jozef voor de verandering van mijn instelling. Bij de volgende biecht, waarin ik weer niet het inzicht had mij van dit kwaad te reinigen, voelde ik plots een machtige aansporing. Belijd uw verzwegen zonden. Toen de priester die mijn innerlijke strijd bemerkte mij aanmoedigde, opende ik uiteindelijk mijn hart en biechtte alles wat ik tot hiertoe verzwegen had. En daarmee keerde ook de vrede in mijn ziel terug. Deze gelukkige dag was uitgerekend de laatste dag van het triduum. Hoe goed en machtig is toch de heilige Jozef. Ik dank hem voor mijn ganse leven lang en zou allen willen aanbevelen zich tot Sint-Jozef te wenden, als bij de biecht bijzondere moed en kracht nodig is voor een eerlijke belijdenis.

De hevige regen die sinds de ochtend zonder ophouden valt, veroorzaakt in het begin van de namiddag hevige overstromingen in de zuidelijke wijk van een stad in de Verenigde Staten. Rivieren treden buiten hun oevers en riolen raken verstopt. Straten staan blank, het lijken wel rivieren en kelders staan onder water. Gezinnen moeten hun woning verlaten. Elektriciteit wordt tot de volgende dag uitgeschakeld. Het vliegveld moet worden gesloten en telefoonverkeer is eveneens niet meer mogelijk. In de straat waar ons huis staat bereikt het water een hoogte van 90 centimeter. Onze kelder is ook ondergelopen. Uit voorzorg worden de liften buiten dienst gesteld. Maar ook nu weer beschaamt Sint-Jozef ons vertrouwen niet. Korte tijd nadat we een beeld van hem buiten hebben gezet en een ander op de vensterbank met een kaarsje aan zijn voeten, begint het waterpeil te zakken. En eindelijk houdt het op met regenen. Op een laconieke, tevens ontroerende wijze toont deze brief hoe dankbaar de zusterkers der armen zijn jegens hun machtige beschermer. Hierdoor proberen zij hun geloof over te dragen aan de nederige ziel die op God vertrouwt en niet op zichzelf.

In een huis van de zusterkens der armen had de keukenzuster geen appelen meer. Die waren zeldzaam en duur dat jaar. Met een gebaar van vertrouwen legt ze een appel neer aan de voeten van Sint-Jozef. Weinige dagen later werd een huis van dezelfde congregatie opgebeld. Men liet weten dat een vrachtwagen met appelen toevallig gekanteld was en dat heel de lading appelen over de weg lag uitgestort. Men verzocht hen de appelen te komen halen. En de communiteit van de zusters kreeg er een volle bestelwagen van.

terug. Zijn leger brak overwinnend in Tanzania door. Amin gaf het bevel tijdens de terugtocht alles te vernietigen en de laatste munitie niet tegen de vijand, maar tegen de katholieken in te zetten, die trouwens reeds voordien, tijdens de vrede, met duizenden en tienduizenden afgeslacht waren. Pater Nomenescu, een witte pater, behoorde tot de vurige Sint-Jozef-verreders. Hij wilde 19 maart zo terecht als een voorbereidingsdag maken tot het martelaarschap dat voor de deur stond. Is Sint-Jozef niet de patroon van de stervenden? Het geluid van de slachtpartijen werd reeds in de nederzetting gehoord. De soldaten van Amin lieten overal springladingen tot ontploffing brengen. Alle christenen biechten. De plechtige heilige mis begon. Toen de katholieken de verlosser in de communie ontvingen, dachten ze dat het de heilige teerspijze was. Ze hadden de litanie van de heilige Jozef gebeden en nu het Te Deum aangeheven. Toen ontdekte de onbekende pater in de sacristie nog enkele jachtgeweren. Ze waren geladen en konden als voorwendsel dienen voor de slachtpartij onder de christenen. Hij vroeg daarom aan enkele goede christenen ter ere van de feestdag van Sint-Jozef nog een salvo af te vuren en vervolgens de geweren in kleine stukken te slaan. Dit idee werd vast en zeker door de heilige Jozef ingegeven. Toen de islamitische troepen de schoten hoorden, sloegen ze ijlings op de vlucht. Ze meenden dat de Tanzanianen reeds aangekomen waren en hen gevangen zouden nemen. Ze hadden geen tijd meer om de springladingen aan te steken en de katholieken neer te schieten. Snel als de wind namen ze de benen. De Tanzanianen die nog ver af waren, werden onmiddellijk van het feit in kennis gesteld en rukten dadelijk op. De grote nederzetting met 6000 katholieken was gered. Een technicus die daar als lekenhelper bij de bouw werkte, ontmantelde onmiddellijk de springladingen. Het volk jubelde, de lofzangen en dankgebeden namen geen einde. Een der mooiste en grootste kerkgemeenschappen van Oeganda dankte haar voortbestaan aan de machtige voorspraak van de heilige Jozef.

De dienaar gods, pater Balthasar Alvarez, was ziek. Een kloosterling zocht hem op en bood hem een prentje van de heilige Jozef aan, met de raad zich bij de heilige huisvader aan te bevelen. U heeft gelijk, antwoordde de pater. Dat is precies wat mij eens door de heilige maagd gezegd werd.

Op 7 juni 1660, terwijl Lodewijk XIV zich aan de Spaanse grens bevond om haar de infante Maria Theresia, de nieuwe koningin van Frankrijk, te verwelkomen, had Gaspard Ricard d'Estienne, een herder, op die snikhete dag met zijn vee een toevlucht gezocht in de schaduw van de bomen op de berg Bessillon, in het hartje van het departement Var, in de gemeente Cotignac. Hij leed hevige dorst, want reeds lang had hij zijn veldfles leeggedronken. Plotseling doemt een man van indrukwekkende gestalte voor hem op die, hem een rotsblok aanwijzend, zegt: "Ik ben Jozef, licht deze rots op en je zult drinken." Gaspard schat met een blik het gewicht van het enorme rotsblok en antwoordt eenvoudigweg: "Dat zal ik niet kunnen, hij is veel te zwaar." Maar de geheimzinnige bezoeker herhaalt zijn bevel. Dan komt de herder naderbij en, tot zijn grote verbazing, doet hij reeds bij de eerste poging het rotsblok kantelen. Een andere verrassing: levend water begint te stromen op deze plaats. Gaspard werft zich op het stromend water en drinkt gretig. Als hij overeind komt om zowel zijn verwondering als zijn dankbaarheid te uiten, is de man verdwenen. De herder rent naar het dorp om er het nieuws te vertellen, waar uiteraard niemand hem wil geloven. Uiteindelijk besluiten enkele mensen hem te volgen naar de plek waarvan iedereen weet dat daar geen bron bestaat. Bij hun aankomst jubelen ze van vreugde, want het water stroomt er overvloedig sinds een drietal uren. En alles stellen ze vast dat het rotsblok dat Gaspard zo gemakkelijk alleen heeft verplaatst, slechts beweegt door de gezamenlijke krachtinspanningen van 8 mannen. Dan pas beseft Gaspard welke kracht hem door de hemel werd gegeven. En hij roept uit: "Het is Sint-Jozef die daar was. Hij is het die me daartoe de kracht gaf." Zijn voorbeeld volgend vallen alle op de knieën en breken dank aan Sint-Jozef. Daarna trekken de genezingen, verkregen door het gebruik van het miraculeuze water, grote menigte naar de Bessillon. De vereniging van Sint-Jozef, tot dan toe onbestaand in die streek, kent een uitzonderlijke bloei die zich weldra tot buiten de Provence verspreidt. Met de giften die de bedevaartgangers bij de bron neerleggen of aan de bewoners van Cotignac overhandigen, beslissen de consuls van het dorp om, met de toestemming van de bisschop van Fréjus, boven de bron een kapel te bouwen ter ere van Sint-Jozef. Al deze feiten raken weldra bekend tot in Parijs, waar de naam Cotignac de mensen nog zeer aanspreekt sinds de tijd van de gelofte van Lodewijk XIII. En dan stelt Lodewijk XIV een godvruchtige daad ter ere van Sint-Jozef. Waarschijnlijk was hij getroffen door het mysterieuze samenvallen van zijn intrede in Frankrijk bij zijn terugkeer uit Spanje met de vrouw die hij 2 dagen later zou huwen en de verschijning van Sint-Jozef te Cotignac. Zelf had hij zijn bestaan af te danken aan Onze Lieve Vrouw van Genade. Hij kon dan ook niets anders dan het gezamenlijk verzoek van zijn moeder en zijn echtgenote inwilligen en verordende dat het feest van Sint-Jozef in het koninkrijk voortaan een verplichte rustdag zou zijn. Later, op 19 maart 1661, wijdde de koning van Frankrijk toe aan Sint-Jozef, zoals zijn vader dit land 23 jaar eerder aan Maria had toegewijd. Wij zien er vanaf alle gunsten te beschrijven die op voorspraak van Sint-Jozef werden verkregen, vooral ten gunste van de gehuwden die, verlangend dat hun gezin eindelijk de vreugde zou kennen van kinderzegen, zich vol vertrouwen tot hem richten, hem smekend hun genade van vruchtbaarheid te verlenen. MUZIEK.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: En zo, beste luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen 12 uur geworden. Wij bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en zij heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden. En laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel, de menswording van God, uw geliefde Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: En bidden wij dan samen het middaggebed van de kerk, beste luisteraars. Op deze dag gebaren wij de heilige maagd Maria van de Rozenkrans en de overwinning op bij de zeeslag van Lepanto gedenken. U kan de hymne dan ook terugvinden op bladzijde 1456. Bladzijde 1456. We nemen de hymne uit het ochtendgebed. 1456. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1047. Bladzijde 1047. En daaropvolgend vindt u de korte schriftlezing bovenaan bladzijde 1050. Bladzijde 1050. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Die van Gods wegen zijt verblijd, u spaarde ook de droefheid niet. Gij die omkleed met glorie zijt, u, moedermaagd, geldt thans dit lied. Wie meet de vreugde om uw kind, als gij Elisabeth ontmoet? Als gij hem baart, hem offert, vindt, o lieve moeder, wees gegroet. In droefheid leidt gij met uw zoon, zijn doodstrijd treft u in het gemoed, zijn geesel slagen kruis en kroon. O kruisgetuige, wees gegroet. Gij viert triomfen met uw zoon, de geest van vuur zet u in gloed. Gij zetelt op een eretroon, vorstin des hemels, wees gegroet. Komt, volken, plukt uit deze hof, schikt deze rozen tot boeket. Bied dat uw moeder aan tot lof, vlecht haar de krans van uw gebed. U, Jezus Christus, onze Heer, die uit de maagd geboren zijt, zij met de Vader alle eer en met de Geest in eeuwigheid. Wie mij volgt, dwaalt niet rond in de duisternis, maar zal het licht van het leven bezitten, zegt de Heer. Uw woord is een lamp voor mijn voeten. Het is een licht op mijn pad. Ik heb het gezworen en zal het gestand doen. Ik houd mij aan wat gij rechtvaardig bepaalt. Ontzettend ben ik gekweld, Heer. Bescherm mijn leven volgens uw woord. Aanvaard, Heer, de lof die mijn mond u aanbiedt. En leer mij wat gij bepaalt. Al ligt mijn leven los in mijn handen. Uw wet vergeet ik toch niet. Al spannen de zondaars mij strikken, van uw bevelen wijk ik niet af. Mijn erfdeel is altijd wat gij verordent. Dat is de vreugd van mijn hart. Wat gij beschikt, wil ik trouw volbrengen. Nauwkeurig, mijn leven lang. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wie mij volgt, dwaalt niet rond in de duisternis, maar zal het licht van het leven bezitten, zegt de Heer. Ellendig ben ik en armoedig. God, kom mij te hulp. Mijn God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Maak hen te schande en bevreesd, die mij naar het leven staan. Dat zij zich afwenden beschaamd, die mij zo slecht gezind zijn. Drijf in verwarring hen terug, die honend roepen goed zo. Laat jubelen van blijdschap die u zoeken en steeds getuigen groot is God, die uitzien naar uw heil. Ellendig ben ik en armoedig. God, kom mij snel te hulp. Mijn helper en bevrijder zijt gij toch. Ach, Heer, blijf dan niet talmen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ellendig ben ik en armoedig. God, kom mij te hulp. God oordeelt niet naar uiterlijke schijn, maar rechtvaardig en eerlijk. Wij loven u, Heer, wij loven u. Wij prijzen uw naam en verhalen uw wondere daden. Wanneer ik de tijd gekomen acht, beoordeel ik alles naar recht. Al wankelt de aarde met al haar bewoners, ik heb haar zuilen geplant. Ik zeg tot de trotsen, wees niet hoogmoedig. En tot de zondaars, verheft u niet. Verheft u niet tegen de Allerhoogste. Spreekt geen vermetele taal tegen God. Want nog van het oosten, nog van het westen, niet van de bergen of uit de woestijn, maar slechts van God komt het oordeel. De een vernedert, de ander verheft hij. De Heer houdt een beker gereed in zijn hand, met schuimende kruidenwijn. Die giet hij leeg met droesem en al. Die zullen de zondaars drinken. Maar ik zal jubelen voor altijd en zingen voor Jacobs God. De macht van de zondaars zal worden gebroken. De vrome zal meester zijn. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. God oordeelt niet naar uiterlijke schijn, maar rechtvaardig en eerlijk. Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. De liefde vergaat nimmer. De gave der profetie zal verdwijnen. Tongen zullen verstommen. De kennis zal een einde nemen. Want ons kennen is stukwerk, en stukwerk ons profiteren. Nu echter blijven geloof, hoop en liefde, de grote drie. Maar de liefde is de grootste. Laat uw erbarmen, Heer, over ons dalen, zoals ons vertrouwen uitgaat naar u. En laat ons bidden. God, door de boodschap van de engel hebt gij ons geopenbaard dat uw Zoon is mens geworden. Wij vragen op voorspraak van de heilige maagd Maria dat wij eens in heerlijkheid verrijzen omwille van het lijden en het kruis van Jezus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. loven wij de Heer, wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Zusters en broeders, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag bij de gedachtenis van onze lieve vrouw van de Rozenkrans zijn wij blij samen met u de Rozenkrans te kunnen bidden. Onze paus Leo heeft, zoals u weet, vanuit Lourdes gevraagd om deze maand de Rozenkrans te bidden. Die oproep heeft hij de voorbije dagen verschillende keren herhaald. Ook vandaag op het feest van onze lieve vrouw van de Rozenkrans tijdens de generale audiëntie heeft hij ons opnieuw uitgenodigd om dit gebed te bidden. Hij vraagt ons om Maria's voorspraak in te roepen, opdat de volkeren bevrijd worden van de geesel van de oorlog. En hij vroeg ons bijzonder te bidden voor het heilig land en voor alle onschuldige slachtoffers van oorlog en geweld in Palestina, in Oekraïne en in zoveel Afrikaanse landen, zoveel landen in deze wereld. Laten we dan nu samen met Maria de droevige mysteries overwegen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Allemachtige Vader, de Schepper van hemel en aarde. In Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Allemachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de vrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wille geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Ik geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan de schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad.
1: Amen. Ik groet u, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van ons dood.
1: Ik groet u, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van ons dood.
1: Ik groet u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
1: Ik groet u, Maria, bruid van God, eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Wij overwegen nu de vijf droevige mysteries. Het eerste droevige mysterie, Jezus bidt in doodsangst in de Hof van Olijven. Paus Leo herinnerde er in Lourdes ons aan dat de boodschap van Maria aan Bernadette allereerst een oproep tot bekering is. Maria sprak daar de woorden: penitence, penitence, penitence. Boete, boete, boete, tot driemaal toe. De paus legt uit dat Maria niet alleen vraagt dat wij boete doen voor onszelf, maar ook voor de zondaars, voor een wereld die afgedwaald is, of voor diegenen die de liefde van God nog niet gekend hebben. En wanneer wij naar de oorlogen van vandaag kijken, beseffen wij hoezeer de mensheid bekering nodig heeft. In de Hof van Olijven zien we Jezus die de zonde en het lijden van de wereld op zich neemt. En hij bidt tot zijn Vader en geeft zich helemaal aan hem over. Laten we dit tientje bidden voor de bekering van de harten. Voor allen die gevangen zitten in het kwaad, in de haat, geweld of wraak. En ook voor onszelf, dat wij de moed hebben om ons telkens opnieuw tot God te bekeren en de vrede te zoeken. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wille geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons hier ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons zalig van zijn, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood.
1: Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, nu en in het uur van onze dood.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn goede Jezus, vergeef ons onze zonden.
2: Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alles in naar de hemel. Vooral degene die
3: barmhartigheid het mist. Tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegezeld. Paus Leo sprak in Lourdes over de wonden die het kwaad in onze wereld veroorzaakt. Hij wees erop dat het kwaad uiteindelijk voortkomt uit het menselijk hart. Daarom is het niet voldoende om alleen de omstandigheden te veranderen. Ook het hart van de mens moet veranderen. Jezus wordt gegeeseld. Zijn lichaam wordt door mensenhanden verwond. En terwijl hij lijdt, beantwoordt hij het kwaad niet met kwaad. Ook vandaag dragen ontelbare mensen de wonden van oorlog en geweld. Sommigen lichamelijk, anderen in hun hart. Laten wij dit tientje bidden voor allen die door oorlog en geweld gewond zijn geraakt. Voor kinderen, voor moeders en vaders, voor vluchtelingen, voor zieken en gewonden en voor allen die de wonden van oorlog in hun hart dragen. Mogen de Heer onze wereld genezen en de harten van de mensen veranderen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alles naar de hemel. Voor al diegenen die uw barmhartigheid het
4: meest
2: nodig hebben.
4: Het derde droevige mysterie. Jezus wordt met toornen gekroond. Jezus wordt bespot, vernederd en met toornen gekroond. Hij wordt behandeld als een machteloze koning. En toch is hij werkelijk koning. Niet door macht of geweld, maar door de liefde waarmee hij zijn leven geeft. In Lourdes herinnerde paus Leo XIV ons aan de woorden die Maria daar tot Bernadette sprak. Ik beloof je niet dat je gelukkig zult zijn in deze wereld, maar in de volgende. Maria belooft Bernadette geen leven zonder lijden. Zij richt haar blik verder, naar het geluk dat God ons schenkt en dat niet eindigt met dit aardse leven. Paus Leo herinnerde ons eraan dat Christus ons door zijn dood en verrijzenis de weg naar het eeuwige leven heeft geopend. Laten wij dit tientje bidden voor allen die lijden en soms geen toekomst meer zien. Voor ongeneeslijk zieken. Voor hen die hun levenseinde naderen. En voor hun dierbaren. Dat zij hun hoop niet verliezen. En mogen vertrouwen dat hun leven geborgen is in Gods liefde. En bestemd voor het eeuwige geluk bij hem. Maria, moeder van de hoop, leer ook ons verder te kijken dan het geluk dat deze wereld ons kan geven. En leid ons naar uw Zoon, die ons het eeuwige leven heeft beloofd. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aard als in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars.
5: nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, moeder tot ons, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, moeder van ons, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, moeder van ons, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, moeder van ons, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
5: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
4: O mijn Jezus,
5: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur der hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
6: Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar Calvaria. Paus Leo zei tegen de pelgrims in Lourdes dat zij niet zouden vertrekken zoals zij gekomen waren. Hij zond hen als missionarissen van hoop. Dat is een mooie opdracht voor ieder van ons. Jezus draagt zijn kruis. Hij valt, maar staat weer op. Hij gaat verder. En Maria blijft hem nabij. Ook wij kennen mensen die een zwaar kruis dragen. Ziekte, eenzaamheid, verdriet, verlies. En ook onze wereld draagt een zwaar kruis door oorlog, geweld en verdeeldheid. Toch kan juist midden in het lijden de hoop opnieuw geboren worden. Dat was volgens paus Leo een van de bijzondere genaden van Lourdes, dat mensen juist te midden van hun lijden opnieuw hoop kunnen vinden. Laten we dit tientje bidden dat ook wij missionarissen van hoop mogen worden. Dat wij mensen niet ontmoedigen, maar bemoedigen. Dat wij het kruis van anderen helpen dragen en waar wij kunnen vrede en verzoening brengen.

0: bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden.
0: Begroet ons voor het vuur der hel. Breng al onze zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
2: Vijfde droevige mysterie: Jezus sterft aan het kruis. Het lijkt het einde, maar juist aan het kruis wordt de grootste liefde zichtbaar. Jezus geeft zijn leven voor ons. Zijn dood is niet het laatste woord. Uit zijn dood zal nieuw leven voortkomen. Paus Leo sprak diezelfde avond in Lourdes tijdens de rozenkrans over het licht dat de gelovigen droegen. Hij zei: het licht dat ons leidt en ons voorttrekt is het licht van de hoop. En die hoop is geen oppervlakkige hoop. Het is de hoop die ons ook in het lijden vasthoudt, omdat wij geloven dat God ons lief heeft en ons het eeuwig leven heeft beloofd. Maar juist vanuit die hoop mogen wij het lijden van de wereld niet vergeten. Na de Eucharistieviering had Paus Leo zijn oproep heel duidelijk geformuleerd. Hij vroeg ons om in oktober de rozenkrans te bidden voor het einde van de oorlogen en voor de vrede tussen de volkeren die met elkaar in conflict zijn. Hij vroeg ons dat gebed te verbinden met boete, barmhartigheid, dialoog en verzoening. Laten wij dit

0: Laatste tintje daarom heel bijzonder bidden voor de vrede. Voor Oekraïne, voor het Heilig Land en voor alle plaatsen waar mensen lijden onder oorlog en geweld. Dat er haat mag wijken voor vergeving. Dat vijanden elkaar opnieuw als broeders en zusters mogen zien. En dat de vrede van Christus mag heersen in de harten van de mensen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Heer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, en nu en altijd, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn goede Jezus, vergeef ons onze zonden. Begoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. voor al diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.

0: Maria, moeder en koningin van de vrede.
1: Bid voor ons.
0: Onze lieve vrouw van de rozenkrans.
1: Bid voor ons.
0: Zusters en broeders, wij danken u voor het meebidden van de rozenkrans. Zo hebben wij beantwoord aan de oproep van Maria en van de heilige vader Paus Leo. Mogen de Heer u allen zegenen, en dit in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd. Van Genesis tot Apocalyps.
1: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. Wij zijn vandaag dag 37. En wij bevinden ons in de tijdsperiode Egypte en Exodus. Alle uitzendingen van dit programma worden op onze website geplaatst, www.radiomaria.be. Zou u dus een uitzending gemist hebben, dan kan u die daar beluisteren. Wij gebruiken de Willibrord-vertaling uit 1995. Beste luisteraars, het volk van Israël is ondertussen uit Egypte geleid. En wij zullen vandaag verder lezen hoe de Israëlieten verder trekken door de woestijn. Beste luisteraars, het is misschien een goed moment om even op te merken dat het rein en onrein zijn in het Oude Testament te maken heeft met het in contact komen met leven en dood. En met bloed dat zo nauw verwant is met leven en dood. Het onrein zijn is dus geen morele toestand. Maar heeft te maken met het feit dat men in contact is geweest met dood en leven. Maar betekent wel dat men dan niet in het heiligdom mag komen. Alleen reine voorwerpen, mensen en dieren mogen in de tent van samenkomst of later in de tempel komen of gebruikt worden. Beste luisteraars, wij zijn vandaag dag 37 en wij lezen Exodus hoofdstuk 17 en 18, Leviticus hoofdstuk 12 en Psalm 73. Vooraleer we aan deze lezingen beginnen, gaan we eerst bidden. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Beste luisteraars, dan is het tijd om samen Exodus hoofdstukken 17 en 18, Leviticus hoofdstuk 12 en Psalm 73 te lezen. Exodus hoofdstuk 17. De verwijten van het volk. Heel de gemeenschap van de Israëlieten vertrok uit de woestijn van Sin, om volgens de aanwijzingen van de Heer van kamp tot kamp verder te trekken. Toen zij hun kamp opsloegen in Refidim, had het volk geen water te drinken. Ze begonnen Mozes verwijten te maken en zeiden: "Geef ons water te drinken." Mozes antwoordde: "Waarom maakt u mij verwijten? En waarom daagt u de Heer uit?" Maar de mensen leden daar hevige dorst. Zij bleven tegen Mozes morren en zeiden: "Waarom hebt u ons weggevoerd uit Egypte, als wij toch met kinderen en vee van de dorst moeten sterven?" Mozes klaagde zijn nood bij de Heer: "Wat moet ik toch doen met dit volk? Zij staan op het punt mij te stenigen." De Heer antwoordde Mozes: "Ga met enkelen van Israëls oudsten voor het volk uit. Neem de staf in uw hand, waarmee u de Nijl geslagen hebt, en ga op weg. Ik zal ginds voor uw ogen op een rots staan, op de Horeb. Sla op die rots, er zal water uitstromen, zodat de mensen kunnen drinken." Mozes deed dat in het bijzijn van Israëls oudsten. Hij noemde de plaats Massa en Meriba, vanwege de verwijten van de Israëlieten, en omdat zij de Heer hadden uitgedaagd door zich af te vragen: "Is de Heer nu bij ons of niet?" Overwinning op Amalek. Amalek rukte op om Israël in Refidim aan te vallen. Toen zei Mozes tegen Joshua: "Kies manschappen uit en trek morgen ten strijde tegen Amalek. Zelf ga ik met de staf van God in mijn hand op de top van de heuvel staan." Joshua deed wat Mozes hem had opgedragen. Hij bond de strijd aan met Amalek, terwijl Mozes, Aaron en Guur de top van de heuvel bestegen. En zolang Mozes zijn armen opgeheven hield, waren de Israëlieten aan de winnende hand. Maar liet hij zijn armen zakken, dan won Amalek. Ten slotte werden Mozes' armen moe. Daarom haalden ze een steen waar hij op kon zitten. Aaron en Guur ondersteunden zijn armen, elk aan een kant. Zo bleven zijn armen hooggeheven tot zonsondergang toe. En Joshua versloeg Amalek en zijn leger met het zwaard. Daarop gaf de Heer aan Mozes de opdracht: "Stel dit ter gedachtenis op schrift en prent het Joshua in. Ik ga de herinnering aan Amalek van de aarde wegvagen." Mozes bouwde een altaar en noemde het "De Heer mijn banier." Hij zei: "De handen omhoog naar de banier van de Heer. De Heer strijdt tegen Amalek, elke generatie opnieuw." Hoofdstuk 18. Bezoek van Jethro. Jethro, de priester van Midjan, de schoonvader van Mozes, hoorde alles wat God gedaan had voor Mozes en voor zijn volk Israël. Dat de Heer Israël uit Egypte had geleid. Hierop ging Jethro, de schoonvader van Mozes, met Sippora, de vrouw van Mozes, die hij later teruggestuurd had, en haar beide zonen op weg. De ene zoon heette Gersom, want zo had hij gezegd: "Ik verblijf in een vreemd land." De ander heette Eliezer, want de God van mijn vader kwam mij te hulp
en heeft mij gered van het zwaard van de farao. Jethro, de schoonvader van Mozes, ging dus met zijn dochter Sippora en haar zonen op weg naar Mozes, naar de woestijn waar hij gelegerd was, bij de berg van God. Hij liet weten: ik, je schoonvader Jethro, ben naar je op weg. Je vrouw en zonen zijn in mijn gezelschap. Mozes ging zijn schoonvader tegemoet, boog voor hem en kuste hem. Zij vroegen elkaar hoe zij het maakten en gingen toen de tent binnen. Mozes vertelde zijn schoonvader uitvoerig wat de Heer gedaan had met de farao en Egypte, ten gunste van Israël. Ook vertelde hij van alle moeilijkheden waarop zij onderweg gestuit waren en hoe de Heer hen daaruit had gered. Jethro was verheugd over de gunsten die de Heer bij de bevrijding uit Egypte aan Israël bewezen had. En Jethro sprak: gezegend is de Heer die jullie bevrijd heeft uit de macht van Egypte en uit de macht van de farao. Hij die het volk bevrijdt, heeft uit de onderdrukking door Egypte. Nu weet ik dat de Heer groter is dan alle andere goden. Jethro, de schoonvader van Mozes, bracht God brand- en slachtoffers. En Aaron en al de oudsten van Israël kwamen met de schoonvader van Mozes voor God de offermaaltijd houden. De volgende dag hield Mozes rechtszitting. Van 's ochtends tot 's avonds stonden er mensen om hem heen. Toen zijn schoonvader zag hoeveel werk het volk hem bezorgde, zei hij: is het nodig dat deze mensen je zo in beslag nemen? Waarom hou jij alleen zitting, terwijl de mensen zich van 's ochtends tot 's avonds om je verdringen? Mozes antwoordde zijn schoonvader: de mensen komen naar mij toe om Gods uitspraak te vernemen. Als ze een geschil hebben, komen zij bij mij, en ik moet uitspraak doen en hen op de hoogte stellen van Gods bepalingen en beslissingen. Zijn schoonvader zei: toch doe je zo niet verstandig. Het is te vermoeiend, zowel voor jezelf als voor de mensen die staan te wachten. Het is te zwaar voor je. Dit kun je alleen niet aan. Luister naar mij. Ik zal je een goede raad geven en God zal je bijstaan. Jij moet het volk vertegenwoordigen bij God en hem de zaken voorleggen. Jij moet de mensen de bepalingen en wetten inprenten en hun leren welke weg zij moeten gaan en hoe zij moeten leven. Maar kies daarnaast uit het volk een aantal mannen die bekwaam zijn, Godvrezend, betrouwbaar en onomkoopbaar. Stel die aan als leiders over 1000, leiders over 100, leiders over 50 en leiders over 10. Zij moeten steeds ter beschikking staan voor de rechtspraak. Iedere belangrijke zaak moeten zij aan jou voorleggen. In kleinere zaken kunnen zij zelf uitspraak doen. Het zal voor jou een verlichting betekenen als zij die last met je dragen. Als jij met Gods instemming zo te werk gaat, dan kun je het volhouden en gaan ook al die mensen tevreden naar huis. Mozes ging op de raad van zijn schoonvader in en regelde alles zoals deze had voorgesteld. Hij koos uit heel Israël bekwame mannen en stelde hen aan het hoofd van het volk. Leiders over 1000, leiders over 100, leiders over 50 en leiders over 10. Zij stonden steeds ter beschikking voor de rechtspraak van het volk. De belangrijke zaken legden zij voor aan Mozes. In kleinere deden zij zelf uitspraak. Toen deed Mozes zijn schoonvader uitgeleide en hij keerde terug naar zijn land. Leviticus hoofdstuk 12. Reiniging na de geboorte. De Heer sprak tot Mozes:
Zeg tegen de Israëlieten: wanneer een vrouw een kind krijgt en het is een jongen, dan is zij 7 dagen onrein, net als tijdens de menstruatie. Op de 8e dag moet men de voorhuid van het kind besnijden. 33 dagen duurt het voor zij rein is van het bloed van de geboorte. Zij mag niets aanraken wat heilig is en niet naar het heiligdom gaan. Tot de dag van haar reiniging is aangebroken. Heeft zij een meisje ter wereld gebracht, dan is zij 2 weken onrein, net als tijdens de menstruatie. 66 dagen duurt het voor zij rein is van het bloed van de geboorte. Wanneer na de geboorte van een zoon of dochter de dag van haar reiniging is aangebroken, moet zij de priester bij de ingang van de tent van samenkomst een lam van nog geen jaar als brandoffer aanbieden en een duif en een tortel als zondeoffer. De priester offert het, staande voor de Heer, en voltrekt voor haar de verzoeningsrite. Dan is de bron waaruit haar bloed gevloeid is weer rein. Dit is de wet op de vrouw die een kind heeft gekregen, een jongen of een meisje. Kan zij geen schaap betalen, dan mag zij ook 2 tortels of duiven meebrengen. 1 voor het brandoffer en 1 voor het zondeoffer. Daarmee voltrekt de priester voor haar de verzoeningsrite, zodat zij weer rein wordt. Psalm 73. Altijd ben ik bij u. Een zangstuk op naam van Asaf. Ja, God is goed voor de rechtvaardigen. Goed is Hij voor de zuiveren van hart. Maar ik was bijna uitgegleden. Het scheelde niets of ik was misgestapt. Ik was jaloers op die opscheppers. Zag hoe goed het de bozen vergaat. Armoede kennen zij niet. Hun lichaam is gezond en doorvoed. Anderen moeten zwoegen, zij niet. Anderen worden geplaagd, zij niet. Verwaandheid is dan ook hun halssieraad. Geweld heet de mantel die hen omhult. Hun ogen puilen uit het vlezig hoofd. Hun hart loopt over van waan en van onzin. Zij hanteren boosaardige spot. Hooghartig geweld is hun dreiging. Hun mond komt de hemel te na en hun tong gaat te keer op aarde. Daarom loopt het volk met hen weg en slurpt hun woorden als water. En dan zeggen ze nog: wat deert het God? Is er wel iets dat de Hoogste deert? Ja, zo zijn de bozen. Zij kennen geen zorgen en winnen aan macht. Ik bewaarde mijn hart vergeefs zonder smet. Ik waste vergeefs mijn handen in onschuld. Want ik word de hele dag gekweld. Ik word getuchtigd van morgen tot morgen. Maar als ik zo denk en spreek, zou ik ontrouw zijn tegenover uw kinderen en proberen dit alles te begrijpen als een opgave die ik niet aankon. Tot ik binnen mocht gaan in Gods heiligdom en merkte hoe het hun verging. U zet hen voorwaar op een glibberig pad. U stort hen neer in het verderf, want een val in 1 ondeelbaar ogenblik. Wat een neergang, wat een verbijstering. Men ontwaakt uit een droom en staat op. Zo weinig telt hun waan voor u, o Heer.
toen mijn hart verbitterd was en mijn nieren verstoord. Was ik een domoor, een dwaas? Was ik als een rund tegenover u? Want altijd ben ik bij u. U pakt mijn rechterhand vast. U leidt mij volgens uw plan. Uiteindelijk neemt u mij met glorie op. Wie anders dan u heb ik in de hemel? Wie anders dan u wil ik op aarde? Al vergaan mijn lichaam en mijn hart. De rots van mijn hart, mijn erfdeel, blijft God voor altijd. Wie u ontloopt, komt om. Wie zich van u afkeert, verdelgt u. Mijn rijkdom is de nabijheid van God. Tot de Heere God heb ik mijn toevlucht genomen. Van al uw werken zal ik getuigen.

Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn dag 37 en we hebben zo net Exodus hoofdstuk 17 en 18, Leviticus hoofdstuk 12 en Psalm 73 gelezen. En om deze dag in ons leesjaar af te sluiten, lezen wij nog een citaat van de heilige Caesarius van Orle. Toen zei de Heer tegen Mozes: neem de staf in uw hand en sla op die rots. Er zal water uitstromen, zodat de mensen kunnen drinken. Zie, daar is een rots en zij bevat water. Echter, tenzij deze rots wordt geslagen, heeft zij helemaal geen water. Maar wanneer zij is geslagen, brengt zij fonteinen en rivieren voort, zoals wij in het evangelie lezen. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, uit zijn binnenste zullen stromen levend water vloeien. Toen Christus werd getroffen aan het kruis, bracht hij de fonteinen van het Nieuwe Testament voort. Daarom was het nodig dat hij doorboord werd. Als hij niet getroffen was, zodat water en bloed uit zijn zij stroomden, zou de hele wereld vergaan zijn door de dorst naar het woord van God. Beste luisteraars, hartelijk bedankt om mee te lezen. Wij zijn bijna aan de helft gekomen van onze derde tijdsperiode, Egypte en Exodus. Morgen zetten wij onze uitdaging verder. Dan is het dag 38. En dan lezen wij Exodus hoofdstuk 19 en 20, Leviticus hoofdstuk 13 en Psalm 74. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is nu exact 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Laten wij samen op dit uur de rozenkrans van barmhartigheid bidden, voor al onze intenties. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Talita Koen. Het Evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria. U gebracht door zuster Marie-Jeanne.
1: Beste vrienden en luisteraars. Jezus vertelt ons graag een verhaal om duidelijk te maken waarmee je het Koninkrijk van God kan vergelijken. Vandaag gaat het over een bruiloftsfeest. Wie gaat er nu niet graag naar een feest? Maar kijk, het is blijkbaar toch niet voor iedereen een vreugde waar ze graag aan deelnemen. Voor ons kan dat ook wel eens zo zijn dat we liever iets anders doen. Dat we bijvoorbeeld een goed excuus zoeken. Maar daarom is het belangrijk dat we als goede christenen blijven bidden en met de Heilige Geest de juiste reactie in onszelf leren vinden en leren onderscheiden wat God van ons verlangt, wat Hij met ons wil delen. Laten we bidden. Kom, Heilige Geest, want ook al willen wij wel trouw blijven kiezen voor jouw aanbod in ons leven, we zijn er ons wel degelijk van bewust dat we dikwijls nee zeggen en misschien daardoor wat lauwe christenen worden, met minder vreugde en uitstralingskracht om iets door te geven van de blijde boodschap. Vergeef het ons. Help ons vooral open te staan voor dit verhaal dat Jezus ons vertelt. Amen. Ik ga dus lezen in het Matteüs-evangelie, het 22e hoofdstuk, en ik neem een eerste deeltje van 1 tot 7. Daarop vertelde Jezus hun opnieuw een gelijkenis. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Hij stuurde zijn dienaren erop uit om de genodigden voor de bruiloft bijeen te roepen. Maar die wilde niet komen. Daarna stuurde hij andere dienaren op pad met de opdracht: zegt tegen de genodigden, ik heb het feestmaal bereid, ik heb mijn stieren en mestvee laten slachten, alles staat klaar, kom dus naar de bruiloft. Maar ze negeerden hen en vertrokken, de ene naar zijn akker, de ander naar zijn handel. De overigen namen de dienaar gevangen, mishandelden en doodden hen. De koning ontstak in woede en stuurde zijn troepen erop af. Hij liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. Tot daar. Dit feest is wel bedoeld voor ons christenen die Jezus belangrijk vinden in ons leven. We horen bij hem. Maar in die tijd was het nog een pril begin. En soms liepen ze gewoon maar achter Jezus aan, omdat hij een wonder had gedaan. En dat wilden ze wel eens zien. En een genezing die ze zelf ook nodig hadden. Willen wij bij de bruidegom van ons hart horen, dat nieuwe volk dat Jezus probeert rondom zich te verzamelen, in een delen met hen zoals we dat kennen in de heilige Eucharistieviering. Vervolging van de christenen, dat is een feit in bepaalde landen. Wanneer wij dus naar de mis gaan, dan hebben wij eigenlijk vaste gewoonte in onze dag of in het weekend. We komen samen met medechristenen en dat is dus ook zo in sommige landen de ideale plek om christenen te doden. Dat gebeurt, hè? Zo hebben wij dat hier in Europa ook wel al eens meegemaakt, dat een terrorist een priester achter het altaar heeft vermoord. En dan denk ik terug aan Le Père Jacques Hamel in Frankrijk. En ik schrok, want dat is ondertussen alweer 10 jaar geleden. En voor mij is dat precies nog maar van gisteren. Ik was daarvan onder de indruk. Maar het is een ongelooflijke zondagsviering geweest, ter herdenking dus, met bisschoppen, met imams van de moslimgemeenschap dus, met joden, vrijzinnigen en boeddhisten. Er is daar een grote genade doorgebroken in die parochie. En er zijn heel wat jongeren die zich als seminarist hebben opgegeven in de loop der jaren. De vrede die deze priester, Jacques Hamel, had gepreekt en probeerde verzoening en verbroedering te bekomen, dat is na zijn dood nog sterker geworden. Ik heb die mis toevallig eigenlijk op tv gevolgd. Ik kon er enorm veel mensen zien van alle mogelijke landen afkomstig die in Frankrijk aangekomen waren, net als wij hier in België ook heel wat vreemdelingen hebben, met niets anders dan goede bedoelingen. En ze zijn dus wel ingegaan op die prachtige uitnodiging. Ze hebben daar een vredesfeest gevierd eigenlijk, in plaats van een droevige herdenking van die moord op die priester. Toch kan je zo'n viering niet ongevaarlijk noemen, ook niet, want extremisten lopen er overal rond. De bedoeling van die uitnodiging is natuurlijk verzamelen en elkaar vergeving schenken, brugjes bouwen van vrede en eenheid bewerken. Terroristen, ja, die moeten gestraft worden. Ondertussen zitten de gevangenissen al goed vol, zegt men, overbevolkt. Maar in dit verhaal is er een reactie van vergelding, we hebben het daarnet gehoord. Geweld roept geweld op. Parabels, gelijkenissen, die worden soms zo nogal extreem in zwart-wit verteld. Het is de bedoeling om eens goed te schudden, hè, de mensen. Het komt dus ook chockerend over. Want als we Jezus' boodschap beter leren kennen, dan is dat er eentje van proberen, ik zeg wel proberen, hè, proberen de vijand te winnen door die in vuur en vlam te steken met de Heilige Geest. Dat hij het evangelie leert kennen. Woede kan een felle energie worden als die omgezet wordt in iets positiefs. Je ziet dat bij bekeerlingen, hè. Maar dat is een hele bekeringsactie, inderdaad. Een gevecht ook voor ons, als wij daar eigenlijk zelf ook moeten mee vechten. Een gevecht voor onszelf en met onszelf. Het is goed dat we het verschil eens leren aanvoelen tegenover onze hevige gevoelens en de bekering die God van ons vraagt. Ik heb echt veel bewondering ook voor onze gevangenisalmoezeniers en ook voor de cipiers die de gevangenen ook iets voorleven dat het hen doet nadenken. Dat het kan om eens in de gevangenis met Jezus gelukkig te leven. Een mis mee te maken, dat dat ronduit een feest kan genoemd worden. Dat gebeurt, hè, in gevangenissen. Kunnen we ons thuis voelen in de kring van Jezus, die ons uitnodigt aan zijn tafel om met hem een heel intiem contact te kunnen hebben. Naar hem te luisteren, naar hem te kijken, met hem één te worden. En niet alleen met hem, maar ook met elkaar. Niet als suffend natuurlijk en op onze automatische piloot, maar met grote aandacht. Waarom? Want onze ziel is de bruid en Jezus Christus is de bruidegom. Van zodra dat we naar een bruiloft mogen, dan gaan we ons toch voorbereiden, waar of niet. Wat ga ik aantrekken? Wat kan ik als cadeautje schenken? Bij wie zou ik aan tafel kunnen zitten of vragen om mee te gaan? Hoe dichter de relatie, hoe meer inzet we kunnen opbrengen. Misschien kan ik ergens hulp aanbieden. Zijn er kindjes die als bruidsmeisje de sleep moeten dragen? Of moeten er bloempjes met een lintje in de kerk bij elke stoel van de eerste en de tweede rij, weet ik veel, noem maar op. Een verrassing bij het buiten komen. Als ze dat allemaal letterlijk al kunnen doen, kan er misschien ook wat op innerlijk vlak als voorbereiding komen. Wat kunnen we doen om de zondagsmis voor te bereiden? Ben ik in de parochie bij iets betrokken? Het koor, het onthaal, eventueel de poets, het versieren, de sacristie. Maar ook ons hart wil iets dichter bij Jezus komen. De lezingen zijn bekend voor elke dag En ook elke zondag. Er bestaan kalendertjes voor. Dat is alleen. Twee, er bestaan apps op je smartphone waar je dag, het woord van de dag kan ontvangen. En al voorbereiden om het eens grondig te lezen. Misschien zelfs al een gebedsmoment rond te hebben. Je bent bij een gebedsgroep, je kan voorstellen om dat evangelie van de zondag eens te bespreken samen. En daar rond liederen te zingen en uit te wisselen. Ons hart afstemmen op. Ons geestelijk voedsel schenken al op voorhand, om het woord nog meer met vreugde te kunnen ontvangen. Je kan elke keer iets bijleren eigenlijk. Maar het voornaamste is toch tot diep in je hart laten zakken. En dat dat vruchtbaar kan worden. Bijvoorbeeld, ik denk nog steeds terug aan een meisje, Evelien, van 10 jaar. Ze mocht niet naar de mis gaan van haar ouders, maar ze kwam dus extra naar mijn aanbiddingsgroepje, waar ik dus wel ook het evangelie van de zondag nam als basis. Maar het was een aanbiddingsgroepje. En dan was er dus gebedsinitiatie, er waren liedjes, er stond al gebed op het blaadje en er was zelfs een tekening die ze konden kleuren. Maar ze kleurde dat thuis, hè. Ze kleefde dat in een boekje, omdat ze dat allemaal wou bij elkaar houden en ook hernemen. Haar ouders, die lieten haar niet naar de mis gaan. Ze woonden niet ver van de kerk, hè. Maar ze wilden uitslapen, ze deden de strijk en de was de zondag en ze gingen op bezoek, maar niet naar de mis. Evelien, die had nogthans een groot geloof. En ze vroeg aan mij een tweede blaadje voor haar grootmoeder. Want, zei ze, dan kan ik mij daar dat hernemen. Ik kan mij daar de liedjes zingen, we kunnen samen het gebed nemen en ik kleur ook de tekening. En ze kan er dan ook met haar grootmoeder over praten, want die gelooft wel heel sterk. Zo heeft ze het mij verteld. Ik vind dat zo mooi, ja. Hoe Gods geest aan het werk is. En zonder dat ze dat beseft, is zij in het verborgen al aan het evangeliseren. Ja. Ik lees even een paar verzen verder van ons verhaal. Matthäus 22e hoofdstuk en nu van 8 tot 10. Vervolgens zei hij tegen zijn dienaren, alles staat klaar voor het bruiloftsfeest, maar de genodigden waren het niet waard. Ga daarom naar de toegangswegen van de stad en nodig voor de bruiloft iedereen uit die je tegenkomt. De dienaren gingen de straat op, brachten alle mensen die ze tegenkwamen bijeen, zowel goede als slechte. En de bruiloftszaal vulde zich met gasten voor de maaltijd. Ik vind het ook pijnlijk dat Jezus in zijn keuze voor al die mensen die minder zuiver leven of uitgesloten geraken door hun opvallende verkeerde levenswandel, dat hij daarvoor eigenlijk vies bekeken wordt zo, omdat ze daar geen vertrouwen in hebben natuurlijk. Hè? Dat begrijpen de mensen niet zo goed. Profeten bulderen normaal gezien tegen al die zondige praktijken van mensen die tot bekering zouden moeten komen en die willen die waarschuwen, want ze gaan verloren gaan, enzovoort. Maar meer gebeurde daar eigenlijk niet. Nadien was het aan die mensen, als ze daarna geluisterd hadden, om dan zelf te zien of ze gingen zich reinigen en of dat ze trouwer gingen de levenswandel van een echte Jood volgen en religieus genoeg zijn om terug bij die gemeenschap te behoren. De aanpak van Jezus is anders. Hij gaat te werk op een zachte manier. Zijn aanwezigheid in hun leven maakt dat er geen afstand is in het contact. Want hij leeft als het ware met hen mee, hij zit aan tafel met hen. Hij beluistert hun problemen met een affectiviteit die niet op afstand schijnt te houden. Hij is niet bang voor een besmettelijke manier van die mensen. Hij is ook niet bang om zelf ziek te worden. Hij raakt zieken aan, zelfs melaatsen. Eender wie kan bij hem terecht. Hij is mens, ja, maar hij is ook God. En dat maakt natuurlijk een groot verschil. Hij wordt dus niet besmet door hun verkeerde neigingen. Hij wordt niet letterlijk ziek, hè, maar hij geneest. Hij laat zich dus ook aanraken. En ja, dan heb ik mij afgevraagd, en moest ik nu in die tijd geleefd hebben, en ik was zo echt heel Joods opgevoed, dan weet ik toch niet of dat ik niet ook met afschuw zou gereageerd hebben. Wie doet dat nu? Hè? Ik ben daar niet zo zeker van dat hij dat direct zou geapplaudisseerd hebben, ook al kon Jezus goed preken. We hebben veel spreekwoorden, in het Nederlands ook. Hè. Wie bij de hond slaapt, krijgt vlooien. Of je moet geen slapende honden wakker maken. Dat zijn spreekwoorden als waarschuwing voor het gevaar, de besmettelijkheid van de zware zonde en de verleidingen. Maar wij geloven, Jezus is de redder. Hij heeft Gods barmhartigheid en vergeving aan te bieden. Dat is alleen God natuurlijk die dat kan, hè. En wij kunnen proberen liefdevol te zijn, een weg met zondaars te gaan. Maar, zeg ik daar dan toch altijd bij, we zijn wel zelf ook zondaars. En dat mogen we toch ook niet vergeten. Ja, dus het is toch niet hetzelfde, nog niet, hè. We gaan nog luisteren nu naar het lied Laat ons blij zijn. Het is van de CD Nu en Altijd, Forever.

Ik wil toch graag nog even herinneren dat Jezus zelf ook bekoord is geweest door de duivel. Maar hij wist zich te verdedigen. Laten we dus toch ook zelf behoedzaam zijn. Het is de vraag of je wel in staat bent om nee te zeggen als je op een feestje bent waar steeds hevig gedronken wordt. Of je durft zeggen, nee, ik stap niet in uw auto, want u hebt veel te veel gedronken. Laten we een taxi nemen, samen. Leren we aan onze kinderen dat vriendschap met kinderen die steeds over de grens gaan, een opdracht is om anders te durven zijn, uit liefde en zorg voor hen. Dus niet mee te doen, maar een alternatief voor te stellen. De angst de vriendschap te verliezen, dat kan soms tot verkeerde keuzes leiden, inderdaad. Maar als je durft uitkomen voor je christelijke waarden, dat roept vragen op en dat is niet altijd gevaarlijk. Het zet mensen aan het denken. Dus met hen aan tafel gaan durven zeggen dat je een andere waarde hebt in het leven op basis van je geloof, dat kan iemand redden. Ik heb iemand ontmoet, ik herkende ze niet, het was een oud leerling. En die vertelde mij dat ze dankbaar was voor mijn verhaal dat ik verteld had ooit toen over mijn tijd dat ik in het sanatorium was terechtgekomen. Ik was 4 jaar. En dat ik een heel intense ervaring had gehad dat God bij me was. Midden al dat verdriet, die gevoelens van verlatenheid was komen, God mij komen troosten. En mijn oud-leerling zei dat ze daaraan gedacht had toen ze er helemaal onderdoor zat. Ze heeft toen tot God gebeden en hij heeft haar zijn aanwezigheid geschonken. Ze zei me, vertel dat verhaal verder van je ervaring. Het kan levens redden. Ja, ik was daar wel van gedaan, eerlijk. Een ander voorbeeldje. Ik was 17, 18 en ik zat op een dansfeest van de atletiek en zo. En we konden elkaar amper verstaan in dat lawaai. En toch was er een jongen die nood had aan een gesprek. Hij weende en hij was duidelijk onder invloed van de alcohol. Ik heb hem dan naar buiten gebracht en dat is een heel persoonlijk en een goed gesprek geworden. Er zijn veel armen, ook die elke dag bedelen, ondanks het feit dat er al zoveel organisaties zijn, gesticht zijn, christelijke naastenliefde, die zich uit in alles en nog wat, maar blijkbaar is die hulp nog steeds ontoereikend. En ik moet denken aan een gesprekje, heel kort, maar ik heb er toch een gehad met Jan Vermeijren ooit. En die in de Poverello begon in Brussel, die daar dus volop mee bezig was. En vertelde mij dat het soms belangrijk was voor hem, die zaal waar dat iedereen zat en opgediend werd. En ja, iedereen liep daar rond en zo. En die mensen die vroegen voortdurend aandacht ook. Dat hij daar toch af en toe moest aan ontsnappen, als het ware. Dan muisde hij dan er van onder naar de kapel om voor het heilig sacrament te gaan zitten om terug bij te tanken bij de Heer, zei hij. Hij had dat nodig om te kunnen blijven geven. Dat heeft hij mij zelf gezegd. Het is niet vanzelfsprekend, zo'n engagement, om dienaren van de Heer te zijn en mensen te overtuigen mee te gaan in dat feestmaal van de Heer, die hun leven kan veranderen, redden zelfs. Wanneer we tussen hen gaan zitten, of op zoek gaan naar deze mensen die we als verloren beschouwen in onze maatschappij, dan is dat totaal niet vanzelfsprekend, hè? Dat kan inderdaad gevaarlijk zijn. Daarom zeg ik altijd, ga maar 2 aan 2 zoals Jezus ze uitgestuurd heeft. Het is veiliger of zelfs met een klein groepje, een beetje meer. Hè? Trouwens, uw gelovige getuigenis komt misschien ook beter over. Zelfs al zou je het maar een paar keren doen, zoiets. Hè? Bijvoorbeeld naar de armen trekken. Gewoon om iets uit te delen, dat kan. Of eens een gesprek te hebben met hen over hun problemen. Het is en blijft een belangrijke ervaring voor een evolutie in je eigen leven. De armen hebben ons veel te leren.
Ik ga nu het laatste deeltje van het evangelie voorlezen. Matteüs 22, de hoofdstuk van 11 tot 14. Toen de koning binnenkwam om te zien wie er allemaal aanlagen, zag hij daar iemand die geen bruiloftskleed droeg. En hij vroeg hem: vriend, hoe ben jij hier binnengekomen, terwijl je niet eens een bruiloftskleed aan hebt? De man wist niets te zeggen. Daarop zei de koning tegen zijn hofdienaars: bind hem aan handen en voeten en gooi hem eruit in de duisternis, waar men jammert en knarsetandt. Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren. Tot daar. Dat is een moeilijk einde, hè? Maar het gaat vooral over ons, hè. Zijn wij, die tot Christus gedoopt zijn, een voorbeeld voor de niet-gelovigen? Wij hebben een doopkleedje gedragen, zuiver wit. We zijn van de oerzonde verlost vanuit ons doopsel, wat op ons een invloed kon hebben. We zijn volledig vrij van zonde mogen beginnen aan ons christelijk leven. Maar kijk, dat is gesymboliseerd door dat doopkleed. Gereinigd, één geworden met Christus. We behoren tot het nieuwe volk van God dat Christus rond zich heeft verzameld en blijft verzamelen. Dit stukje is als het ware een nieuw parabeltje dat Matteüs eraan toevoegt. Waarom? Ja, Matteüs heeft gezien, dat is in die tijd, hè, gezien hoeveel hervallen in hun oude gewoonten, ook al zijn ze christen geworden. Jezus blijft ons oproepen en uitnodigen, omdat we ons leven begonnen met lege handen, omdat Hij ons als zondaars blijft uitnodigen naar Gods liefde en barmhartigheid te verlangen. Zo zijn we herkenbaar voor God. Want dat zullen we blijven tot op het einde van ons dagen. Bij onze dood flitsen er vele dingen door ons heen waar we niet zo goed hebben gehandeld. En soms lukt het zelfs nog vlak voor we sterven door een verzoening te bekomen. Maar zal er licht in onze ogen zijn, dat licht van de hoop op Gods liefde en vergevingsgezindheid, zullen we innerlijk voldoende bekleed zijn met die nieuwe mens. Dat zegt Paulus, bekleed u met de nieuwe mens. En Maria, die is bij ons in het uur van de dood. Ze zal ons helpen om dat bruiloftskleed aan te trekken. De ziekenzalving bijvoorbeeld helpt om alles in Gods handen te leggen, ook die helende, vergevende zalving te ontvangen. De biecht, dat is een prachtige ervaring. We mogen ons elke keer weer bekeren en dan aansluiten voor een nieuw hart aan hart. Een feest van vrede en hoop, van eenheid, die als een omhelzing warm onthalend is. Laten we deze verhalen met vreugde beluisteren en de uitnodiging vooral horen hoe we onszelf kunnen bekeren en anderen helpen die vreugdevolle gemeenschap binnen te gaan. Het is een kans om het eens heel concreet te maken. Willen we erbij horen of lijkt het ons niet te doen? We worden niet echt buiten gegooid. Wij zijn het die onszelf op afstand houden en ons niet durven engageren. Dat staat, of zitten wij in een soort duisternis. Hè? Maar God zal zeker en vast nog dienaars naar ons sturen met veel liefde en geduld, om te luisteren waarom en wat er ons is overkomen. Bijvoorbeeld in een retraite. Dan kan het dat de hardheid in ons breekt en dat we tranen van geluk beginnen te wenen. Een nieuw begin is terug mogelijk. Het kan ons overkomen. En het kan dat we zelf ook anderen helpen om die nieuwe mens te worden in Christus. Ik heb nog een mooi symbool.

pijlers van de dienst aan God. Het eerste, het woord van God. Tweede, het gebed. En het derde, de goede werken. Het puntje is symbool voor de zending om de materiële wereld waarin wij leven te doorprikken en naar God te verheffen of naar de hemel te naaien. Hè? Het oortje is heel belangrijk om nederig en wijs de mens te beluisteren, maar toch niet te scherp te zijn door te hard te prikken. Dan kan de draad er doorheen zijn goddelijke zending beginnen en de hemel en de aarde verbinden met elkaar, aan elkaar naaien. Ik vond dat een heel mooi verhaaltje van Rabbi Levi Yitzhak Schneerson. Laten we samen proberen hemel en aarde te verbinden door Gods woord ernstig te nemen, te bidden, goede werken te verrichten die vele mensen kunnen redden. We gaan nu over naar het gebedsmoment. Maria, vermits we allemaal door Jezus aan jou toevertrouwd zijn en jij zelfs Jezus de Zoon van God hebt mogen opvoeden, willen we ons ook door jou laten voorbereiden bij elke Eucharistieviering. Want ook al hebben we ons 's morgens al aan jou toegewijd, vlak voor de mis en voor de communie, willen we graag dat jij ons helpt er helemaal bij te zijn, open voor dat hart aan hart met de bruidegom van onze ziel. We geloven dat jij ook voor het woord in ons hebt plaatsgemaakt, en we hopen dat we tot die goede daden met jou mogen groeien in een christelijk geloof dat elke dag meer handen en voeten krijgt. Dank je, Maria. Heilige Geest, je bent vaak de onzichtbare dienaar, overal aanwezig en op de uitkijk waar je ons kan voor inspireren en ook beveiligen geen domme dingen te doen. Met jou willen we gehoorzamer worden en alle mensen die we ontmoeten als broers en zussen beschouwen. We zijn vaak heel oppervlakkig in onze relaties. Maak ons bewust van de levensstijl die Jezus had naar elke mens die hij ontmoette. Zijn zachtheid, zijn nederige luisterbereidheid, zijn medeleven dat mensenlevens kan veranderen naar de diepte toe. Maak ons duidelijk wanneer het moment van spreken is aangebroken of wanneer we beter in stilte en in gebed kansen geven. Wie raakt er beter een hart dan jij, Heilige Geest? We bieden ons aan om die weg te gaan met de glimlach en met veel goede wil. Jezus, elke dag zou een feest kunnen zijn. Maar eerlijk, dat is het vaak niet. Ondanks veel goede wil zijn we 's avonds soms erg ontgoocheld over wat in onze relaties is gebeurd en waar we ons onmachtig hebben gevoeld het tij te keren. We staan met onze twee voeten op de grond en bekennen dat het niet altijd loopt zoals het in ons gebed hadden begrepen. Maar we geloven dat elke goede bedoeling, ook al wordt ze niet aanvaard door de persoon in kwestie, elke goede daad is duidelijk bekend bij jou. En jij laat niets daarvan verloren gaan. Je kan het gebruiken via de universele gemeenschap van de heiligen op een andere plaats. En voor een persoon die er wel voor open staat zelfs, al is het aan de andere kant van de wereld. Ja, wij geloven in die liefdesstroom, waar al wat goed is, mooi en edel opgenomen wordt. En dus mogen we niet te lang tristig zijn dat onze goede daad niet is aangekomen bij de persoon die wij dachten te willen helpen. Hier zijn we, je kleine dienaars, Jezus. We blijven je vreugde delen en rondlopen met een glimlach, ook als het eens lijkt tegen te vallen. Jij maakt alles vruchtbaar van een goede daad. Alleluia. En we gaan nu nog luisteren naar het lied
Mama Maria staat op de CD Mijn Hart Zoekt.

0: Radio Maria.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Wij zijn verbonden met het heiligdom Santuario della Madonna del Miracolo in Rome. De basiliek van Sant'Andrea delle Fratte. En dat om de rozenkrans te bidden, verbonden met alle Radio Maria's in de hele wereld en in het bijzonder met Radio Maria Italië. In deze mooie maand van oktober, waar ook Paus Leo XIV heeft opgeroepen om iedere dag de rozenkrans te bidden voor vrede in de wereld en in de harten van de mensen. En dat mogen wij doen op deze dag waar wij in de kerk de liturgische gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans vieren. Uit dankbaarheid aan Maria omwille van de overwinning in de zeeslag van Lepanto, te danken aan de Rozenkrans.

Oh Gesù mio, perdona.

0: prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden. En laat ons bidden. Heer onze God, geef dat uw gelovigen altijd gezond mogen zijn naar lichaam en ziel. Bevrijd ons door de glorievolle voorspraak van de Allerheiligste Maagd Maria, altijd maagd, van de kwaden die ons nu treffen en leid ons naar de eeuwige vreugde door Christus onze Heer. Amen. En we horen nu een korte homilie van Padre Giacomo Maria Dorta, de rector van het heiligdom. Dierbare broeders en zusters, 7 oktober is een dag die bijzonder dierbaar is aan allen die Maria vereren. Het is de gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. Een dag waarop we geroepen worden om stil te staan bij hoe belangrijk en hoe zoet het is om ons met heel ons hart tot onze hemelse moeder te wenden. Door het bidden van de weesgegroetjes vragen we de Heilige Maagd Maria ons te begeleiden wanneer we dieper ingaan op de geheimen die wij overwegen. Met andere woorden, wij vragen haar ons bewust te willen maken van de liefde van God die zich openbaart in de gebeurtenissen die in elk geheim worden herdacht. Het woord geheim of mysterie verwijst hier niet naar iets onkenbaars, maar wil juist de oneindige liefde van God benadrukken. Het plan van zijn barmhartigheid, dat vlees werd en vervuld werd in de gebeurtenissen die wij verkondigen. Met de weesgegroetjes die we tot de moeder van God richten, wil ons hart die band van liefde tussen haar en ieder van ons vernieuwen. En juist daarom worden wij geroepen tot een dubbele daad van moed. De eerste is niet bang zijn om heel ons leven aan haar voor te leggen en toe te vertrouwen. Een angst die voortkomt uit de bezorgdheid dat we misschien niet verhoord worden. De tweede daad van moed, heel anders maar niet minder belangrijk, is ons ter beschikking van haar te stellen. En zo onze bereidheid uit te drukken om ons te laten vormen door Gods zuiverende werk. De rozenkrans bidden betekent het hart van Maria zoeken en haar vragen om de hulp die wij nodig hebben om niet te bezwijken onder de zorgen van het leven, zoals Jezus zelf waarschuwde in de parabel van de zaaier. Hij herinnerde ons eraan dat het zaad dat tussen de distels valt staat voor hen die het woord horen maar geen vrucht dragen door de zorgen van de wereld, de verleiding van de rijkdom en alle andere verlangens en hartstochten. Hoeveel wonderen in de loop van de geschiedenis kunnen niet worden toegeschreven aan het bidden van de rozenkrans. Hoeveel genezingen, hoeveel menselijk onmogelijke of onwaarschijnlijke gebeurtenissen door Gods hand tot stand gebracht dankzij de voorspraak van Maria. En toch denk ik dat de wonderen van bekering nog talrijker zijn. Harten die de Heer zijn gaan herkennen wanneer we het nooit hadden verwacht. Hoe vaak is onze wil onvolmaakt? Hoe vaak hebben we door de rozenkrans het licht ontvangen om te erkennen dat ze

0: ooit teleurgesteld werd. En dat zelfs in de nacht van verdriet, gemis en lijden de hand van onze moeder weet hoe en waarheen zij ons moet leiden, zodat we het doel van onze vreugde kunnen bereiken.
1: Riceviamo la benedizione del Signore.
0: Ontvangen wij de zegen van de Heer.
1: Il Signore sia con voi. Per intercessione di Maria vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.

En zo horen wij de hymne gericht tot La Madonna del Miracolo, Onze Lieve Vrouw van het Mirakel. En zo waren wij helemaal live verbonden voor deze mooie rozenkrans met dit hele bijzondere heiligdom, waar dus Onze Lieve Vrouw in de basiliek van Sant'Andrea delle Frate verscheen aan Alfons Ratisbon, een Joodse advocaat, bankier, die een grote afkeer had van het katholicisme en uiteindelijk hem zo tot een grote verkondiger van het evangelie heeft gemaakt. En zo waren wij opnieuw helemaal verbonden met alle Radio Maria's in de wereld tijdens deze wereldwijde rozenkrans. En dat op deze mooie gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. Laten wij in het bijzonder Maria danken voor alle bekeringen die zij gekend en ongekend heeft bewerkstelligd. Het zijn er ongetwijfeld zeer velen. Mensen, zielen die naar de hemel konden gaan dankzij de voorspraak en de tussenkomst van de heilige maagd Maria, onder wiens mantel wij natuurlijk hier bij Radio Maria werken en bidden.

Deze rozenkrans werd dan ook voorgegaan door Padre Giacomo Maria d'Orta, de rector van het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van het Mirakel in de basiliek Sant'Andrea delle Frate.

En zo gaan wij langzamerhand van onze Italiaanse broeders en zusters afscheid nemen. Althans voor nu. En wij danken u van ganser harte voor uw biddende verbondenheid. Zometeen om 5 uur, dan bidden wij samen de Vespers, het avondgebed van de kerk. En zetten wij onze dag biddend verder.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. We bidden samen de Vespers, het avondgebed van de kerk, op deze dag waar wij nog steeds de gedachtenis vieren van de heilige maagd Maria van de Rozenkrans. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 1456. We nemen de hymne uit het ochtendgebed, bladzijde 1456. Gevolgd door de psalmen, die vindt u op bladzijde 1567. Bij de gemeenschappelijke teksten voor de heilige maagd Maria, bladzijde 1567. Het is ook op die bladzijde dat u dan de slotgebeden later in de Vespers kan terugvinden. Korte schriftlezing, die vindt u terug onderaan bladzijde 1458. Bladzijde 1458. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Die van Gods wegen zijt verblijd, u spaarde ook de droefheid niet. Gij die omkleed met glorie zijt, u, moeder maagd, geldt thans dit lied. Wie meet de vreugde om uw kind, als gij Elisabeth ontmoet? Als gij hem baart, hem offert, vindt, o lieve moeder, wees gegroet. In droefheid lijdt gij met uw zoon, zijn doodsstrijd treft u in het gemoed, zijn geeselslagen, kruis en kroon, o kruisgetuige, wees gegroet. Gij viert triomfen met uw zoon, de geest van vuur zet u in gloed, gij zetelt op een eretroon, vorstin des hemels, wees gegroet. Komt, volken, plukt uit deze hof, schikt deze rozen tot boeket, biedt dat uw moeder aan tot lof, vlecht haar de krans van uw gebed. U, Jezus Christus, onze Heer, die uit de maagd geboren zijt, zij met de Vader alle eer en met de Geest in eeuwigheid. De engel Gabriel heeft aan Maria geboodschapt en zij heeft ontvangen van de Heilige Geest. Hoe blij was ik toen men mij riep: wij trekken naar Gods huis. Nu mag mijn voet, Jeruzalem, uw poorten binnentreden. Jeruzalem, ommuurde stad, zo dicht opeengebouwd. Naar u trekken de stammen op, de stammen van Gods volk. Zij gaan naar Israëls gebruik, de naam van God vereren. Daar staan de zetels van het recht, de troon van Davids huis. Bid dan om vrede voor Jeruzalem, dat ieder die u lief heeft veilig zij, dat eendracht heersen binnen uw omwalling, in al uw huizen rust. Terwille van mijn broeders en mijn makkers wens ik u vrede toe. Terwille van het huis van onze God bid ik voor u om zegen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De engel Gabriël heeft aan Maria geboodschapt en zij heeft ontvangen van de Heilige Geest. Bij het kruis van Jezus stond zijn moeder. Als de Heer de woning niet bouwt, werken de bouwers vergeefs. Als de Heer de stad niet beschermt, waakt de wachter vergeefs. Vergeefs staat ge op voor de dag aanbreekt en rust ge pas laat in de nacht. Gij eet na moeizame arbeid uw brood. Gods vrienden ontvangen het slapend. Kinderen zijn een geschenk van de Heer. De vrucht van de schoot is zijn gave. Als pijlen gelegd in de hand van de strijder. Zijn zonen verwekt in zijn jeugd. Gelukkig wie daarmee zijn pijlkoker vult. Hij staat niet beschaamd wanneer hij zich weert in de poort. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bij het kruis van Jezus stond zijn moeder. Moeder Maagd, verheug u. Christus is verrezen uit het graf. Alleluia. Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend, met elke geestelijke zegen. In hem heeft hij ons uitverkoren voor de grondlegging der wereld, om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons voorbestemd zijn kinderen te worden door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons heeft begiftigd in zijn geliefde Zoon. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving der zonden. Dank zij de rijkdom van zijn genade, die hij ons heeft meegedeeld als een overvloed van wijsheid en inzicht. Want hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen, de beslissing die hij in Christus had genomen, ter verwezenlijking van de volheid der tijden. Het heelal in Christus onder één hoofd te brengen, alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Moeder Maagd, verheug u, Christus is verrezen uit het graf. Alleluia. Uit de brief aan de Galaten. Toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn Zoon gezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, opdat hij hen die onder de wet stonden zou bevrijden, opdat wij de rang van zonen zouden verkrijgen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. De Heer is met u. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf.

Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf. Prijzen wij God de Almachtige Vader. Hij heeft gewild dat alle geslachten Maria, de moeder van zijn zoon, zalig prijzen. Vragen wij hem ootmoedig. Heer, verhoor ons op haar voorspraak. God, wonderbaar in uw werken, gij hebt de onbevlekte maagd Maria naar lichaam en ziel in Christus glorie doen delen. Laat ons verlangen uitgaan naar diezelfde heerlijkheid. Heer, verhoor ons op haar voorspraak. Gij hebt ons Maria gegeven als moeder. Schenk op haar voorspraak aan zieken genezing, aan bedroefden vertroosting, aan zondaars vergiffenis en aan ons allen heil en vrede. Heer, verhoor ons op haar voorspraak. Dankzij u is Maria vol van genade. Schenk ons allen de blijdschap van uw overvloedige genade. Heer, verhoor ons op haar voorspraak. Maak uw kerk één van hart en één van ziel in ware liefde en laat alle gelovigen eensgezind volharden in het gebed samen met Maria, de moeder van Jezus. Heer, verhoor ons op haar voorspraak. Gij hebt Maria gekroond tot koningin van de hemel. Neem de overledenen voor altijd op in de vreugde van uw rijk, samen met alle heiligen. Heer, verhoor ons op haar voorspraak. En laten wij dan allen tot God onze Vader bidden, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. God, door de boodschap van de engel hebt gij ons geopenbaard dat uw zoon is mens geworden. Wij vragen op voorspraak van de heilige maagd Maria dat wij eens in heerlijkheid verrijzen omwille van het lijden en het kruis van Jezus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Dag beste luisteraars, mijn naam is David Tessin, directeur van Kerk en Nood, België en Luxemburg. Deze keer heb ik mijn collega Dorien meegebracht, die jullie nog kennen van vorige edities. Met wie is toch altijd wat gezelliger. Bovendien gaan we het hebben vandaag over iets dat je prima met meerdere mensen kunt doen. We gaan het hebben over de rozenkrans. Oktober is de rozenkransmaand en bij Kerk en Nood hebben we daar dit jaar iets bijzonders mee gedaan, samen met kinderen uit de hele wereld.
1: Precies. De meeste van onze luisteraars kennen dat ongetwijfeld nog, maar misschien toch nog eens uitleggen waar het over gaat.
0: Wel, het heet 1 miljoen kinderen bidden de rozenkrans en het betekent exact dat, kinderen die over heel de wereld bidden voor vrede en eenheid. Het is iets dat begonnen is in 2005 in Caracas, in Venezuela, met een kleine groep kinderen die de rozenkrans bad. Een kerk in nood heeft dat toen meegedragen. Ruim 20 jaar later is het een wereldwijde gebedsbeweging. Inspiratie komt van een uitspraak die aan Pater Pio wordt toegeschreven: wanneer 1 miljoen kinderen de rozenkrans bidden, zal de wereld veranderen.
1: En waarom eigenlijk kinderen?
0: Wel, de rozenkrans is eigenlijk een beetje een kindergebed. Pater Wilfried noemde het ook het gebed van de eenvoudige mensen en de kinderen. We bidden vaak voor kinderen, maar kinderen kunnen ook zelf bidden voor anderen.
1: Dit jaar was het toch een beetje anders dan anders.
0: Ja, inderdaad. Het was een hele week van 1 tot 7 oktober. Het eindigde op 7 oktober het feest van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. En het werd ook georganiseerd met het heiligdom van Fatima, het wereldapostolaat van Fatima, het wereldwijd gebedsnetwerk van de paus en voor het eerst deed ook World Rosary Day mee. Bovendien hadden we dit jaar ook een bijzondere deelnemer.
1: Een bijzondere deelnemer? En wie was dat dan?
0: Dat was niet minder dan de paus zelf die dit jaar heeft meegebeden. Op zondag 27 september was hij in Lourdes. Bij het Angelus vroeg hij aan heel de kerk om de hele maand oktober de rozenkrans te bidden. Zodat, in zijn woorden, de oorlogen ophouden en de vrede gevestigd wordt. En hij vroeg er ook concrete werken van barmhartigheid bij. 20 jaar lang hebben we met Kerk en Nood die oproep gedaan en nu klonk ze uit de mond van de paus voor de hele wereldkerk.
1: Ja, en op 1 oktober zat de paus zelf tussen de kinderen.
0: Inderdaad, donderdagavond was er een speciaal evenement in de Lourdesgrot in de Vaticaanse tuinen en honderden kinderen uit scholen en parochies van Rome waren daar aanwezig. Er was een voorprogramma met muziek en getuigenissen en dan kwam de paus. En hij zei tegen de kinderen, jullie bidden hier niet alleen. Over heel de wereld bidden 1 miljoen kinderen met jullie mee. Beeld u in, zei hij, 50 miljoen weesgegroetjes in alle talen als één grote rozenkrans rond de aardbol. En hij heeft Kerk en Nood ook bedankt voor het initiatief en voor het grote werk dat wij doen. En dat is ook een bedanking natuurlijk voor iedereen die ons steunt en dan vooral onze weldoeners die dit alles mee mogelijk maken. Aan het einde zei hij nog, gebeden moeten altijd samengaan met goede daden, met daden van liefde. Enkel zo groeit de vrede.
1: Weten we al hoeveel kinderen er uiteindelijk meededen?
0: Het is nog te vroeg voor een finaalcijfer, houdt zeker onze communicatie in de gaten, maar op de eerste dag, rond 2 uur 's middags, stonden er al meer dan 300.000 gebeden genoteerd uit 94 landen. Van Finland tot Sierra Leone, van Japan tot Bangladesh, het lijstje landen leest als een atlas. Er is ook heel veel deelname in Brazilië, Polen, Oekraïne, India en de Filipijnen. En wat de Filipijnen betreft, enkele weken geleden was mijn Filipijnse collega Max Ventura, de directeur van Kerk en Nood in de Filipijnen, bij ons op bezoek. En hij vertelde ons dat er in de Filipijnen alleen al vorig jaar 800.000 kinderen mee waren. Dus dat miljoen halen dit jaar zeker.
1: En voor wie nieuwsgierig is naar de Filipijnen, luisteren we even naar Abba Ginung Maria. Dat is het weesgegroet in het Tagalog.

0: Laat ons even inzoomen op de rozenkrans zelf. Bij elk tientje stond een land en een verhaal centraal. Welke waren dat dit jaar?
1: Wel, inderdaad, 5 tientjes, 5 landen. En bij elk land stond ook altijd een mens centraal. Een thema. Oorlog in Oekraïne. Ontheemding in het Heilig Land. Vervolging in Pakistan. Eenheid in Zuid-Soedan. En hoop in Cuba en Venezuela. De kinderen kregen vooraf filmpjes en getuigenissen te zien. Zo wisten ze voor wie ze baden. Niet voor de vrede in het algemeen, maar voor een jongen in Oekraïne, een pastoor in het Heilige Land. Laten we ze samen even overlopen.
0: Het eerste tientje ging over een jongen in Oekraïne.
1: Klopt, Jaroslav. Hij is 14 jaar oud. Hij is geboren met een vergroeide ruggengraat, maar hij redt zich wel. Hij komt uit een orthodox gezin. Zijn grootmoeder vertelde hem over God en hij kende het Onze Vader. En toen de oorlog begon, is hij met zijn moeder een tijd naar Polen gevlucht. En daar is hij voor het eerst in zijn leven een kerk binnengestapt. Terug in Oekraïne is hij zelf op zoek gegaan. Hij luisterde naar preken van katholieke en protestantse priesters en predikers. En niemand heeft hem gedwongen, maar met de toestemming van zijn moeder en zijn grootmoeder, bij wie hij nu woont, ging hij naar catechese en ontving hij de sacramenten. Een jongen van 14 jaar, die door de oorlog voor het eerst een kerk binnenstapt. En die nu zegt, en ik citeer: "Nu bid ik voortdurend en denk ik aan God. Ik bid telkens als ik het kans krijg en ik spreek openlijk over de Heer."
0: En dan het Heilig Land. Daar ging het over een dorp, het dorp Taibe.
1: Inderdaad, en Taibe ligt op de westelijke Jordaanover, een eind ten oosten van Ramallah. Het is het laatste dorp daar waar alleen christenen wonen, een kleine 1400 mensen. Pater Bashar is er de pastoor. Ze leven van hun olijven en de oogst is in oktober, net in de week dat de kinderen voor hen baren. Kolonisten hebben er vorig jaar vuur gestoken naast hun kerk. De Sint-Joriskerk uit de 5e eeuw. Een 20-tal jongeren heeft het samen met de pastoor geblust. Ze belden de autoriteiten, maar er kwam helaas niemand. Daarna zetten de kolonisten een bord bij het dorp. "Er is hier geen toekomst voor jullie," stond daarop. En begin dit jaar kwam er nog een militaire poort bij aan de ingang van het dorp. En kolonisten stalen hun paard met een veulen van een familie. Sinds 2023 zijn er 16 families vertrokken. Pater Bashar zegt dat hij begrijpt dat de mensen bang zijn. Vertrekken, zegt hij, is soms een menselijke noodzaak. Maar blijven is vaak een daad van geloof en hoop. En hij vraagt niet alleen maar om gebed. Hij vraagt ook: help ons ervoor te zorgen dat de christenen van het land een levende gemeenschap blijven en geen herinnering uit het verleden.
0: Ja, recent zijn er ook enkele christenen omgekomen in het Heilig Land.
1: Ja, begin deze maand kwamen bij een Israëlische luchtaanval op een flatgebouw in Gazastad 's nachts 5 mensen om, onder wie een christelijke moeder en haar dochter, Maisa en Mary. Ze zetten zich tijdens de oorlog als vrijwilligers in voor wie getroffen was en ze werden begraven vanuit de Grieks-Orthodoxe Sint Porphyriuskerk, waarbij ook de katholieke parochie van de heilige familie rouwde. Van de ongeveer 1000 christenen in Gaza zijn er sinds het begin van de oorlog al 62 omgekomen. En we bidden voor hen en voor alle slachtoffers in het Heilig Land.
0: Ja, de situatie voor christenen in het Midden-Oosten is niet eenvoudig.
1: Inderdaad, en helaas, ook in het naburige land Syrië hebben de voorbije weken verontrustende signalen ontvangen. In al-Suqa Laibiyah, een christelijk stadje bij Hama in het midden van Syrië, wonen vooral Grieks-Orthodoxe christenen. Er wonen er nog zo'n 16.000. Maar eind 2024 waren het er nog 20.000. En recent, in de nacht van zaterdag 3 op zondag 4 oktober, was er ruzie tussen de jongeren uit het stadje en uit een Soenitisch buurdorp, enkele kilometers verder. Daarna kwamen er gewapende mannen uit het buurdorp het stadje binnen. Ze schoten op huizen en vernielden eigendommen. Een vrouw raakte gewond, maar er vielen geen doden. Een orthodoxe priester, met wie kerkgenoot vaak samenwerkt, werd beschoten, samen met zijn auto. Een kogel miste hem op een haar na. Zijn naam noemen we niet om veiligheidsredenen. De veiligheidsdiensten grepen in en arresteerden meerdere mensen in beide dorpen. De overheid sprak van een vechtpartij tussen jongeren. En dit is helaas niet de eerste keer. Eind maart gebeurde er bijna precies hetzelfde. In hetzelfde dorp, al-Suqa Laibiyah, toen mannen uit het buurdorp binnenvielen. Er winkels vernietigden, auto's en een Mariakapel beschadigden en in het rond schoten. Vorige maand, halverwege september, op de vooravond van het feest van de kruisverheffing, lieten 2 gemaskerde mannen een bom ontploffen aan de Grieks-Orthodoxe Sint-Joris-kathedraal in Hama, met veel schade, maar geen gewonden. We zien helaas een patroon waarbij kwetsbare minderheden zoals christenen in het nieuwe Syrië niet veilig zijn, omdat de overheid niet in staat is hen te beschermen.
0: We blijven even in het Heilig Land met het wees gegroet in de taal van Maria's eigen volk, het Hebreeuws. Shalom lak Miriam betekent letterlijk vrede zij u, Maria. Een gebed om vrede voor Gaza, voor Taipei en voor iedereen in het Heilig Land die onder het geweld leidt.

0: Het derde verhaal is dat van een jonge man die er niet meer is.
1: Inderdaad, Akash Bashir was 20. Hij had school gelopen bij de Salesianen bij Don Bosco in Lahore, Pakistan. Op een zondag in maart 2015 stond hij als vrijwilliger aan de poort van zijn parochiekerk, de Sint-Janskerk, tijdens de mis. Een man wou naar binnen en Akash zag dat hij een bomgordel droeg. Hij heeft hem vastgegrepen. De bom is ontploft aan de poort, niet in de kerk. En Akash en de man zijn omgekomen. Sinds 2022 loopt zijn zaligverklaringsproces. Hij is de eerste Pakistaan die naar Gods genoemd wordt. Maar Akash staat niet alleen. 4 jaar eerder werd Shabazz Bhatti vermoord, de christelijke minister voor minderheden. Die zei kort voordien: ik weet wat het kruis betekent en wat het betekent om het kruis te volgen. Akash wist dat ook. Vorige week heb ik toevallig nog de voormalige rechterhand van Shabazz Bhatti ontmoet, die nu in Europa woont. Na de moord op Bhatti zijn vele Pakistaanse christenen het land uitgevlucht. De situatie is er voor de christenen in Pakistan helaas niet beter op geworden.
0: Ja, en dan Zuid-Soedan, met een bisschop die beschoten werd.
1: Inderdaad, Christian Carlassere is een Italiaanse missionaris, een Comboniaan, die al sinds 2008 in Zuid-Soedan woont. In 2021 wordt hij benoemd tot de bisschop van Rumbek, een bisdom dat toen al 10 jaar zonder bisschop zat. Kort na zijn aankomst komen er 's nachts 2 gewapende mannen in zijn huis binnen. En ze schieten hem in de benen. Naderhand heeft hij de daders publiek vergeven. En een jaar later werd hij alsnog gewijd. Vandaag is hij bisschop van Bentiu, een nieuw bisdom in het noorden van het land. Zuid-Soedan is het jongste land ter wereld. Meer dan de helft christenen en toch blijven gemeenschappen elkaar bevechten. En dankzij onze weldoeners kon het bisdom Rumbek al 25 jaar lang op kerkennood rekenen. Meer dan 100 projecten van misintenties en vervoer tot kapellen en noodhulp bij hongersnood hebben we kunnen realiseren.
0: Ja, we blijven even in Afrika, maar trekken naar Congo, een land waar de kerk veel te verduren heeft. Toch behouden we de hoop. Niantende, Rukulamu, Maria. Een vreugdevolle hymne aan Maria.

0: Het laatste tientje gaat over hoop, met een bisschop die deze zomer overleed.
1: Ja, Monsignor Silvano Pedroso was de bisschop van Guantanamo, in het oosten van Cuba. Hij is in juni gestorven, 73 jaar oud. Hij was de eerste Afro-Cubaanse bisschop in 5 eeuwen Cubaanse kerk. Hij kwam zelf niet uit een gelovige gezin. Hij was eerst geograaf in de bergen en valleien van Cuba. En met kerstmis is hij als jongeman een kerk binnengestapt. Misschien voor de kerstversiering, want die zag je in Cuba nergens anders. En dan kwam hij terug, zondag na zondag. En niemand die hem aansprak. Dat is hem altijd bijgebleven. Later zei hij, de kerk moet mensen ontvangen, ook wie niets van het geloof weet. Dankzij onze weldoeners liep er de voorbije 5 jaar meer dan 13 projecten in zijn bisdom.
0: We blijven in Latijns-Amerika en eindigen in Bolivie, waar ook de Tsimane-kinderen meebaden. Een lied uit de Inca-mis, Canto a la Virgen, een lied tot Maria. Het geloof van de kerk met de muziek uit de Andes.

0: Was dat nu alleen bidden of zit er ook iets concreets aan vast?
1: Wel, er zijn ook concrete elementen. Neem bijvoorbeeld, om één voorbeeld te noemen, Malawi, het smalle land in het zuidoosten van Afrika, tussen Tanzania, Zambia en Mozambique. Het wordt wel eens het warme hart van Afrika genoemd, omdat de mensen er zo gastvrij zijn. Maar het is ook een van de armste landen ter wereld. Meer dan de helft van de mensen leeft onder de armoedegrens. Ongeveer 1 op de 3 Malawiërs is katholiek. De kerk is er groot en springlevend, maar er zijn weinig priesters. Het geloof leeft van catechisten, van moeders, van kinderen die samen bidden. In Malawi maakten onze weldoeners het mogelijk om het gebedsboekje te drukken voor kinderen in heel het land. En waar de priester maar 1 keer of een paar keer per jaar langskomt en waar kinderen thuis geen enkel boek hebben, maakt zo'n boekje wel een groot verschil. De katholieke kerk heeft in Malawi meer dan 1,5 miljoen kinderen op haar lagere scholen. En via die scholen en parochies raakte het boekje tot in de verste dorpen verspreid. En dat is ook wat de paus bedoelde. Gebed en goede daden horen bij elkaar.
0: Wat wil je de luisteraars nog meegeven?
1: De paus heeft gevraagd om heel oktober de rozenkrans te bidden. Maar eigenlijk is elke maand goed. 'S Avonds of 's ochtends voor Jaroslav, voor de mensen in Taibeg, voor de christenen in Pakistan en Zuid-Soedan, voor de kinderen in Malawi. Als 1 miljoen kinderen de rozenkrans bidden, verandert de wereld. Maar ook bij volwassenen maakt het een groot verschil. Deze zaterdag bijvoorbeeld kwamen de jongvolwassenen van de Rabodo samen in ons gebouw in Abdij van Park. Rabodo is een jonge groep, een groep jonge christenen die soms van heel ver komen. Er was er een bij uit Brugge. En ik heb ze uitgelegd wat kerk in nood deed. En daarna hebben we in de kapel de rozenkrans gebeden en daarna samen gegeten. Het was een hele fijne middag. En fijn om te zien dat ook jonge mensen, jonge generatie, met de rozenkrans aan de slag gaat.
0: Beste luisteraars, daarmee besluiten we deze uitzending. Dank aan al onze luisteraars en weldoeners voor jullie steun en aandacht. We horen jullie graag terug over 2 weken met meer nieuws uit de Wereldkerk.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen 6:30 geworden. We gaan samen het rozenhoedje bidden en we doen dat op woensdagavond in het bijzonder verbonden met een moeder. We bidden in het bijzonder voor de intenties van alle moeders en grootmoeders en ook voor de medewerkers van Radio Maria. Wij bidden en mediteren de glorievolle mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zou hij komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorievolle mysterie. Onze Heer Jezus Christus verrijst uit de dood. Na de Sabbat, bij het aanbreken van de eerste dag der week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria naar het graf kijken. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het tweede glorievolle mysterie. De hemelvaart van onze Heer Jezus Christus. Nu leidde hij hen naar buiten, tot bij Bethanië, hief de handen omhoog en zegende hen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde glorierijke mysterie. De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade.

0: de dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vierde glorievolle mysterie. De Heilige Maagd Maria wordt ten hemel opgenomen. Gezegend zijt gij, dochter Sion, want door u ontvingen wij het leven, de vrucht van uw schoot. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven.

0: van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde glorievolle mysterie. De heilige maagd Maria wordt in de hemel gekroond. Als koningin staat Maria aan uw zijde met heerlijkheid getooid. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God, onze lieve vrouw van de rozenkrans.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Jozef.
1: Bid voor ons.
0: Heilige aartsengel Michael.
1: Bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: En zo, dierbare luisteraars, mochten wij samen het rozenhoedje bidden, verbonden biddend met een moeder, waar wij in het bijzonder hebben gebeden voor alle intenties van de moeders en grootmoeders die luisteren en ook voor de medewerkers van Radio Maria. Wij danken u van ganser harte voor uw gebed en wensen u nog een zeer fijne avond toe.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, omdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

Welkom, beste luisteraars. Welkom bij Radio Maria. Het is bijna 7:30 op deze woensdag en dat wil zeggen dat we binnen enkele ogenblikken verenigd zullen zijn om samen met de gemeenschap van Sant'Egidio live vanuit de Carolus Borromeus Kerk te Antwerpen een avondgebed te bidden.

Uit het evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 12. Houd je lendenen omgord en je lampen brandend. Jullie moeten net zo doen als mensen die hun heer opwachten wanneer hij thuiskomt van de bruiloft, om hem, als hij komt en aanklopt, meteen te kunnen opendoen. Gelukkig zijn de knechten die de heer wakend aantreft bij zijn komst. Ik verzeker jullie dat hij zich omgordt en aan tafel nodigt en rondgaat om hen te bedienen. Gelukkig zijn zij als hij ze zo aantreft, ook al komt hij om middernacht of nog later. Bedenk wel, als de heer des huizes had geweten hoe laat de dief zou komen, dan had hij die inbraak wel verhinderd. Ook jullie moeten voorbereid zijn, want de mensenzoon komt op een uur waarop je het niet verwacht. Heer, vertelt u deze gelijkenis met het oog op ons of voor iedereen? Vroeg Petrus. De heer antwoordde: ja, wie zou die trouwe, verstandige beheerder zijn die de heer zal aanstellen om zijn werkvolk op tijd hun eten te geven? Gelukkig de knecht die daarmee bezig is wanneer zijn heer komt. Ik verzeker jullie, hij zal hem aanstellen over al zijn bezittingen. Maar als die knecht bij zichzelf zegt: mijn heer komt nog lang niet, en de slaven en slavinnen mishandelt, en zelf gaat zitten eten en drinken, en zich gaat zitten bezatten, dan komt de heer van die knecht op een dag waarop deze hem niet verwacht en op een uur dat hij niet kent. Dan zal hij hem onthoofden en hem het lot van de trouwelozen laten delen. De knecht die weet wat zijn heer wil, maar niets heeft voorbereid of niet heeft gehandeld naar de wil van zijn heer, zal zwaar worden gestraft. Maar wie de wil niet kent en heeft gedaan wat slaag verdient, zal licht worden gestraft. Van iemand aan wie veel gegeven is, zal ook veel gevraagd worden. Als iemand veel is toevertrouwd, zal men des te meer van hem eisen. Woord van de Heer.

Dierbare broers en zussen, wanneer wij vanavond samen zijn in deze kerk om te bidden voor de zieken en hun namen aan de Heer toe te vertrouwen, dan doen we dat niet enkel omdat de zieken in het centrum van onze aandacht staan en omdat we weten dat God voor hen oog heeft. Maar onze omgang met de zieke mensen en ons gebed voor de zieken leert ons ook iets over de essentie van ons geloof. Die gaat namelijk niet over controle, over alles wat er in een mensenleven zou kunnen gebeuren, maar over geloof en vertrouwen. Want is de ziekte niet bij uitstek zoals die dief die in de nacht komt, meestal onverwacht, onvoorzien? Is de ziekte niet als een dief die wezenlijke dingen van een mens steelt? Zijn gezondheid, maar ook zijn onbezorgdheid, zijn toekomstperspectieven, zijn aanzien, zijn mogelijkheden om te doen in vrijheid wat hij wil doen. De ziekte komt al dit doorkruisen. Op een moment dat iemand die de ziekte ondergaat meestal niet verwacht en waarop hij niet was voorbereid. Wel, onze aandacht voor de zieke leert ons met deze woorden uit het evangelie volgens Lucas om in zekere zin voorbereid te leven. Het is wat Jezus vraagt in dat waakzaam leven. Een leven waarop je altijd wakker bent. Dit vraagt een zekere voorzichtigheid, of beter gezegd, niet gulzig leven, opslorpen, alles wat er vandaag is, maar wel bezonnen, doordacht en tegelijkertijd dankbaar om de gezondheid die we vandaag hebben of de voorspoed die we ondervinden. En in een groot besef voor de broosheid van elk menselijk leven, ook het leven dat vandaag nog krachtig en gezond is. Maar het gebed voor de zieken helpt ons ook om op een andere manier te kijken naar de zwakte, de ziekte van een ander, niet alleen van onszelf. Aan de gezellen van de zieken wordt gevraagd om met hen mee te leven, doorheen al die moeilijke momenten, maar ook de momenten van hoop. Wij willen de zieken nabij blijven. Wij willen blijven geloven in de genezing van elke mens. En wij willen nooit iemand de hoop op genezing ontnemen. In die zin, dierbare broers en zussen, helpt dit gebed voor de zieken ons om oprecht en authentiek te leven. Het is een beetje het tegenovergestelde van die knecht die zegt: mijn heer komt nog lang niet, en hij begint zijn slaven te mishandelen, gaat eten en drinken en begint zich ongehoord te gedragen. Alsof er geen urgentie is. Alsof er geen inzet nodig is, ook wanneer het oog van de Heer niet aanwezig is. Die aandacht voor de zieken helpt ons om altijd gefocust te leven op onze verantwoordelijkheden, maar ook om met een eigen innerlijke overtuiging de anderen te dienen en hun zwakheid te ondersteunen. Het gebed voor de zieken vraagt van ons om klaar te zijn voor alles wat zich onverwacht en onvoorzien in ons leven aandient. Dat is natuurlijk, gelukkig, maar niet alleen de ziekte. Dat zijn ook de verrassingen van de geest. Maar het gaat om die houding van gelovig en vertrouwvol te leven,
klaar om de anderen te dienen en om te blijven geloven in de kracht en de liefde van God. Ook in die situaties die we niet voorzien hadden. Want daar toont zich net ons geloof en ons vertrouwen. Bidden wij in deze geest tot de Heer, dat Hij alle zieken en lijdenden te hulp komt.

laten wij de namen van onze zieke broers en zussen en van allen die genezing en redding zoeken toevertrouwen aan de goede en barmhartige Heer voor wie niets onmogelijk is.

0: Heer, leer ons bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt,
1: uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad.
0: Heer Jezus Christus, Gij die nieuw leven geeft en redding aan al wie U aanroept, raak met Uw liefde het leven aan van wie lijdt. Zoals Gij lichaam en geest van zoveel zieken genezen hebt door hen aan te raken, geef hen genezing, vrede en redding. Gij die de poorten van Uw rijk hebt geopend voor al wie lijdt, laat ons delen in Uw eindeloze liefde en barmhartigheid. Gij die de dood en het kwaad overwonnen hebt, help ons te vertrouwen in U. Ondersteun ons in de hoop en leid ons naar Uw rijk van vrede, nu en altijd.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze live-uitzending vanuit de Carolus Borromeuskerk te Antwerpen, waar we samen met de gemeenschap Sant'Egidio een avondgebed hebben gebeden. We wensen jullie nog een zeer fijne avond toe.

Beste luisteraars van Radio Maria. De geschiedkundige inleiding op de mystieke autobiografie van Marie de l'Incarnation in het burgerleven Marie Guillard toonde ons een leven dat van in haar kinderjaren buiten het gewone valt. Gods vrijheid, of zeggen we beter Gods liefde, leidt de echtgenote en moeder, zakenvrouw en de met hem verenigde ziel, Ursuline en pionierster missionaris, naar het nieuwe Frankrijk van de 17e eeuw. In gehoorzaamheid aan haar geestelijke leider en op vraag van haar zoon, die ondertussen Benedictijn werd onder de naam Dom Claude Martin, schrijft Marie haar mystieke levensverhaal. Waarom is die mystieke autobiografie nu zo een uitzonderlijk document in de geestelijke literatuur? Mystieken spreken niet graag over zichzelf, want een van de eerste uitwerkingen van de genade is de genade zelf te verbergen. Dit schrijft Dom Claude Martin in zijn voorwoord bij de levensbeschrijving van zijn moeder, die hij in 1677 uitgeeft. Maar het gebeurt dat zij ertoe gedwongen worden. Soms, opdat de kerk de bovennatuurlijke echtheid zou kunnen verifiëren van wat in hun leven heeft plaatsgehad. En dat geeft dan bijvoorbeeld aanleiding tot de autobiografie van een Theresia van Avila. Soms om broeders te helpen die overstuur zijn door een ervaring die hen aanvankelijk van de wijs bracht. En dat geeft bijvoorbeeld de bestijging van de berg Karmel van Johannes van het Kruis. Of, wat zeldzamer is, om te voldoen aan een dwingende plicht van naastenliefde. En dat is bijvoorbeeld het geval met het verslag van 1654 van Marie de l'Incarnation. We zagen in de geschiedkundige inleiding dat haar geestelijke leider haar daartoe verplichtte. Na 20 jaar stilzwijgen zal zij haar zoon de redenen uitleggen van de scheiding die alle schijn had van een gebrek aan moederliefde, aangezien het litteken dat deze gebeurtenis in zijn adolescentie heeft nagelaten nooit echt gedicht is. Bij het lezen van deze tekst zal men vlug begrijpen dat Marie zich verplicht zag alles en niet iets te zeggen. En dat dit een nieuwe fase in de band met haar zoon inluidt, wat later uit hun briefwisseling zal blijken. Heel wat brieven vermelden de nauwkeurigheden waar Dom Claude met aandrang om vraagt, maar getuigen vooral van deze totale openhartigheid. Ik citeer Marie: als u van mij iets wil, zal ik niet nalaten erop te antwoorden, als ik in leven ben en in staat het te doen. Moest ik bij u zijn, zou mijn hart zich uitstorten in het uwe en zou ik u als geestelijke leider nemen. Wanneer zij terughoudend is, dan is het uit naastenliefde. Vooral wanneer het om mensen uit Tours gaat, die bij weinig eervolle gebeurtenissen betrokken waren. Vooral de vader die deze zoon niet heeft kunnen kennen en over wie zij ons haast niets vertelt. Zelden mag men zo in een ziel binnenkijken, die nochtans denkt alle voorzorgen genomen te hebben om haar geheim goed te bewaren. Met schroom
En daarvan getuigt het voorwoord op de levensbeschrijving van zijn moeder, neemt Dom Claude de verantwoordelijkheid op zich om het toch kenbaar te maken. Want het is niet altijd verboden genadegaven aan het licht te brengen. En soms moet het wel, om onze hemelse Vader te verheerlijken en om een voorbeeld te zijn voor onze broeders met wie we hem op aarde dienen. De geschriften van Dom Claude zelf tonen dat hij een kenner is. En naast de liefde die hij als zoon voor zijn moeder koestert, erkent hij ook de buitengewone waarde van haar teksten, al is het maar op literair vlak. Het staat vast dat wij te doen hebben met een uitzonderlijk intelligente vrouw. En al ontkent zij het, met bovendien een bewonderenswaardige cultuur. Laten we de zoon hierover aan het woord. De eenvoud en duidelijkheid van haar manier van uitdrukken valt buiten het gewone. Zij legt de moeilijkste dingen met zo een buitengewone vaardigheid uit. Zij spreekt in zulke gepaste bewoordingen over de geloofsgeheimen, over de hoedanigheden van God en over God zelf, dat het lijkt dat zij heel haar leven aan scholen van theologie heeft gestudeerd. En spreekt zij over het mystieke leven, dan is het zo helder en begrijpelijk dat het geen commentaar behoeft. Zodat de lezers van haar geschriften erkennen dat men haar in deze materie zeker een tweede heilige Theresia mag noemen. En dat men moeilijk iemand kan vinden die even bekwaam is om het uit te leggen. Marie schrijft haar autobiografie op een ogenblik waarop de taal in Tours nog al de frisheid van de Renaissance heeft bewaard en daarbij de degelijkheid van het klassicisme al heeft.

Waar heeft Marie haar opmerkelijke humane en christelijke cultuur vandaan? Op een nacht in mijn droom leek het mij dat ik op de speelplaats van een landelijke school was. Het verslag van 1654 begint met deze droom van een 7-jarig meisje dat dus naar school ging. Er zijn ook andere aanwijzingen, al is het maar de komst van de Ursulinnen in 1622, die te kennen geven dat de welgestelde stad Tours aandacht heeft voor onderwijs aan meisjes. Lectuur bepaalt de vrije tijd van Marie als jonge vrouw. Alleen in huis, godsvruchtige boeken lezen, mij helemaal afzijdig houden van mensen die hun tijd in ledigheid doorbrengen en met wie ik alleen een band had voor geestigheden en ontspanning. Die ledigheid heeft dan toch de verdienste haar een mooi Frans bij te brengen. Het Frans van de koning, dat zich beetje bij beetje in heel het koninkrijk laat gelden en dat het Frans van de nieuwe wereld zal worden. Al benadrukt Marie dikwijls haar kinderlijke naïviteit op het vlak van het geestelijk leven. Ik kende zelfs de woorden inwendig gebed en versterving niet. Toch kan men zich voorstellen dat zij haar voordeel heeft gedaan met de eersterangs religieuze die zich in het begin van de eeuw in Tours vestigde en die vurige zielen toegankelijk maakte voor de echte christelijke cultuur. In Tours circuleerden teksten van Spaanse en Italiaanse meesters uit de voorgaande eeuw, namelijk Lodewijk van Granada en Johannes van Avila. Zij heeft al vlug de heilige Bonaventura, de heilige Gertrudis en de heilige levens uit de Flos Sanctorum kunnen lezen. Het is zeker dat zij voor haar intrede bij de Ursulinnen de ware godsvrucht van de heilige Franciscus van Sales en de werken van Theresia van Avila heeft gelezen. Evenals, en dat is nog opmerkelijker, die van Pseudo-Dionysius, waaruit haar aanleg voor theologie echt blijkt. Het is tenslotte heel waarschijnlijk dat de geestelijke leiding van de Cisterciensers haar in contact bracht met werken van de heilige Bernardus. Heel opmerkelijk, beste luisteraars, is wel dat Marie de psalmen in het Frans leest, maar in het Latijn citeert. Zij zegt ons dat de psalmen al tijdens haar weduwschap bij meerdere gelegenheden voortdurend in haar geest aanwezig waren. Men mag veronderstellen dat zij door de liturgie, maar ongetwijfeld ook door haar voorkeur voor geestelijke lectuur, al snel en echt van de Bijbel werd doordrongen. Dat wordt nog in de hand gewerkt door de plaats die de schrift na het concilie van Trente in de monastieke gebruiken zal innemen. Eens Ursulina komt het schriftwoord spontaan in de geest van Marie op om uit te drukken wat Gods genade in haar doet. Ik werd innerlijk gewaar dat de Heilige Geest mij de sleutel gaf van de schatten van het heilige mens geworden woord. Hij opende die voor mij door mij begrip te geven van de passages uit de Heilige Schrift die op hem betrekking hebben. En zonder dat ik ze voordien had overwogen of bestudeerd.
Naast voedsel voor haar eigen geestelijk leven, wordt de schrift de sleutel die haar alles steeds duidelijker laat begrijpen in het licht van de openbaring en de heilsgeschiedenis. Zij schrijft: in de geringste omstandigheden van het dagelijkse leven, als men met mij sprak, bevatte mijn antwoord altijd iets van dat vuur van de Heilige Geest, zodat van mij gezegd werd dat ik alleen in spreuken sprak. Deze spreuken waren passages uit de Heilige Schrift, die zonder dat ik erover nadacht, bij mijn antwoorden pasten. Het feit dat Marie de schrift gewoonlijk in het Latijn citeert, wijst op de rol van de liturgie, maar ook van haar intellectuele vaardigheid. 2 maanden na haar intrede in het klooster gaf onze lieve Heer mij inzicht in de Heilige Schrift. En dat ging met voedzame zoetheid gepaard. Ik hoorde in het Frans wat ik in het koor in het Latijn zong en bad. Haar medezusters verwonderen zich daarover, omdat zij dat niet kunnen. Al verzekert deze vrouw onwetend te zijn, toch heeft zij een vlugheid van geest die ongetwijfeld haar volmaakte beheersing van denken en schrijven verklaart. En dat, terwijl zij van haar huwelijk tot aan haar dood met materiële en administratieve taken wordt overbelast en de kolonisatie van de nieuwe wereld in ongelooflijk moeilijke omstandigheden verloopt.

Na de eerder simpele geestelijke leiding van de patervijand François de Saint-Bernard zal de hulp van zijn opvolger Raymond de Saint-Bernard 12 jaar lang aan Marie duidelijk meer verheldering bieden. Toch is het haar ontmoeting met de Jezuïeten bij de aanvang van haar monastieke leven die een nieuwe fase in haar innerlijke ontplooiing inluidt. Van zodra ik mijn hart voor deze goede pater, en het gaat dan over Georges de La Haye, opende, verdween al mijn verdriet, alsof iemand mij uit een gevangenschap bevrijdde. Zij zal de geestelijke leiding van de Jezuïeten niet meer loslaten. En eens in Canada zal zij dagelijks met hen samenwerken. Nu waren dat religieuzen met een perfecte theologische opleiding. Tot hen behoren martelaren en mystici zoals Jean de Brébeuf, Isaac Jogues, Antoine Daniel, Paul Lejeune en Paul Raguenaud, die aan de pas gestichte kerk in Quebec een stevige onderbouw zullen geven. Op een of ander moment van hun opleiding in Frankrijk waren zij leerlingen van de niet te evenaren pater Louis Lallemand. Van hem is geweten dat hij zijn studenten de heilige Johannes van het Kruis liet lezen. Het is waarschijnlijk langs die weg en de lectuur van Theresia van Avila dat een karmelitaanse woordenschat, een typisch Ignatiaanse strengheid en een onverbiddelijke mystieke radicaliteit in het verslag van 1654 hun intrede doen. Moet deze exclusiviteit van de Jezuïeten voor de geestelijke leiding van Marie betreurd worden? Haar persoonlijkheid is sterk genoeg om zich indien nodig vrij te voelen. Mensen die zeggen dat de Jezuïeten de gewetensvorming belasten, vergissen zich. Dat verzeker ik u. Want zij leven in een heilige vrijheid van geest. Zij die God zoeken en volgens zijn uitspraken willen leven, kennen onder hun leiding de vrede des harten. In de extreme omstandigheden van het missionaire avontuur in het nieuwe Frankrijk kan men over de theologische en spirituele competentie van deze religieuzen terecht verbaasd staan. Ten slotte dient men het geestelijke kader voor ogen te houden waarin Marie leeft. Haar band met Jean de Bernière Louvigny en de mystieke en missionaire kring van Caen, waarvan hij de bezieler is, brengt haar onrechtstreeks in contact met al wat belangrijk is voor de herovering van het katholicisme in Frankrijk onder Lodewijk XIII. Zonder hier in te gaan op de essentiële rol van de Bernière in de organisatie en de logistiek van de Canadese zending, willen wij er alleen op wijzen dat het seminarie van Quebec, dat in de pastorale bediening van het bisdom een centrale plaats inneemt, wezenlijk de regel van de Ermitage van Caen volgt.

Evenals Theresia van Avila ziet Marie de roeping tot contemplatie als een missionaire roeping. En binnen deze missionaire roeping een roeping als lerares. Zowel de ene als de andere hebben ons om uiteenlopende redenen hun geestelijke autobiografie nagelaten. Die van Theresia wordt een handboek waarmee heel Europa leert bidden. Die van Marie zou volstaan om studenten in mystieke theologie op te leiden. De genade veronderstelt de natuur. Of het om catechese gaat voor de ruwe zeelui in de handelszaak van haar schoonbroer, of het verfijnen van de indiaantjes uit het Canadese woud, van zodra het om opvoeden gaat, voelt Marie zich thuis. Maar ook hier verbindt zij, zoals Theresia van Avila, theorie en praktijk. En zonder schijnbare inspanning. Op alle vlakken heeft zij de behoefte om te begrijpen en uit te leggen. We hebben de vaardigheid opgemerkt waarmee zij Latijn leert om het breviergebed te begrijpen. En men vermoedt haar vreugde wanneer zij aan haar zusters in het noviciaat het hooglied kan uitleggen. Het vraagt wat meer moeite, en zij erkent het, om de talen van de Indiaanse stammen te leren. En in de brieven aan haar zoon last zij fonetische tekens in die daar de eerste schriftelijke neerslag van zijn. In feite is Marie in alles geïnteresseerd en haar beschrijvingen van de plaatselijke flora of haar relaas van de aardbeving die in 1663 de bedding van de Sint-Laurens verlegt blijven waardevolle documenten voor de etnologie. In alle geschriften van Marie bemerkt men een grote nauwkeurigheid. De bladzijden die zij bijvoorbeeld aan de zonneverschijnselen in de Canadese winter wijdt, zijn een sterrenkundige uit die tijd waardig. Doch wat ons hier interesseert is de theologe. En het is met dezelfde precisie dat zij moeilijke kwesties behandelt, zoals het visioen van de drie-eenheid. Met Marie de l'Incarnation staan wij ver van een professionele theologe. En toch nemen Bossuet en Fénelon hun toevlucht tot haar om de knoop door te hakken in hun controverse over de zuivere liefde en de veelbesproken onmogelijke veronderstelling dat iemand uit liefde aan het eeuwig heil zou verzaken. Een uiterst delicaat punt in de mystieke theologie. Naar het einde toe van het verslag van 1654 lijkt Marie zelfs een echte verhandeling over het geestelijke leven te willen schrijven. Had ik over alle genade en gunsten geschreven die de goddelijke majesteit mij heeft meegedeeld, sinds hij mij door zijn grote barmhartigheid tot het geestelijke leven riep, zowel over passages uit de Heilige Schrift als over zijn intieme werking in mijn ziel, dan zou het een heel lijvig boek geworden zijn. Maar ik heb dat niet gedaan. Het zien van mijn onwaardigheid en van mijn laagheid als vrouw hebben het mij belet. Een andere reden was dat ik altijd heb geloofd dat de goddelijke majesteit mij zijn genade alleen voor mijn geestelijke vooruitgang en heiliging gaf.

slachtoffer en over geestelijke en substantiële armoede. Ook bieden haar antwoorden op de vragen van haar zoon de gelegenheid om het met uiterst professionele nauwkeurigheid over de meest subtiele punten van de mystieke theologie te hebben. Een voorbeeld. Wat ik vereniging door gelijkvormigheid noem, is dat God onmiddellijk een bijzonder of algemeen inzicht geeft aan het menselijk vermogen. Deze kennis gaat met liefde gepaard en neemt heel de ziel in beslag. Maar het is de gelijkvormigheid die handelt. Het is niet de wil van de mens om lief te hebben die handelt. De wil weet zelfs niet dat hij iets doet. Men denkt in een leslokaal te zijn. Ook al verliepen tussen de vraag en het antwoord 2 jaar om de Atlantische Oceaan over te steken.

Als lezers en luisteraars van de 21ste eeuw zullen wij ongetwijfeld verrast zijn door sommige elementen van het christelijk leven in het verslag. Elementen waarin wij ons weinig herkennen. Zich geeselen, de confrontatie met de demonen aangaan, zich als slachtoffer aanbieden, het is nauwelijks in de mode. Enige behoedzaamheid bij het lezen is hier nodig. Maar verre van deze onsterfelijke tekst af te zwakken, zal zij ons nieuwe rijkdommen van deze mystica laten ontdekken, die een vrouw van haar tijd is. Marie behoort tot de kleine burgerij van handelaars en ambachtslieden in Tours. De intellectuele en spirituele opleiding van dit meisje uit het volk, evenals haar intrede bij de Ursulinen, liggen in de lijn van een invloedrijke stroming ten gevolge van het Concilie van Trente om aan vrouwen een opleiding te geven. De intellectuele hoedanigheid van Marie de l'Incarnation, haar verantwoordelijkheden als zaakvoerster voor haar intrede in het klooster en haar missionaire roeping daarna, zijn niet uniek. Denken wij aan haar tijdgenote, Catherine Ranke, om het bij de Ursulinen te houden. Of ruimer gezien, vrouwelijke mystieken zoals Marie de Vallée of Armelle Nicolas, die als leek, in tegenstelling tot een heersende opvatting, zeer geïntegreerd zijn in het leven van de plaatselijke kerk. Al wordt de durf van hun visioenen dikwijls gecontesteerd. Het is in die kerkelijke context dat een antwoord op enige moderne verbazing die onder ons leeft, nuttig kan zijn. De kerk in het Frankrijk van de 17e eeuw kent een buitengewoon missionair elan. Zowel om de schade van de godsdienstoorlogen te herstellen, als om het evangelie uit te dragen naar de uiteinden van de wereld. Het vertrek van Marie naar de nieuwe wereld behoort zeker tot deze beweging. Des te meer omdat

die in de vallei van de Loire en het westen van Frankrijk bijzonder levendig is. Al blijven de kolonisatoren niet onberoerd door de vele visioenen die Marie het besef geven dat het om een uitnodiging van de hemel gaat, toch hadden zij ze liever vernomen uit de mond van de geestelijke en staatsman Richelieu of de politicus Colbert. Naar gelang de eeuwen en het land zijn visioenen in de kerkgeschiedenis meer of minder frequent. Marie leeft in een tijd waarin zij veel voorkomen. Maar men mag niet over het hoofd zien dat zij er over het algemeen slechts relatief belang aan hecht. Zo schrijft zij op haar levensavond, wanneer zij de toestand van haar ziel voor haar zoon in enkele lijnen samenvat: er zijn in deze staat geen visioenen, noch gedachten. Overkwamen mij die vroeger wel, dan was het slechts omwille van Canada. Al het overige is puur geloof. En in de biografie die hij over zijn moeder schrijft, eindigt haar zoon met de verzekering: het sterkste bewijs van de voortreffelijkheid van deze roeping was volgens mij dat zij zich aan een gewone levenswijze onderwierp en wou dat haar roeping door wijze en verlichte mensen zou beproefd worden, volgens de regels die God in de kerk bepaald heeft.

Dam Claude Martin spreekt hier dus over regels die God in de kerk bepaald heeft en die voor zijn moeder absoluut golden. Zij zelf maakt er met fierheid aanspraak op van christelijke ouders te zijn en geroepen om een dochter van de kerk te zijn. Dat neemt niet weg dat zij haar bekwaamheid om te ondernemen en te besturen ruimschoots heeft aangetoond en dat zij, als het erop aankomt, haar standpunt kan laten gelden. Bijvoorbeeld wanneer zij, ondanks de tegenkanting van haar familie, besluit in het klooster te treden. De moderne lezer zal daarom des te meer verrast zijn door wat een overdaad aan volgzaamheid kan lijken. Door haar blinde gehoorzaamheid aan degene die haar leiden en door bijkomstig lijkende kloosterregels letterlijk toe te passen. In haar kindertijd, zo zegt zij ons, voelde zij al een zekere geremdheid in de heel formele manier van biechten die men haar had geleerd. Maar het kwam niet bij haar op daarover met haar biechtvader te spreken. En een beetje verder ziet men ook dat zij, zonder zich vragen te stellen, een methode van bidden volgt die haar migraine bezorgt. Men zou kunnen denken dat deze mystica, die zich ten volle bewust is er één te zijn, zich op haar levensavond denkt te kunnen ontslaan van de gebruiken van de gemeenschap. Doch verre van, schrijft zij aan haar zoon. Ik volg en volbreng moeiteloos de stiptheid die van ons gevraagd wordt. En al zou mijn innerlijke bezigheid mij daarvan kunnen afleiden, het lijkt eerder dat heel mijn innerlijk erop gericht is ze volmaakt te onderhouden. Deze mengeling van volgzaamheid en naïviteit heeft haar leven ongetwijfeld vereenvoudigd. Op de weg waarop het God behaagd heeft mij te leiden, had ik nooit de nieuwsgierigheid meer te weten te komen. En ik heb erkend dat het geen geringe onvolmaaktheid is op eigen houtje meer te willen weten. In elk geval was haar tijd er geen van contestatie of kritische geest. Maar we dienen er bij onze hedendaagse lectuur, die zeer vergeetachtig is aangaande de verdiensten van de gehoorzaamheid, mee rekening te houden.

En nu, beste luisteraars, wat denkt u hiervan? Marie zegt van zichzelf dat zij haar lichaam behandelt als een slaaf. Zij belast het met een boetekleed, een geeselkoord en ketens. Ze laat het op een houten plank slapen en neemt een boetekleed als deken. Zij geeselt zich tot een stuk in de nacht en tot bloedens toe. Zij geeft haar lichaam alsem te eten, uit vrees dat voedsel haar zou smaken. Zij gunt het slechts het beetje slaap dat nodig is om niet te bezwijken. Want zij wil dat het lijdt. Dat is slechts een deel van wat Marie ons vertelt over de boetedoeningen uit haar jeugd, op de vooravond van haar geestelijk huwelijk. Zij wil dat haar lichaam lijdt. Misschien is dat voor de moderne lezer wel het moeilijkste. De vergissing zou erin bestaan daar een gevaarlijke theologie van uitboeting of simpelweg van verdienste in te zien. Doch daar waarschuwt zij ons zelf voor. Zij wil namelijk niet zelf betalen wat Christus al 100 keer betaald heeft. Wel wil zij met heel haar lichaam zeggen dat zij van liefde wil verteren, in het volle besef dat wat haar wacht puur Gods genade zal zijn. Zij zou door het vuur willen gaan om te geraken waar zij naar streeft. Zij neemt geen werk op zich. Zij laat geen dag of nacht achterwege om de waardigheid te verkrijgen die haar ontbreekt. Al ziet zij goed in dat zij die alleen van Gods pure goedheid en een overdaad van zijn edelmoedigheid moet verwachten. Wij weten niet meer hoe met ons lichaam te bidden. Maar een geestelijk leven dat enigszins vurig wil zijn, kan in de tijd van Marie niet zonder vaste, geeseling en versterving. Zoals men in het leven van heel wat van haar tijdgenoten kan zien. Dat dit een uitdrukking is van haar liefde, en niet het zoeken van verdiensten, blijkt ook uit het feit dat zij deze oefeningen van haar jeugd in de loop der jaren achterwege laat. En dat zich daarbij een vereenvoudiging voordoet, doordat haar visioenen verdwijnen ten voordele van de zuiverheid van het geloof. Deze geestelijke kijk verklaart ook een ander thema dat met boete verwant is en eigen is aan haar tijd. Namelijk dat van de zelfgave als slachtoffer, omdat Gods gerechtigheid het eist. Wij staan er vandaag afkerig tegenover ons schuldig te noemen en als slachtoffer aan te bieden. Nu het moderne berouw de plaats van de boetvaardigheid heeft ingenomen. Verre van beschaamd te zijn om haar schuld, is Marie er haast fier over. Te zien dat men persoonlijk schuldig is en dat de Zoon van God zou gedaan hebben wat hij voor allen deed, ook al was men de enige die gezondigd heeft, is wat de ziel verteert en als het ware verniet. Ter verduidelijking, het werkwoord vernieten verwijst niet naar de vernietiging van de ziel, maar naar de volheid en voltooiing van haar omvorming in God wanneer zij met hem verenigd is.
Het werkwoord vernieten zal in heel de tekst, dus in al deze uitzendingen, regelmatig voorkomen. Die kreet van leed is tevens een kreet van liefde. En wat een straf zou kunnen lijken, wordt bij haar een supplement aan genade. De uitgevers van deze mystieke autobiografie vermelden hier de spreuk: wie goed bemint, tuchtigt goed. Als het klooster van de Ursulinnen vlak voor Kerstmis in vuur en vlam staat, wordt dezelfde zoete schuld een dankzegging aan een goede vader en bruidegom. Van zodra ik zag dat het ongeluk van onze brand een onherroepelijk kwaad was, geloofde ik dat mijn zonden er de enige oorzaak van waren. En ik was daar zo sterk van overtuigd dat men mij moeilijk van het tegendeel had kunnen overtuigen. Op dat ogenblik aanvaarde mijn ziel die kastijding met een diepe rust en riep zij Gods barmhartigheid af over al wat mijn zusters erdoor zouden lijden. Niettemin zag ik deze slag als een kastijding van een goede vader en bruidegom, die in het octaaf van de heilige geboorte een totale onthechting van ons wou, enigszins zoals die van de kribbe. Een orgelpunt lijkt mij om onze derde uitzending mee af te ronden.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij bidden samen de complete dagsluiting van de kerk. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden op bladzijde 681. Daar vindt u het openingsvers, gevolgd door de schuldbelijdenis en de hymne op bladzijde 682. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1207 onderaan, psalmen bladzijde 1208. En de korte schriftlezing vindt u op bladzijde 1209. Daarna keert u terug naar bladzijde 684 voor het verdere verloop van de dagsluiting. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Het einde van de dag is een moment waarop we in grote dankbaarheid God kunnen danken voor al datgene wat we hebben ontvangen. Voor alle genade die Hij aan ons heeft uitgedeeld vandaag. Het is eveneens een goed moment om een gewetensonderzoek te houden en na te gaan waar we vandaag tekortgeschoten zijn, gekozen hebben om niet mee te werken met zijn genade en gezondigd hebben. Voor al deze momenten willen wij samen vergiffenis vragen. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het, als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht, in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Bij u, Heer, zoek ik mijn toevlucht. Stel mij toch nimmer teleur. Rechtvaardige God, bevrijd mij. Aanhoor mij en red mij met spoed. Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Want altijd zijt gij mijn rots en mijn vesting. Uw naam is mijn leider en gids. Het net dat de mensen mij heimelijk spannen, ontkom ik door u die mij altijd beschermt. Heer, in uw handen beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Uit de diepte roep ik, Heer. Uit de diepte roep ik, Heer. Luister naar mijn stem. Wil aandachtig horen naar mijn smeekgebed. Als gij zonden blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand? Maar bij u vind ik vergeving, daarom zoekt mijn hart naar u. Op de Heer stel ik mijn hoop, op zijn woord vertrouw ik. Gretig zie ik naar hem uit, meer dan wachters naar de ochtend. Meer dan wachters naar de ochtend, hunkert Israël naar hem. Want de Heer is steeds barmhartig, zijn genade onbeperkt. Hij zal Israël verlossen van zijn ongerechtigheid. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Uit de diepte roep ik, Heer. Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze. Zondigt niet. De zon mag over uw toorn niet ondergaan. Geeft de duivel geen kans. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken, het licht dat voor alle heidenen straalt. De glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat ons bidden. Heer Jezus Christus, gij zijt zachtmoedig en nederig van hart. Gij legt uw volgelingen een zacht juk op en een lichte last. Aanvaard ons gebed en het werk van deze dag en geef ons rust, zodat wij morgen weer beschikbaar zijn voor u, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer.

Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending van Heiligen Getuigen lezen we verder uit het boek Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop, van Marie-Dauphine Caron. We waren aangekomen aan het 12e hoofdstuk, Nieuw behandelschema. Al heel vlug doet er zich een moeilijkheid voor waar we niet aan gedacht hadden, toen we besloten om de wens van Anne Gabriël te respecteren, om haar terugval te verzwijgen. Maar weinige mensen waren gewaarschuwd, wel onder geheimhouding, en de meeste mensen die we tegenkomen, denken dat ze nog steeds in remissie is. Uit voorzichtigheid roer ik de ziekte buitenshuis zelden aan, zelfs bij hen die op de hoogte zijn. Het onderwerp is te pijnlijk en voorlopig, zolang Alexander op zee is, dwing ik mezelf sterk te blijven. Daarvoor krijg ik trouwens de genade, want ik vind het niet zo moeilijk op een enkele keer na. Een van de problemen dient zich al gauw aan. Op uitnodiging ga ik naar de receptie van een vriendin, wat uitzonderlijk is. Gewoonlijk gaan we nergens meer heen sinds Anne Gabriël ziek is. Deze keer heb ik besloten me wat moeite te geven, ervan overtuigd dat het me wel zal ontspannen. Anne Gabriël is op school. Het lijkt vandaag goed met haar te gaan. Laten we ervan profiteren. Ik ga dus vol vertrouwen een prachtig huis binnen, dat mooi is aangekleed. De gastvrouw heeft op de kleinste details gelet. Ik ben ook niet op vreemd terrein, want ik ken de meeste genodigden min of meer. Het doet me goed al die mensen te ontmoeten. Zelfs al vragen ze me allemaal om inlichtingen, waarop ik een bedriegelijk antwoord geef. Alles gaat goed. Zo breng ik een tijd door in gezelschap van deze en gene, tot een kennis me apart neemt en haar grote bezorgdheid uitspreekt. Ze legt me uit dat ons leven weer eenvoudig zal worden, dat de strijd bijna ten einde is. Ik onderbreek haar voorzichtig. Alles is nog niet gewonnen. We moeten blijven bidden. Het is maar een remissie. Met een handbeweging veegt ze mijn zwijgzaamheid weg. Iedereen weet toch dat de artsen remissie zeggen en genezing bedoelen. Het is geweldig. Ik probeer het gesprek ergens anders heen te leiden. Mijn keel zit dicht. Ik zou willen dat ze haar mond hield. Maar ondanks al mijn ontwijkende manoeuvres praat ze maar door. Inwendig dwing ik me tot langmoedigheid. Je kunt het haar niet kwalijk nemen. Het is je eigen schuld. Je hebt niets gezegd. Ze kan het dus niet weten. Gelukkig komt een vriendin eindelijk dit hachelijk onderrondje onderbreken. Een ander incident werpt me op nog vredere wijze terug op de eenzaamheid die het stilzwijgen oproept. Deze keer gebeurt het thuis. Een vriendin is me komen opzoeken. Ze heeft enkele jaren geleden een kind verloren bij de geboorte en is daar nog steeds erg door getroffen. Ook al beleeft ze de beproeving op gelovige wijze. In vertrouwen open ik mijn hart voor haar. Ik heb liever dat de goede God mij een kind afneemt dan dat het zou leven in een staat van zonde. Ik heb geen tijd om mijn woorden te verduidelijken, want tot mijn grote verbazing onderbreekt ze me heel boos.

dat mag je niet zeggen. Voor jou is het puur verstandelijk. Je weet niet wat het is. Met stomheid geslagen, door zo'n heftige reactie, belet ik mezelf om haar te zeggen dat het niet zo verstandelijk is als ze denkt, en dat ik integendeel heel goed weet wat me te wachten staat. Sommigen van de enkele mensen die op de hoogte zijn en die verlangen me te helpen, maken echter mijn kruis alleen maar zwaarder. Een van hen denkt dat het handig is om mij bij het vernemen van het recidief per e-mail een heel dossier te sturen over een meisje dat enkele maanden tevoren aan een hersentumor is overleden. Ik barst in tranen uit als ik dat dossier zie, want wat ik ervan onthoud is nog de moed, nog het geloof van de ouders, maar alleen heel het lijden van dat meisje van 5 jaar. Ik vind het wreed, zo verschrikkelijk. Ik voel me opeens vreselijk alleen. Ik zou willen dat Alexander er was, maar hij is op zee. Misschien is het zo beter. Hij zou ook gekwetst zijn door het lezen ervan. Ik besluit dan ook het hem niet te laten zien. Diezelfde persoon zal me later een artikel geven over palliatieve zorg in de kindergeneeskunde. Dat was verschenen in Familie. Daar vind ik steun in, want ik besef door de verzamelde getuigenissen daarin dat de dood van een kind, als men gelovig is, goed verloopt, dat wil zeggen in vrede. De volgende dinsdag gaan we weer naar Latimon om met een nieuwe behandelschema te beginnen. We weten nog niet echt wat ons daar wacht. De artsen hebben me alleen laten weten dat ze een vorm van chemotherapie zouden beginnen via de mond, nuchter, en intraveneus, een kuur. Ze aarzelen nog of ze de MRI zullen herhalen. Bij onze aankomst delen ze ons de beslissing mee dat ze geen nieuwe scan gaan maken en een lichter behandelschema gaan volgen tot 30 maart. Dat zijn 2 intraveneuze chemokuren met een week ertussen en een orale chemokuur tijdens 10 van de 30 dagen. 2 maanden later wordt dan een PET-scan gemaakt. Die moet aantonen of de nieuwe behandeling werkzaam is. Zo niet, dan wordt overgegaan op zwaardere chemotherapie, waarvoor het noodzakelijk is dagelijks naar Latimon te komen. Gelukkig zijn we nog niet zo ver. Het beginnen met een nieuw behandelschema heeft op ons en in het bijzonder op haar een bijzondere heilzaam effect, want we hebben het gevoel dat we de situatie weer in de hand hebben en er niet meer aan onderworpen zijn. Het is de eerste keer dat ik weer in volle gemoedsrust het ziekenhuis uitga. Maar je kunt nooit ergens helemaal zeker van zijn. Anne Gabriel verdraagt de nieuwe chemotherapie goed, ook al krijgt ze opnieuw heftig en onafwendbare aanvallen van misselijkheid. Al heel snel, en ondanks het feit dat het afbouwen toch al noodzakelijk was, hebben we geen morfine meer nodig, want de chemotherapie toont een heel effectieve anti-ontstekingswerking. Het leven herneemt zijn loop op het ritme van de ritten naar Latimon, de thuiszorg en de rustperioden. En dan is er geen pijn, geen misselijkheid en ook geen dip. In vergelijking met het eerste schema lijkt het nieuwe mij lichter. We moeten maar een keer per week
naar Latimon. En de 10 dagen orale chemotherapie gebeuren thuis. De artsen hebben me wel gewaarschuwd voor het gevaar van de capsules, die voor andere kinderen dodelijk kunnen zijn. Wat zou zo'n vergif niet aan inwendige schade kunnen aanrichten bij mijn kleine zieke? Desondanks breng ik haar de volgende ochtend vroeg haar eerste tablet. Dan doet zich een moeilijkheid voor. Het beruchte tablet is enorm groot. De grootte komt overeen met 2 tabletten paracetamol van 1000 milligram. En Anne-Gabrielle krijgt hem met veel moeite doorgeslikt. Dan blijkt het op een ochtend onmogelijk om hem weg te krijgen. Hij gaat er gewoon niet doorheen. Van de ene oprisping tot de volgende slikpoging spuugt ze uiteindelijk, zonder het te willen, het tablet in de afvoer van de wastafel. Die is verloren. Een complicatie dus, want alleen een ziekenhuisapotheek levert dergelijke medicatie en die is me bij wijze van spreken met de druppelteller afgeleverd. Niet 1 te veel. Ik bel met spoed de 5e etage en die hebben geen andere oplossing dan dat ik aanstonds naar Marseille kom om een andere tablet te halen. En ik maar denken dat ik minder ritten zou hoeven maken. Gelukkig kom ik op het goede idee om het te proberen bij het ziekenhuis Fontpré. Ondanks een eerste afwijzing stelt degene die daar de leiding heeft zich heel begrijpend op en maakt een afspraak met me voor de volgende dag, zodat er tijd is om alle administratieve kwesties die met deze ongewone levering samengaan te regelen.

De volgende dag meldde ik me dus bij de receptie van het ziekenhuis, in de overtuiging dat ik snel mijn pakketje zal krijgen. Daar vergis ik me danig in. Ik word naar de apotheek gestuurd, in het souterrain, en nadat ze me een veiligheidsformulier hebben laten invullen met een identiteitsbewijs ter ondersteuning, mag ik binnenkomen in een kamer die op een banksluis lijkt, afgesloten met een hek. De apothekeres stelt zich voor, controleert nogmaals mijn identiteitsbewijs, stelt me nog enkele persoonlijke vragen om zeker te zijn dat ik de juiste persoon ben en geeft me tenslotte een flesje waarin één tablet zit. Na dit gebeuren neem ik het kostbare tablet mee met een zorg alsof het een schat betrof. Gelukkig zijn er verder geen incidenten meer voorgevallen met het innemen van het tablet. Helaas reageert Anne-Gabrielle slecht op die behandeling. Ze is uitgeput en erg misselijk, ondanks de middelen tegen misselijkheid. Haar bed staat dan wel thuis, maar ze krijgt een echte chemokuur. Tijdens die orale kuren kan ze dus niet naar school, wat ze even jammer vindt als ik. Toch verveelt ze zich niet. Ze leest, tekent en krijgt bezoek, in het bijzonder van haar welpenleidster. Ze toont zich vol goede moed, klaagt nooit en wil mezelf helpen. Bang dat ik te moe word. Ze bekijkt de dingen altijd aan de positieve kant en vindt dat ze als een prinses behandeld wordt, omdat ik haar dwing om goed te rusten. Deze nieuwe behandeling heeft vooral één grote troef. Ze veroorzaakt geen nieuwe haaruitval. Tot grote vreugde van onze kleine zieke blijven haar haren dus regelmatig doorgroeien. Weldra kunnen we er zelf een scheiding in maken. Ze zijn bijna 5 centimeter lang. De pijnen nemen vrij snel af om daarna helemaal te verdwijnen. De volgende dinsdag, als ze ons weer melden voor de intraveneuze kuur, steekt de arts zijn verbazing niet onder stoelen of banken als hij hoort dat Anne-Gabrielle helemaal geen pijn meer heeft en weer normaal loopt. Dat had hij duidelijk niet verwacht, maar hij verklaart het door te zeggen dat de chemotherapie vrijwel onmiddellijk werkzaam is. Maar Anne-Gabrielle ziet dat niet zo. U zegt dat het de medicijnen zijn, maar de medicijnen hebben er niets mee te maken. Onze lieve Heer moeten we bedanken, en hem alleen. Als we verbaasd zijn, dan herinnert ze ons eraan dat diezelfde arts ons hardnekkige pijnen had voorspeld, waarvoor hoge doses morfine gedurende verschillende weken nodig zouden zijn. Onze dochter is nogal moe, maar haar algemene toestand is toch heel bevredigend. Ze houdt haar opgewektheid, hoewel ze nu en dan een rustpauze nodig heeft gedurende de dag. Ze blijft vastbesloten om 's morgens en 's middags naar school te gaan. Ik ben eerder degene die de neiging heeft haar af te remmen, want als ze thuiskomt na een hele schooldag is ze uitgeput. Nu ze weer zo zonder krukken kan lopen, wordt ze steeds levendiger en toont ze een heerlijke levensvreugde. Op een zaterdagochtend kunnen we zelf met het gezin gaan fietsen. Haar zo vol activiteit te zien, doet me de zware last die op ons drukt vergeten. We profiteren dus van dit nieuwe uitstel en kijken in alle rust uit naar de volgende belangrijke termijn. 2 maanden later, als de PET-scan zal laten zien of de chemotherapie werkelijk werkzaam is.
Binnen dit geheel komt de 29e januari haar verjaardag te staan. Anne-Gabriël wordt 8 jaar. Sinds halverwege de maand heeft ze de dagen geteld en staat ze heel monter op. Ze krijgt heel veel telefoontjes en berichten via e-mail of per post. En ze krijgt zelf prachtige cadeaus voor haar verjaardag. Maar het kostbaarste is, in haar ogen, de onverwachte aanwezigheid van haar vader, die voor 24 uur in de haven terug is. Zij is bijzonder aangedaan door zoveel attenties en herhaalt maar steeds: "Wat ben ik blij, wat ben ik blij. Ik wist niet dat je zo gelukkig kon zijn." We werpen ons op de voorbereiding van het traditionele verjaardagspartijtje. Het klaarmaken van de uitnodigingen kost een hele middag. Naast enkele klasgenootjes wil Anne-Gabriël de welpen van haar groepje uitnodigen. Op 3 februari zijn er dus 16 genodigden. De een nog prachtiger uitgedost dan de andere, in hun prinsessenjurken en ridderpakken. Anne-Gabriël heeft de jurk aangetrokken die ik met Kerstmis voor haar had gemaakt. Ze ziet er snoezig uit in die jurk van witte satijn, waarop zilveren sterretjes schitteren. De hele middag merk ik hoe vreselijk aardig die kinderen zijn, die gewoon hun genegenheid voor haar laten zien. De feestelijkheden beginnen goed. Omdat het mooi weer is, kunnen we zelf buiten gaan spelen op de binnenplaats van het flatgebouw. Bij het spel met de aardappel, het gaat om een loopwedstrijd waarin een aardappel op een lepel in de mond gehouden moet worden zonder hem te laten vallen. Ik ben ontroerd als ik zie hoe de tweede van de welpen erop aanstuurt om haar te laten winnen. Anne-Gabriël hinkt al maanden. Ze is dus niet even vlot als de anderen. Vanaf mijn plaats als scheidsrechter, ik zie ze van voren, zie ik dat meisje onmerkbaar inhouden, terwijl ze vanuit haar ooghoeken steeds in de gaten houdt dat ze gelijk blijft met haar tegenstandster, om haar uiteindelijk net voor de finish te laten voorgaan en te doen alsof ze het niet in de gaten heeft. Het wordt me warm om het hart van de opgetogenheid van Anne-Gabriël. Haar vriendinnetje heeft dat zo fijngevoelig gedaan dat ik bij mezelf denk: ik ken de ouders van dat kind niet, maar als ze zo'n lieve dochter hebben, dan moeten dat wel goede mensen zijn. Nooit zal ik die ogen vergeten, stiekem gericht op haar rivalen, met de bedoeling haar de allang vergeten vreugde van de overwinning te gunnen, die daardoor ook een beetje mijn overwinning is. Helaas laat een andere genodigde bij het spel met de pan uit onhandigheid die pan op de voet van Anne-Gabriël vallen. Die klap doet de pijn opvlammen die door de anti-ontstekingsmiddelen tot rust was gebracht. De pijn is zo hevig dat we even moeten pauzeren, zodat ze kan gaan zitten. Ik ben wat ongerust over het vervolg van de middag. Dan word ik erg getroffen door de houding van de kinderen. Ze houden op met hun spelletjes, omringen haar met hun genegenheid, proberen haar met allerlei grapjes aan iets anders te laten denken. Hun aandacht is helemaal op haar gericht en niemand vraagt wanneer het feest verder gaat. Anne-Gabriël is heel gevoelig voor zoveel vriendelijkheid en het lukt haar, nadat ze is opgestaan, weer mee te doen aan de geplande activiteiten. Ze glimlacht zelf dapper, maar ik, die haar ken, weet dat
ze zich geweld aandoet en dat de pijn niet over is. Nu en dan trekt ze onmerkbaar een pijnlijk gezicht en ik weet dat dat van een hevige steek komt. Ze blaast de kaarsjes uit, maar raakt de taart bijna niet aan. Een teken dat ze nog steeds pijn heeft. Wanneer het partijtje is afgelopen en de laatste gast is vertrokken, valt ze kreunend op de grond. Ze geeft dan haar pijn de vrije loop, waarmee ze laat zien hoeveel inspanningen het haar heeft gekost die onder bedwang te houden. Ik ben onder de indruk van een dergelijke zelfbeheersing, maar maak me ook ongerust over de nieuwe heftigheid van de pijn. Ik geef haar morfine, maar de pijn gaat niet over. Ze geeft de schuld aan het meisje dat de pan op haar voet heeft laten vallen. En al herhaal ik maar steeds dat het niet expres was, het helpt niet om haar te vergeven. De pijn ontwikkelt zich snel met steeds toenemende hevigheid en maakt dat ze 's nachts vaak wakker wordt. Wanneer de pijn te hevig wordt, moeten we haar tot wel 10 keer morfinedruppels geven. De volgende dag staat ze uitgeput op, maar wil absoluut naar school. Ze wil een zo normaal mogelijk leven behouden en daarvan is haar aanwezigheid op school voor haar een duidelijk teken. Zolang ze naar school kan, gaat het goed.

bij de weinige mensen die we hebben ingelicht over het recidief van Anne Gabriël is ook Cécile, haar Akela. In de scoutingbeweging duidt de naam op het hoofd van een groep welpen van 8 tot 12 jaar. We zijn haar die informatie schuldig, niet alleen omdat ze 6 maanden eerder de verantwoordelijkheid heeft aanvaard om in haar groep een ernstig ziek kind te hebben dat nu en dan gehandicapt was, maar ook omdat ze met veel liefde en edelmoedigheid deelneemt aan onze strijd tegen de ziekte, door haar welpje te komen opzoeken, haar te schrijven en voor haar te bidden. In een berichtje dat ontroerend is vanwege de fijne gevoeligheid, stelt ze ons voor dat Anne Gabriël haar welpenbelofte iets eerder mag afleggen. Bij ons neemt de scouting een belangrijke plaats in. Anne Alexander en ik zijn er in onze jeugd ook lid van geweest, gevoed door het geloof in God, gegrondvest op de liefde voor vaderland en gezin, betekent het voor ons een ideaal van zelfopoffering en aandacht voor anderen. Natuurlijk nemen we in dankbaarheid het aanbod aan. Dus toestemming van de ouders is vereist. Zij zelf kondigt ons, als ze thuiskomt, trots aan dat haar Akela haar heeft voorgesteld om bij de volgende uittocht haar belofte te doen. Over dat besluit verheugt ze zich zichtbaar. Maar plotseling ongerust wendt ze zich tot haar vader, die het gezag vertegenwoordigt op dit gebied. Papa, denkt u dat ik een goede welp zal zijn? Daar twijfel ik niet aan. En je Akela twijfelt er duidelijk ook niet aan. Cécile komt speciaal bij ons aan huis om haar voor te bereiden voor de ceremonie die op 12 februari plaatsvindt in de regen. Op de ochtend zelf vraagt Anne Gabriël nog eens aan haar vader: Papa, denkt u dat ik waardig ben om mijn belofte te doen? Maar als ze haar groep groet met de 2 gespreide vingers, toont haar gezichtje een aandoenlijke trots. Vanaf dat moment zal ze zich inspannen om zo trouw mogelijk te zijn aan de scoutingswet, waarbij ze in het bijzonder gehoor geeft aan het devies van Jeanne d'Arc: Dieu premier servi. Allereerst God dienen. Het zal zelfs gebeuren dat ze me op dat punt tot de orde roept. Zo zegt François Xavier op een ochtend in juni 2010, toen ik met haar wilde gaan praten, tegen me dat we zijn vergeten te bidden. Omdat ik haar verhaal niet wil onderbreken, zeg ik: maak eerst maar het verhaal af wat je wil vertellen, Anne Gabriël. Daarna gaan we bidden. Maar ze wijst me met kracht terecht. Nee, mama, eerst gaan bidden. Onze lieve Heer gaat voor alles. Behalve de dagelijkse goede daad die de scoutingwet vereist, zal ze steeds een onopvallende geest van offerbereidheid tonen. Ze laat haar dessert voor anderen over, past op haar broer en zusjes, neemt deel aan allerlei huishoudelijke taken als ze er kracht voor heeft. Zelf zal ze nooit over de kleine offertjes spreken. Soms vraagt ze erom als om een gunst. Vindt u het alsjeblieft goed dat ik mijn portie afsta? Dat doet me zoveel plezier. Pas na haar dood vinden we het schriftje terug waarin ze in het geheim de kleine dagelijkse offertjes heeft opgeschreven die ze erkent. Ik heb op Alex gepast. Ik heb niet met mijn elleboog op tafel gezeten. Ik heb meteen mijn pyjama aangetrokken.
Het zichzelf vergeten wordt tot een tweede natuur, zodat ze aan het einde van haar leven onmogelijk nog anders kan denken. Zelfs dan, als ze verteerd door pijn moeite heeft met bewegen, zie ik haar nog in de keuken staan om de afwasmachine leeg te maken. Als ik haar aanraad om te gaan rusten, zegt ze op smekende toon: "Och mama, ik vind het toch zo fijn om u een plezier te doen." Voor vandaag zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar we hebben voorgelezen uit het boek Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop van Marie-Dauphine Caron. Morgen gaan we verder met het 12e hoofdstuk. Tot dan!

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen nu vandaag verder voor uit een pauselijke encycliek met de titel Fides et Ratio, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II. Wij waren ondertussen aangekomen in het hoofdstuk 4, is de verhouding van geloof en reden. We gaan verder met het volgende punt, over de scholastieke wijsbegeerte. Daar zijn we ondertussen aangekomen. In de scholastieke wijsbegeerte wordt onder impuls van de interpretatie van de Intellectus Fidei door Anselmus van Canterbury de rol van het filosofisch geschoolde verstand nog gewichtiger. Voor de heilige aartsbisschop van Canterbury is de voorrang van het geloof niet in concurrentie met het zoeken dat aan het verstand eigen is. Dit is er namelijk niet toegeroepen een oordeel over de geloofsinhoud te formuleren. Het zou er, omdat het daarvoor ongeschikt is, ook helemaal niet toe in staat zijn. Veeleer is het zijn taak een zin te vinden, redenen te ontdekken, die het allen mogelijk maken tot een zeker begrijpen van de geloofsinhoud te komen. De heilige Anselmus onderstreept het feit dat de reden moet zoeken naar dat wat zij bemint. Hoe meer ze bemint, des te meer verlangt zij naar kennis. Wie leeft voor de waarheid, streeft naar een vorm van kennis die steeds meer ontbrandt in liefde voor dat wat hij kent, ook wanneer hij moet toegeven dat hij nog niet alles heeft gedaan wat in zijn verlangen lag. Ad te videndum factus sum, et nondum feci propter quod factus sum. Het streven naar waarheid drijft het verstand er dus toe om steeds verder te gaan. Ja, het wordt stilaan overweldigd door het besef dat zijn onvermogen steeds groter is dan wat het daadwerkelijk bereikt. Op dit punt echter kan het verstand ontdekken waar de voltooiing van zijn tocht ligt. Citaat: want ik meen dat iemand die iets onbegrijpelijks onderzoekt zich ermee tevreden moet stellen als hij met behulp van rationele overweging een heel zekere waarneming bereikt van de werkelijkheid ervan. Ook al kan zijn intellect niet doordringen tot de zijnswijze ervan. Want is er iets dat zo onbegrijpelijk en onuitsprekelijk is als dat wat boven alles is? Als dus dat wat men tot nog toe over het hoogste wezen heeft bediscussieerd op grond van de nodige argumenten is vastgesteld, ofschoon men met de reden niet zo tot dat wezen kan doordringen dat men het ook met woorden kan verklaren, raakte daarom de grondslag van zijn zekerheid niet in het minst aan het wankelen. Want als een eerdere rationele beschouwing heeft geconcludeerd dat de wijze, waarop de hoogste wijsheid weet wat zij geschapen heeft, onbegrijpelijk is, rationabiliter comprehendit incomprehensibile esse, wie zal dan kunnen verklaren hoe zij zichzelf kent en zich noemt, zij over wie de mens niets of bijna niets kan weten? Einde citaat.
De fundamentele eenheid van wijsgerige kennis en geloofskennis wordt nog eens bevestigd. Het geloof verlangt dat zijn object met de hulp van het verstand begrepen wordt. Het verstand erkent op het hoogtepunt van zijn zoektocht dat wat het verstand aanbiedt als noodzakelijk. De blijvende nieuwheid van het denken van de heilige Thomas van Aquino. Een heel bijzondere plaats op deze lange weg komt de heilige Thomas toe. Niet enkel om de inhoud van zijn leer, maar ook vanwege de betrekking die hij in de dialoog met het Arabische en Joodse denken van zijn tijd kon leggen. In een tijdperk waarin de christelijke denkers de schatten van de antieke, preciezer gezegd de Aristotelische filosofie, herontdekten, had hij de grote verdienste dat hij de harmonie die tussen rede en geloof bestaat op de voorgrond heeft geplaatst. Het licht van het verstand en het licht van het geloof komen beide van God, luidt zijn redenering. Ze kunnen elkaar dus niet tegenspreken. Nog fundamenteler erkent Thomas dat de natuur, die object van de wijsbegeerte is, kan bijdragen tot het begrip van de goddelijke openbaring. Het geloof vreest derhalve het verstand niet, maar zoekt het en vertrouwt erop. Zoals de genade de natuur veronderstelt en haar voltooit, zo veronderstelt en voltooit het geloof het verstand. Verlicht door het geloof wordt dit bevrijd van zijn broosheid en van zijn begrenzingen die het gevolg zijn van de ongehoorzaamheid der zonde en vindt het de nodige kracht om zich te verheffen tot de kennis van het mysterie van de drie-ene God. De Doctor Angelicus heeft, met hoeveel nadruk hij ook het bovennatuurlijke karakter van het geloof onderstreepte, de waarde van zijn rationaliteit niet vergeten. Ja, hij kon in de diepte gaan en de zin van deze redelijkheid nader verklaren. Want het geloof is een soort denkoefening. Het verstand wordt niet afgeschaft, nog vernederd door haar instemming met de geloofsinhouden. Tot de geloofsinhouden komt men in ieder geval door vrije beslissing en het eigen geweten. Om deze reden is de heilige Thomas terecht door de kerk steeds als leermeester van het denken gepresenteerd. Een voorbeeld van de wijze waarop de theologie juist beoefend moet worden. In deze samenhang zou ik willen aanhalen wat mijn voorganger, de dienaar Gods Paus Paulus VI, naar aanleiding van de 700ste sterfdag van de heilige Thomas heeft geschreven. Thomas bezat ongetwijfeld in de hoogste mate de moed tot de waarheid, de vrijheid van geest, toen hij de nieuwe problemen tegemoet ging. De intellectuele rationaliteit van iemand die de versmelting van het christendom met de wereldse wijsbegeerte evenmin toeliet als hun afwijzing a priori. Hij ging daarom de geschiedenis van het christelijke denken in als een pionier op de nieuwe weg van de wijsbegeerte en van de universele cultuur. Het centrale punt, ja, de kern van de oplossing die hij met zijn geniale, profetische scherpzinnigheid
voor het probleem van de nieuwe tegenstelling van rede en geloof vond, was de verzoening tussen de seculariteit van de wereld en de radicaliteit van het evangelie. Daarmee onttrok hij zich aan de tegennatuurlijke neiging de wereld en haar waarden te loochenen, zonder echter de hoogste en onbuigzame aanspraken van de bovennatuurlijke orde te veronachtzamen. Tot de grote inzichten van de heilige Thomas hoort ook zijn visie op de rol die de Heilige Geest speelt bij het laten rijpen van menselijke kennis tot wijsheid. Reeds op de eerste bladzijden van zijn Summa Theologiae geeft de Aquinaat de voorrang van die wijsheid aan die gave is van de Heilige Geest en die binnenleidt in de kennis van de goddelijke werkelijkheden. Zijn theologie maakt het mogelijk de eigen aard van de wijsheid in haar enge relatie met het geloof en met de godskennis te begrijpen. De wijsheid kent krachtens haar natuurlijke verwantschap, co-naturaliteit. Zij veronderstelt het geloof en formuleert tenslotte haar juiste oordeel op basis van de waarheid van het geloof. Citaat. De wijsheid die tot de gaven van de Heilige Geest hoort, onderscheidt zich van die schranderheid die tot de deugden van het verstand hoort. Deze laatste verwerft men zich namelijk door de studie. Die eerste daarentegen komt van boven, zoals de heilige Jacobus het uitdrukt. Zo is ze ook anders dan het geloof. Want het geloof neemt de goddelijke waarheid zo aan, zoals ze is. De gave van de wijsheid echter maakt een oordeel mogelijk volgens de goddelijke waarheid. Einde citaat. De voorrang die hij aan deze wijsheid toekent, doet de dokter Angelicus echter niet de aanwezigheid van twee andere aanvullende wijsheidsvormen vergeten. De wijsgerige, die steunt op het vermogen van het verstand om binnen de aangeboren grenzen de werkelijkheid te onderzoeken. En de theologische, die berust op de openbaring en die de geloofsinhouden onderzoekt, waardoor zij aan het mysterie van God zelf raakt. Ten diepste ervan overtuigd dat omne verum aquamque dicatur a Spiritus Sancto est, hield Sint Thomas onbaatzuchtig van de waarheid. Hij zocht haar overal, waar ze zich kon tonen, en maakte haar universaliteit zeer inzichtelijk. Het leergezag van de kerk heeft in hem de hartstocht voor de waarheid erkend en gewaardeerd. Zijn denken bereikte juist omdat het altijd binnen de horizon van de universele, objectieve en transcendente waarheid bleef, citaat, toppen die de menselijke intelligentie nooit hadden kunnen denken. Zo zegt Paus Leo XIII in zijn encycliek Eterni Patris. Hij mag dus met recht apostel van de waarheid genoemd worden. Verwijzend naar de apostolische brief Lumen Ecclesiae van de heilige Paus Paulus VI. Omdat hij zonder voorbehoud zijn aandacht op de waarheid richtte, kon hij in zijn realisme haar objectiviteit erkennen. Zijn filosofie is waarlijk de filosofie van het zijn en niet louter van de schijn. Het citaat dat we
in het begin van dit laatste paragraafje hebben gehoord, omne verum en zo verder, is afkomstig uit in prima cor en betekent al het ware, wie het ook zegt, is van de Heilige Geest. Zo komen we tot het drama van de scheiding van geloof en reden. Met de oprichting van de eerste universiteiten zag de theologie zich rechtstreeks geconfronteerd met andere vormen van onderzoek en wetenschappelijke kennis. De heilige Albertus Magnus en de heilige Thomas waren de eersten die, ofschoon zij vasthielden aan een organische verbinding tussen de wijsbegeerte en de godgeleerdheid, aan de wijsbegeerte en de wetenschappen de nodige autonomie toe, die ze nodig hebben om zich succesvol te wijden aan de verschillende onderzoeksgebieden.

autonome wijsbegeerte belanden. Tot de gevolgen van deze scheiding hoorde onder andere ook een groeiende argwaan jegens het verstand. Sommigen begonnen zich te bekennen tot een algemeen, sceptisch en agnostisch wantrouwen. Ofwel om het geloof meer ruimte te gunnen, ofwel echter om elke van zijn maar mogelijke betrekkingen met het verstand in discrediet te brengen. Wat het patristische en middeleeuwse denken had bedacht en verwerkelijkt als diepe eenheid, die een kennis voortbracht die tot de hoogste vormen van speculatief denken in staat was, werd tenslotte vernietigd door die systemen die stonden voor een van het geloof gescheiden en in zijn plaats tredende verstandskennis. De opvallendste radicaliseringen zijn bekend en vooral in de geschiedenis van het avondland duidelijk zichtbaar. Het moderne wijsgerige denken heeft zich, zo kan men zonder overdrijving zeggen, voor een goed deel ontwikkeld in een geleidelijke afwending van de openbaring, tot het tenslotte uitkwam bij duidelijke tegenposities. In de vorige eeuw heeft deze beweging haar hoogtepunt bereikt. Enkele vertegenwoordigers van het idealisme hebben op de meest verschillende manieren geprobeerd het geloof en zijn inhouden, ja, zelfs het mysterie van dood en opstanding van Jezus Christus, in rationeel te vatten dialectische structuren om te vormen. Tegen dit denken keerden zich verschillende in filosofische termen uitgedrukte vormen van een atheïstisch humanisme, die het geloof presenteerden als schadelijk en vervreemdend voor de ontwikkeling van de volle rationaliteit. Zij ontzagen zich niet zich als nieuwe religies te presenteren. Daarmee was het uitgangspunt geschapen voor doelstellingen die op politiek-maatschappelijk vlak uitgroeiden tot totalitaire systemen en daarmee tot een trauma voor de mensheid. Op het gebied van het wetenschappelijk onderzoek groeide een positivistische denkwijze die zich niet alleen verwijdert van iedere betrekking met de christelijke wereldbeschouwing, maar die ook en vooral elke verwijzing naar een metafysische en morele visie heeft laten vallen. Het gevolg daarvan is dat bepaalde wetenschappers, die geen zedelijk referentiepunt hebben, het risico lopen dat niet langer de mens en het geheel van zijn leven in het middelpunt van hun interesse staat. Meer nog, enkelen van hen die de mogelijkheden van technologische vooruitgang zien, schijnen niet alleen toe te geven aan een logica die op de markt is gebaseerd, maar ook aan de verleiding van quasi-goddelijke macht over de natuur en zelfs over de mens. Als gevolg van de crisis van het rationalisme is tenslotte het nihilisme verschenen. Als filosofie van het niets slaagt het erin zijn fascinatie op onze tijdgenoten over te brengen. Zijn aanhangers stellen theorieën op dat het zoeken doel in zichzelf is, zonder enige hoop of mogelijkheid het doel van de waarheid ooit te bereiken. Volgens de nihilistische uitleg is het bestaan alleen maar een gelegenheid voor indrukken en ervaringen, waarin het vluchtige voorrang heeft. Het nihilisme staat aan het begin van die wijdverbreide geesteshouding, volgens welke

welke men geen definitieve verplichting meer moet aangaan, omdat immers alles vergankelijk en voorlopig is. Anderzijds mag men niet vergeten dat in de moderne cultuur de rol van de wijsbegeerte zelf veranderd is. Van wijsheid en universele kennis is zij geleidelijk ineengeschrompeld tot een van de vele gebieden van menselijke kennis. Ze is zelfs in bepaald opzicht in een volledige bijrol gedrongen. Intussen zijn andere vormen van rationaliteit met steeds groter gewicht opgekomen en hebben daarbij benadrukt dat filosofische kennis bijzaak is. Deze vormen van rationaliteit zijn niet op de beschouwing van de waarheid en het zoeken naar het uiteindelijke doel en de zin van het leven gericht, maar als instrumentele reden actueel of potentieel op het dienen van utilitaristische doelen, het genot of de macht. Hoe gevaarlijk het is deze weg te verabsoluteren, heb ik reeds in mijn eerste encycliek aangegeven, waar ik schreef, citaat, de hedendaagse mens wordt kennelijk steeds meer bedreigd door wat hij zelf voortbrengt. Door de resultaten van de arbeid van zijn hand en nog meer door die van zijn geestesarbeid en van zijn wilsbeschikkingen. Niet alleen leiden de vruchten van deze veelvormige activiteit tot vervreemding, doordat zij eenvoudigweg worden ontnomen aan wie zij heeft voortgebracht. Maar al te snel en vaak onvoorzien keren de resultaten zich, tenminste ten dele, in een bepaalde loop van hun gevolgen, tegen de mens zelf, al is het dan soms onrechtstreeks. Ze zijn feitelijk of mogelijkerwijs tegen hem gericht. Dit schijnt het belangrijkste hoofdstuk te zijn van het drama van het huidige menselijke bestaan in zijn breedste en meest universele dimensie. Het doet de mens in groeiende angst leven. Hij vreest dat wat hij voortbrengt zich wel eens radicaal tegen hem zou kunnen keren. Niet alles natuurlijk, zelfs niet het meeste. Maar precies dat waarin de mens een aanzienlijk deel van zijn creativiteit heeft geïnvesteerd. Een citaat uit de encycliek Redemptor Hominis van 4 maart 1979. Als gevolg van deze culturele veranderingen hebben enkele filosofen het opgegeven de waarheid omwille van haarzelf te willen zoeken en als hun enige doel genomen, het bereiken van subjectieve zekerheid of praktisch nut. Dat resulteerde in een verduistering van de echte waardigheid van het verstand, dat niet langer is toegerust het ware te kennen en naar het absolute te zoeken. Uit dit laatste deel van de filosofiegeschiedenis kan men dus constateren dat er een voortgaande scheiding is tussen geloof en wijsgerige reden. Wel is het juist dat bij aandachtige beschouwing ook in het wijsgerig denken van hen die bijgedragen hebben aan een vergroting van de afstand tussen geloof en reden, soms waardevolle aanzetten in hun denken te zien zijn, die, als ze met juist gestemde geest en hart verdiept en ontwikkeld worden, kunnen helpen om de weg van de waarheid te ontdekken. Deze aanzetten zijn bijvoorbeeld te vinden in de grondige analyses over waarneming en ervaring
over persoonlijkheid en intersubjectiviteit, over vrijheid en waarden, over tijd en geschiedenis. Ook het thema dood kan voor iedere denker een ernstige oproep zijn om in zichzelf de echte zin van zijn bestaan te zoeken. Dat neemt echter niet weg dat de hedendaagse verhouding van geloof en reden een subtiel onderzoek vereist, omdat beide zonder de ander zijn verarmd en verzwakt. Toen het verstand zonder de bijdrage van de openbaring bleef, sloeg het zijwegen in die het gevaar inhouden dat het zijn einddoel uit het oog verliest. Het geloof waaraan het verstand ontbreekt, heeft de nadruk gelegd op gevoel en ervaring en loopt daarmee het risico dat het geen universeel aanbod meer is. Het is een illusie te menen dat het geloof grotere overtuigingskracht bezit tegenover een zwakke reden. Integendeel, het loopt het grote gevaar te verworden tot mythe, respectievelijk bijgeloof. In dezelfde mate zal een verstand dat geen rijp geloof voor zich heeft, nooit aanleiding zien om de blik te richten op de nieuwheid en de radicaliteit van het zijn. Daarom doe ik deze sterke en indringende oproep en, naar ik vertrouw, op het juiste moment, dat het geloof en de filosofie de diepe eenheid herstellen die hen in staat stelt om in harmonie met hun natuur te staan, zonder hun wederzijdse autonomie afbreuk te doen. De parisia, of vrijmoedigheid van het geloof, moet opgewassen zijn tegen de stoutmoedigheid van de reden.

Hoofdstuk 5. De tussenkomsten van het leergezag in wijsgerige aangelegenheden. Het eerste punt. Het onderscheidingsvermogen van het leergezag als dienst aan de waarheid. De kerk heeft geen eigen wijsbegeerte. Nog geeft zij aan een of andere bijzondere filosofie de voorkeur boven de andere. Zo zei paus Pius XII in zijn encycliek Humani Generis. De diepere reden voor deze terughoudendheid ligt in het feit dat de wijsbegeerte, ook wanneer ze in relatie treedt met de theologie, moet optreden volgens haar eigen regels en methoden. Anders zou er niet de garantie zijn dat zij op de waarheid gericht blijft en naar de waarheid streeft met een door het verstand geleid proces. Een wijsbegeerte die niet in het licht van het verstand, volgens eigen beginselen en de voor haar specifieke methoden te werk zou gaan, zou niet erg behulpzaam zijn. Ten diepste is de oorsprong van de autonomie die de filosofie geniet te kennen aan het feit dat het verstand, naar zijn wezen, georiënteerd is op de waarheid en bovendien in zichzelf is toegerust met de voor het bereiken daarvan noodzakelijke middelen. Een wijsbegeerte die zich hiervan bewust is, als van haar grondwet, moet ook de eisen en inzichten van de geopenbaarde waarheid respecteren. Toch heeft de geschiedenis laten zien op welke dwaalwegen en in welke dwalingen vooral het moderne wijsgerige denken niet zelden is geraakt. Het is nog de taak, nog de bevoegdheid van het leergezag om in te grijpen. Om de lacunes van een falend filosofisch betoog aan te vullen. Het is daarentegen zijn plicht om duidelijk en beslist te reageren wanneer twijfelachtige filosofische opvattingen het juiste begrip van het geopenbaarde bedreigen en wanneer valse en partijdige theorieën verspreid worden die, doordat ze de eenvoud en zuiverheid van het geloof van het godsvolk in verwarring brengen, zeer ernstige dwalingen veroorzaken. Het kerkelijk leergezag kan en moet daarom in het licht van het geloof met gezag zijn taak van kritische onderscheiding tegenover filosofieën en opvattingen uitoefenen die niet overeenstemmen met de christelijke leer. Zo bepaalde het Eerste Vaticaans Ecumenisch Concilie in de dogmatische constitutie over de kerk van Christus Pastor Eternus. En ook het Tweede Vaticaans Concilie in de dogmatische constitutie over de kerk Lumen Gentium. Het is vooral de opgave van het leergezag om aan te geven welke filosofische vooronderstellingen en conclusies onverenigbaar zijn met de geopenbaarde waarheid en tegelijkertijd de eisen te formuleren die aan de wijsbegeerte vanuit het aspect van het geloof opgelegd worden. In de loop van de ontwikkeling van de wijsgerige kennis zijn bovendien verschillende denkscholen ontstaan. Ook dit pluralisme legt het leergezag de verantwoordelijkheid op om zijn oordeel uit te spreken over de verenigbaarheid, respectievelijk de onverenigbaarheid, van de basisprincipes waarop deze scholen steunen, met de aanspraken van het woord van God en het theologisch onderzoek. De kerk heeft de plicht om te laten zien wat in een wijsgerig systeem
onverenigbaar met haar geloof kan blijken. Want veel wijsgerige inhouden, zoals de thema's God, mens, zijn vrijheid en zijn morele handelen, appelleren direct aan de kerk, omdat zij raken aan de door haar behoede geopenbaarde waarheid. Wij bisschoppen hebben, wanneer we deze onderscheiding toepassen, de opdracht getuigen van de waarheid te zijn, bij de uitoefening van een deemoedige, maar onvermoeibare dienst, die iedere filosoof zou moeten erkennen, tot voordeel van de recta ratio, dat we zeggen het verstand dat op de juiste wijze nadenkt over het ware. Deze onderscheiding mag echter niet in eerste instantie negatief begrepen worden. Alsof het leergezag de bedoeling had ieder mogelijke bemiddeling uit te sluiten of in te perken. Integendeel. Zijn interventies zijn er vooral op gericht het wijsgerige denken op te wekken, te bevorderen en te bemoedigen. De filosofen begrijpen overigens als eersten de noodzaak van zelfkritiek, van correctie, van eventuele dwalingen en de noodzaak om de al te enge grenzen te overschrijden waarbinnen hun denken zich voltrekt. In het bijzonder moet in het oog gehouden worden dat de waarheid één is, ofschoon haar formuleringen de stempel van de geschiedenis dragen en bovendien het werk zijn van een door de zonde aangetast en verzwakt menselijk verstand. Daarom kan geen historische vorm van wijsbegeerte er legitiem aanspraak op maken de totale waarheid te bevatten. Dit geldt ook voor de volledige verklaring van de mens, de wereld en de betrekking van de mens met God. In de huidige tijd is, gezien de verbreiding van de vaak uiterst gedetailleerd geconcipieerde wijsgerige systemen, methoden, begrippen en argumenten, een kritische onderscheiding in het licht van het geloof des te dringender gevraagd. Een zeker niet eenvoudige onderscheiding. Want als reeds het kennen van de aangeboren en onvervreemdbare mogelijkheden van het verstand met hun inherente en historische grenzen moeilijk is, dan kan het soms nog problematischer blijken om in de afzonderlijke filosofische noties dat wat zij vanuit het standpunt van het geloof aan geldigs en vruchtbaars bieden, te onderscheiden van wat bij hen verkeerd of gevaarlijk is. De kerk weet echter dat de schatten van wijsheid en kennis in Christus verborgen zijn. Een verwijzing naar de brief van de heilige apostel Paulus aan de Colossenzen, hoofdstuk 2, vers 3. En daarom grijpt zij in en spoort het wijsgerig onderzoek aan zichzelf niet de weg te versperren die leidt tot de kennis van het mysterie. Het leergezag van de kerk heeft niet pas in de jongste tijd ingegrepen om haar standpunt tegenover bepaalde wijsgerige doctrines bekend te maken. Als voorbeelden in de loop van de eeuwen mogen hier genoemd zijn de verklaring tegen de theorieën die pre-existentie van de zielen aannamen. Verwijzing naar de synode van Constantinopel. Als ook tegen verschillende vormen van afgoderij en bijgelovige esoteriek, die in astrologische opvattingen besloten liggen. Verwijzing naar het Concilie van Toledo, het Concilie van Braga en de bulle van Sixtus V, Celi et Terre Creator, ook Bullarium Romanum, Incrutabilis Iudiciorum en Bullarium Romanum van Paus Urbanus VIII.
Niet te vergeten de meer systematische teksten tegen enkele met het christelijk geloof onverenigbare opvattingen van het Latijns averroïsme. Verwijzend naar het Ecumenisch Concilie van Vienne en het decreet Fidei Catholicae. Ook het vijfde Ecumenisch Concilie van Lateranen in de Bull Apostoli Regiminis. Wanneer het leergezag zich sinds het midden van de vorige eeuw vaker heeft doen horen, dan is dat daarom omdat in die tijd nogal wat katholieken het als hun taak zagen de verschillende stromingen van het moderne denken te confronteren met hun eigen filosofie. Hier werd het de plicht van het kerkelijk leergezag ervoor te waken dat deze filosofieën van hun kant niet afgeleden op wegen die verkeerd en negatief waren. Zo werden tegelijkertijd veroordeeld enerzijds het fideïsme en het radicale traditionalisme vanwege hun wantrouwen jegens de natuurlijke mogelijkheden van de rede. Beiden terug te vinden in het decreet dat daarvoor werd uitgeschreven, Thesis contra Traditionalismus Augustini Bonetti. Anderzijds het rationalisme en het ontologisme, veroordeeld door Pius IX in de breven Eximiam Tuam en Gravissimas Inter, als ook door de Heilige Congregatie van het Heilige Officie in het decreet Erroris Ontologistrarum. Omdat zij aan het natuurlijke verstand iets toeschreven wat alleen in het licht van het geloof kenbaar is. De positieve inhouden van dit debat werden in de dogmatische constitutie Dei Filius geformaliseerd, waarmee voor het eerst een ecumenisch concilie, namelijk Vaticanum I, zich plechtig uitsprak ter zake van de betrekkingen tussen rede en geloof. De in die tekst vervatte leer karakteriseerde krachtig en positief het filosofische onderzoek van vele gelovigen en vormt ook vandaag nog een normatief referentiepunt voor een correct en consequent christelijk denken op dit gebied. Meer dan met afzonderlijke wijsgerige opvattingen hebben de oordelen van het leergezag zich bezig gehouden met de noodzaak van verstandelijke kennis en dus uiteindelijk wijsgerige kennis voor het geloofsinzicht. Het Eerste Vaticaans Concilie, dat de leer die het gewone leergezag voortdurend aan de gelovigen had voorgehouden, in een synthese plechtig en opnieuw bevestigde, onderstreepte hoe onscheidbaar en tegelijkertijd onafhankelijk van elkaar natuurlijke godskennis en openbaring, verstand en geloof zijn. Het concilie ging uit van het door de openbaring zelf vooronderstelde basiscriterium van de natuurlijke kenbaarheid van het bestaan van God, de oorsprong en het doel van alle dingen. En sloot met de reeds geciteerde plechtige afkondiging als volgt. Er bestaat een tweevoudige orde van kennis, niet alleen onderscheiden in hun vertrekpunt, maar ook in hun object. Het onderscheid tussen geloofsgeheimen en wijsgerige ontdekkingen en de transcendentie en prioriteit van de eerste tegenover de laatste moeten dus tegenover ieder soort van rationalisme bekrachtigd worden. Anderzijds was het nodig om tegenover de bekoringen van het fideïsme de eenheid van de waarheid te onderstrepen en daarmee ook de positieve bijdrage die de verstandelijke voor de geloofskennis kan en moet leveren. Citaat:
Maar ook al staat het geloof boven het verstand, toch kan er nooit een echte divergentie zijn tussen geloof en verstand. Want dezelfde God die de geheimen openbaart en het geloof meedeelt, heeft in de menselijke geest het licht van het verstand gelegd. God echter kan zichzelf niet verloochenen, noch het kan het ware tegenspreken. Citaat uit de encycliek Pascendi Dominici Gregis van 8 september 1907. Ook in onze eeuw is het leergezag herhaaldelijk op het thema teruggekomen en heeft gewaarschuwd voor de rationalistische bekoring. In dit scenario horen de interventies van Paus Pius X, die vaststelde dat aan het modernisme filosofische overtuigingen van fenomenalistische, agnostische en immanentische aard ten grondslag lagen. Ook de betekenis die toekwam aan de katholieke afwijzing van de marxistische filosofie en het atheïstische communisme mag niet vergeten worden. Respectievelijk dus terug te vinden in de encycliek Divini Redemptoris en Humani Generis. Later verhief Paus Pius XII zijn stem toen hij in de encycliek Humani Generis waarschuwde voor verkeerde verklaringen in samenhang met de opvattingen van het evolutionisme, existentialisme en historicisme. Hij stelde duidelijk dat deze opvattingen niet door theologen zijn bewerkt en voorgelegd, aangezien zij hun oorsprong hebben buiten de schaapstal van Christus. Hij voegde er echter aan toe dat dergelijke dwalingen niet eenvoudigweg verworpen, maar kritisch onderzocht moeten worden. Citaat. Nu mogen echter de katholieke theologen en filosofen, op wie de zware taak rust, de goddelijke en menselijke waarheid te beschermen en haar in de harten van de mensen te planten, deze meer of minder van de rechte weg afdwalende opvattingen niet negeren of veronachtzamen. Ja, ze moeten deze opvattingen zelfs grondig kennen, zowel omdat ziektes niet adequaat genezen kunnen worden als zij van tevoren niet goed gekend waren, als ook omdat soms zelfs in valse opinies een korreltje waarheid verborgen ligt. Ten slotte ook omdat deze de geest uitdagen bepaalde waarheden, zowel wijsgerige als ook theologische, preciezer te bespreken en te evalueren. Citaat dus uit diezelfde encycliek Humani Generis van Paus Pius XII. Ten slotte moest ook de congregatie voor de geloofsleden in de vervulling van haar bijzondere opdracht in de dienst van het universele leergezag van de paus ingrijpen, om nadrukkelijk te wijzen op het gevaar dat een onkritisch overnemen van opvattingen en methoden uit het marxisme door enkele bevrijdingstheologen met zich brengt. Het leergezag heeft dus in het verleden herhaaldelijk en op verschillende manieren de kritische onderscheiding gehanteerd ten aanzien van het terrein van de wijsbegeerte. Alles wat mijn eerwaarde voorgangers daartoe gepresteerd hebben, vormt een waardevolle bijdrage die niet in vergetelheid mag geraken. Wanneer we de huidige situatie in ogenschouw nemen, zien we dat de problemen van toen terugkeren, waarbij zich echter nieuwigheden voordoen. Het gaat niet alleen meer om kwesties die afzonderlijke personen of groepen betreffen, maar om opvattingen die in de samenleving zo wijd verbreid zijn dat ze in zekere mate tot een gemeenschappelijke wijze van denken worden. Dat geldt bijvoorbeeld voor het radicale wantrouwen tegen de rede dat de jongste ontwikkelingen van veel wijsgerige studies vertonen. Van verschillende kanten is daaromtrent sprake van het einde van de metafysica,
Men wil dat de filosofie zich met bescheidener opgaven tevreden stelt, zich dus alleen aan de verklaring van het feitelijke wijdt, of aan de studie van enkel maar bepaalde gebieden van de menselijke kennis of haar structuren. In de theologie zelf duiken weer de bekoringen van vroeger op. In enkele hedendaagse theologieën baant zich bijvoorbeeld de laatste tijd een zeker rationalisme een weg. Vooral wanneer meningen die men filosofisch goed gefundeerd acht, als normatief voor het theologisch onderzoek worden beschouwd. Dat gebeurt vooral dan wanneer de theologie, bij gebrek aan wijsgerige vakkennis, zich onkritisch laat beïnvloeden door uitspraken die in de gangbare taal en cultuur wel ingang gevonden hebben, maar die zonder voldoende rationele grondslag zijn. Ook komt een gevaarlijk terugvallen in het fideïsme voor dat de betekenis van de verstandelijke kennis en het filosofisch debat voor het geloofsinzicht, ja, voor de mogelijkheid om überhaupt in God te geloven, niet erkent. Een tegenwoordig wijdverbreid symptoom van deze fideïstische tendens is het biblicisme, dat ertoe neigt om de lezing en uitleg van de Heilige Schrift tot enig criterium van de waarheid te maken. Zo komt men ertoe het woord van God alleen met de Heilige Schrift te vereenzelvigen en aldus de kerkelijke leer te ondergraven die het Tweede Vaticaans Concilie uitdrukkelijk bevestigd heeft. Nadat de Constitutie Dei Verbum erop gewezen heeft dat het woord van God zowel in de heilige teksten als ook in de overlevering aanwezig is, gaat het met nadruk verder. De heilige overlevering en de heilige schrift vormen de ene heilige schat van Gods woord die aan de kerk is overgelaten. Vol aanhankelijkheid daaraan volhardt het hele heilige volk, verenigd met zijn herders, blijvend in de leer van de apostelen. En zo zijn we aan het einde gekomen van onze voorlezing vandaag, dierbare luisteraars, uit Fides et Ratio, de encycliek van de heilige paus Johannes Paulus II over de verhouding van geloof en reden, gepubliceerd op 14 september 1998. Volgende keer gaan wij verder met een tweede deel van deze paragraaf over het belang van de Heilige Schrift en de openbaring. Dat is voor een volgende keer. Van harte dank voor het luisteren. En graag tot dan.

0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en vooral onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste blijde mysterie, de engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar. Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Maria bracht haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Hij ontving de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. De profetes Hanna verbleef in de tempel en diende God dag en nacht door vasten en gebed. Ze kwam naderbij, dankte God en sprak over het kind tot allen die de bevrijding van Jeruzalem verwachten.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde als in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen. en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde, blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Hij ging met hen mee naar Nazareth en was hen onderdanig.

0: arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
0: Heilige aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Mogen Christus onze Heer verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: De brief aan de Romeinen, hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 31. Wat heeft de Jood dan voor op de andere? Wat voor nut heeft het om besneden te zijn? Heel wat in ieder opzicht, en wel in de eerste plaats dit, dat hun de godspraken werden toevertrouwd. U zegt dat sommigen van hen ontrouw zijn geworden, dan vraag ik u, kan hun ontrouw Gods trouw teniet doen? Volstrekt niet. Ook al is elk mens een leugenaar, God is waarachtig, want er staat geschreven, u wordt gerechtvaardigd in uw uitspraken en u overwint als men u wil oordelen. Indien echter onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid in het licht stelt, volgt daaruit dan niet, ik spreek nu erg menselijk, dat God onrechtvaardig is als hij straf oplegt? Volstrekt niet. Hoe zou God anders de wereld kunnen oordelen? Als het waar was dat menselijke leugens de waarachtigheid van God deden toenemen en zijn glorie vermeerderde, waarom zou ik dan nog als zondaar veroordeeld worden? Of geldt soms het woord dat sommige mensen me lasterlijk toeschrijven? Laat ons het kwade doen vanwege het goede dat eruit volgt. Zij hebben hun vonnis wel verdiend. Thans is echter, buiten de wet om, Gods gerechtigheid openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigenis afleggen. Gods gerechtigheid, die zich door het geloof in Jezus Christus meedeelt aan allen die geloven, zonder enig onderscheid. Want alle hebben gezondigd en alle zijn verstoken van de goddelijke heerlijkheid. Allen worden gratis door zijn genade gerechtvaardigd, krachtens de verlossing die in Christus Jezus is. Voor wie gelooft, heeft God hem aangewezen als middel van verzoening door zijn bloed. God wilde zo zijn gerechtigheid tonen door in zijn verdraagzaamheid de zonde van het verleden te laten passeren. Hij heeft zijn gerechtigheid nu willen tonen, in onze tijd, omdat zou blijken dat hij zelf rechtvaardig is door ieder rechtvaardig te maken die leeft vanuit het geloof in Jezus. Waar blijft dan de eigen roem? Die is onmogelijk geworden. Door welke wet? Door die van de werken? Nee, door de wet van het geloof. Ik beweer juist dat de mens gerechtvaardigd wordt door te geloven, niet door de wet te onderhouden. Is God soms alleen de God van de Joden en niet van de heidenen? Nee, ook van de heidenen, want er is slechts één God, die besnedenen en onbesnedenen op grond van het geloof zal rechtvaardigen. Bedien ik mij nu van het geloof om de wet buiten werking te stellen? Integendeel, ik laat de wet juist tot haar recht komen.

De brief aan de Romeinen. Hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 25. Wat moeten we bijvoorbeeld denken van Abraham, onze stamvader? Wat heeft hij ondervonden? Als hij op grond van zijn daden gerechtvaardigd is, heeft hij reden zich te beroemen, maar voor God heeft hij die niet. Immers, wat zegt de schrift? Abraham heeft God geloofd, en dat is hem aangerekend als gerechtigheid. Welnu, hij die werkt, krijgt zijn loon niet aangerekend als gunst, maar als een verschuldigd recht. Aan degene echter die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof als gerechtigheid aangerekend. Hetzelfde geldt voor de mens die door David gelukkig wordt geprezen en aan wie God de gerechtigheid aanrekent, zonder dat er sprake is van daden. Gelukkig zij van wie de ongerechtigheden zijn vergeven en van wie de zonden zijn toegedekt. Gelukkig de man wiens zonde de Heer niet aanrekent. Heeft deze zaligspreking nu enkel betrekking op de besnedenen of ook op de onbesnedenen? Wij zagen dat Abrahams geloof hem als gerechtigheid werd aangerekend. Onder welke omstandigheden gebeurde dit? Was hij al besneden of nog niet? Hij was toen nog niet besneden. Het teken van de besnijdenis heeft hij juist ontvangen als bezegeling voor de gerechtigheid van het geloof die hij reeds als onbesnedene bezat. Zo kon hij de vader worden van alle onbesneden gelovigen, zodat ook hun de gerechtigheid wordt aangerekend. Maar tegelijk ook werd hij vader van de Joden, van hen namelijk die niet enkel steunen op de besnijdenis, maar ook in de voetstappen treden van het geloof dat onze vader Abraham reeds had toen hij nog niet was besneden. Ook de belofte aan Abraham en zijn nakomelingen dat zij de wereld zouden erven, steunt niet op de wet, maar op de gerechtigheid van het geloof. Als alleen zij die zich op de wet verlaten de erfgenamen zijn, heeft het geloof geen zin en blijft de belofte zonder uitwerking. Want het resultaat van de wet is alleen maar straf, en waar geen wet is, is ook geen overtreding. Daarom hangt het af van het geloof, opdat het genade is en de belofte verzekerd is voor heel het nageslacht, niet alleen voor hen die de wet hebben ontvangen, maar voor alle die het geloof navolgen van Abraham, ons aller vader. Over hem staat immers geschreven: Ik heb uw vader gemaakt van vele volken. Hij is dit ten overstaan van God in wie hij heeft geloofd, die de doden levend maakt en die wat niet bestaat in het aanzijn roept. Tegen alle hoop in heeft hij gehoopt en hij heeft geloofd dat hij vader zou worden van vele volken, zoals hem gezegd was: zo talrijk zal uw nageslacht zijn. Zijn geloof verflauwde niet toen hij, de 100-jarige, dacht aan zijn eigen afgeleefd lichaam en aan de dorre schoot van Sara. Hij twijfelde geen ogenblik aan Gods belofte. Integendeel, hij heeft God geëerd door de kracht van zijn geloof, door zijn vaste overtuiging dat hij bij machten is te volbrengen wat hij heeft toegezegd. Daarom werd het hem als gerechtigheid aangerekend. De woorden "het werd hem aangerekend" werden niet alleen neergeschreven in verband met hem, maar ook in verband met ons, wie het geloven eveneens zal worden aangerekend, omdat wij geloven in hem die Jezus onze Heer uit de doden heeft opgewekt. Jezus, die is overgeleverd vanwege onze overtredingen en is opgewekt ter wille van onze rechtvaardiging.

De brief aan de Romeinen. Hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 21. Gerechtvaardigd door het geloof leven we in vrede met God door Jezus Christus onze Heer. Hij is het die ons door het geloof de toegang heeft ontsloten tot die genade waarin we staan. Door hem ook mogen we ons beroemen op onze hoop op de heerlijkheid van God. Meer nog, we zijn zelfs trots op onze beproevingen, in het besef dat de verdrukking leidt tot volharding. Volharding tot beproefde deugd en die weer tot hoop. En de hoop wordt niet teleurgesteld, want Gods liefde is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest die ons werd geschonken. Want Christus is voor goddelozen gestorven op de gestelde tijd, toen we zelf nog geheel hulpeloos waren. Je zult je leven niet snel geven voor een rechtvaardige, al zou misschien iemand de moed hebben te sterven voor een goed mens. God echter bewijst zijn liefde voor ons juist hierdoor, dat Christus voor ons is gestorven toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder is het dat wij, eenmaal gerechtvaardigd door zijn bloed, dankzij hem gered worden van de toorn. Toen we vijanden waren, zijn we met God verzoend door de dood van zijn Zoon. Des te zekerder is het dat wij, eenmaal verzoend, gered worden door zijn leven. Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en met de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, aangezien allen gezondigd hebben. Er was heus wel zonde in de wereld, al voordat de wet er was, maar zonde wordt niet aangerekend waar geen wet is. Toch heeft de dood als koning geheerst in de tijd van Adam tot Mozes, dus ook over hen die zich niet op de wijze van Adam schuldig hadden gemaakt aan de overtreding van een gebod. Adam nu is het beeld van hem die komen moest. Maar de genade laat zich niet afmeten aan de misstap van Adam. De fout van één mens bracht allen de dood, maar aan allen schonk Gods genade een rijke vergoeding door de grote gave van zijn genade, de ene mens, Jezus Christus. Zijn gave laat zich niet afmeten aan die ene zonde. Het oordeel dat volgde op die ene misstap liep uit op een veroordeling, maar de gratie die na zoveel overtredingen verleend werd, liep uit op volledige kwijtschelding. Door de overtreding van één mens begon de dood te heersen als gevolg van zijn val. Hoeveel heerlijker zullen zij die de overvloed van de genade en de gave van de gerechtigheid ontvangen, leven en heersen, dankzij de ene mens, Jezus Christus. Dus, zoals één fout leidde tot veroordeling van allen, zo ook leidde één goede daad tot vrijspraak en leven voor allen. Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens allen zondaars werden, zo worden door de gehoorzaamheid van één allen gerechtvaardigd. Weliswaar is de wet erbij gekomen, waardoor de overtredingen zich hebben vermeerderd. Maar waar de zonde heeft gewoekerd, werd de genade mateloos. Zoals de zonde haar heerschappij heeft uitgeoefend door de dood, zo zal de genade heersen door de gerechtigheid en leiden tot eeuwig leven, dankzij Jezus Christus onze Heer.

De brief aan de Romeinen, hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 23. Volgt hieruit dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Natuurlijk niet. Hoe zouden we nog in zonde leven, wij die dood zijn voor de zonde? Weet u niet dat wij door de doop, die ons één heeft gemaakt met Christus Jezus, delen in zijn dood? Door de doop in zijn dood zijn we met hem begraven, opdat ook wij, zoals Christus door de macht van zijn Vader uit de doden is opgewekt, een nieuw leven zouden gaan leiden. Want indien wij als het ware vergroeid zijn met zijn dood, moeten we hem ook volgen in zijn opstanding, in de overtuiging dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Daardoor is aan het bestaan in de zonde een einde gekomen, zodat we niet langer dienstbaar zijn aan de zonde. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Indien wij met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Want we weten dat Christus, eenmaal uit de doden opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. Door de dood die hij gestorven is, heeft hij afgerekend met de zonde, eens en voorgoed. Het leven dat hij leeft, heeft alleen met God van doen. Zo moet u ook uzelf beschouwen, als dood voor de zonde en levend voor God in Christus Jezus. Laat dus de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, gehoorzaam zijn begeerten niet. Stel uw ledematen niet als werktuigen van ongerechtigheid in dienst van de zonde. Bied uzelf aan, God aan, als mensen die uit de dood ten leven zijn opgestaan. Offer hem uw ledematen als werktuigen in dienst van gerechtigheid. De zonde mag niet over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar onder de genade. Betekent dit dat het ons vrij staat te zondigen, omdat we niet meer onder de wet leven, maar onder de genade? Dat verhoede God. Het is immers duidelijk dat men die meester als slaaf moet gehoorzamen in wiens dienst men zich stelt. Ofwel u dient de zonde, en dit loopt uit op de dood, ofwel de gehoorzaamheid, en die leidt tot gerechtigheid. Maar u bent, God zij dank, geen slaven meer van de zonde. U hebt zich van harte onderworpen aan de beginselen van de leer die u is overgeleverd. U bent bevrijd van de zonde en dienaren geworden van de gerechtigheid. Sprekend tot zwakke mensen druk ik mij erg menselijk uit. Zoals u eertijds uw ledematen in dienst hebt gesteld van onreinheid en steeds grotere bandeloosheid, zo moet u ze nu in dienst stellen van de gerechtigheid, tot uw heiliging. Toen u slaaf was van de zonde, was u vrij ten opzichte van de gerechtigheid. Welke vruchten hebben uw daden toen opgeleverd? Alleen dingen waarover u zich nu schaamt, want ze liepen uit op de dood. Maar nu, bevrijd van de zonde en dienstknecht geworden van God, oogst uw heiligheid en tenslotte eeuwig leven. Want het loon van de zonde is de dood. Maar de gave van God is het eeuwig leven in Christus Jezus, onze Heer.

De brief aan de Romeinen, hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 25. Broeders en zusters, weet u niet, ik richt mij immers tot mensen die de wet kennen, dat de wet over een mens slechts zo lang gezag heeft als hij leeft? Zo is een getrouwde vrouw door de wet aan haar man gebonden, zolang die leeft. Sterft hij, dan is zij ontslagen van de wet die haar bond aan haar man. Men zal haar terecht als een overspelige beschouwen als ze bij het leven van haar man de vrouw wordt van een ander. Is haar man echter gestorven, dan is zij van die band ontslagen en pleegt ze geen echtbreuk als ze zich aan een ander geeft. Broeders en zusters, zo bent ook u door het lichaam van Christus gestorven met betrekking tot de wet, en u behoort nu aan een ander, aan hem die uit de doden is opgewekt, opdat wij vrucht dragen voor God. Toen we een zondig leven leidden, werden onze daden beheerst door zondige begeerten die de wet in ons opwekte en die slechts vrucht afwierpen voor de dood. Nu echter zijn we dood voor de wet en ontslagen van haar boeien, zodat we niet langer onderworpen zijn aan een verouderd wetboek, maar God dienen in het nieuwe leven van de geest. Betekent dit dat wet en zonde één en hetzelfde zijn? Volstrekt niet. Maar wel is het waar dat ik de zonde alleen heb leren kennen door de wet. Ik zou van de begeerte geen weet hebben als de wet niet zei: u zult niet begeren. Het is de zonde die gebruik heeft gemaakt van het gebod om allerlei begeerte in mij op te wekken. Zonder de wet is de zonde dood. Ooit leefde ik zonder de wet, maar toen het gebod kwam, begon de zonde te leven en zelf stierf ik. Zo bleek het gebod, dat bedoeld was om leven te brengen, voor mij juist de dood te betekenen. De zonde heeft van het gebod gebruik gemaakt om mij te verleiden en ter dood te brengen. De wet is dus heilig en het gebod is heilig, rechtvaardig en goed. Heeft dan iets dat goed is mij de dood gebracht? Dat niet. Maar de zonde, en daarmee toonde ze haar ware aard, heeft door iets goeds mijn dood bewerkt. Zo blijkt door het gebod hoe bovenmate zondig de zonde is. We weten dat de wet geestelijk is. Maar ik leid een zondig leven, verkocht als ik ben aan de zonde. Ik begrijp mijn eigen daden niet. Ik doe immers niet wat ik wil, maar wat ik verafschuw. Maar als ik doe wat ik eigenlijk niet wil, betekent dit dat ik met de wet instem en haar goed acht. In feite echter ben ik het niet meer die handelt, maar de zonde die in mij huist. Ik ben me ervan bewust dat er in mij, dat wil zeggen in mijn zondige natuur, niets goeds huist. De goede wil ligt binnen mijn bereik, maar niet de goede daad. Ik doe niet het goede dat ik wil, maar het kwade dat ik niet wil. Als ik doe wat ik eigenlijk niet wil, ben ik niet meer de handelende persoon, maar de zonde die in mij huist. Ik ontdek in mij dus deze wet. Als ik het goede wil doen, dringt het kwade zich aan me op. Mijn innerlijk schept behagen in Gods wet, maar in mijn handelen ontwaar ik een andere wet, die strijd voert tegen de wet van mijn reden en mij als gevangene uitlevert aan de wet van de zonde die in mij leeft. Rampzalige mens die ik ben. Wie zal mij redden van dit bestaan ten dode? God zij gedankt door Jezus Christus onze Heer. Aan mezelf overgelaten, dien ik dus met mijn reden de wet van God, maar in mijn doen en laten de wet van de zonde.

De brief aan de Romeinen, hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 39. Voor hen dus die in Christus Jezus zijn, bestaat er nu geen vonnis meer. De wet van de geest, die in Christus Jezus het leven schenkt, heeft u vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Wat de wet niet vermocht, machteloos als ze was door ons zondige bestaan, dat heeft God bewerkt. Wegens de zonde heeft hij zijn zoon gezonden in datzelfde zondige bestaan en heeft hij in dat bestaan zelf de zonde gevonnist. Zo moest de eis van de wet vervuld worden door ons die geen zondig leven meer leiden, maar leven volgens de geest. Zij die een zondig leven leiden, streven naar wat de zonde wil. Maar zij die leven volgens de geest, streven naar wat de geest wil. Het streven van de zondige natuur loopt uit op de dood, het streven van de geest op leven en vrede. Want het streven van de zondige natuur staat vijandig tegenover God. Het onderwerpt zich niet aan Gods wet, dat kan het niet eens. En zij die een zondig leven leiden, kunnen God niet behagen. Maar u leidt geen zondig leven meer, maar u leeft in de geest, omdat de geest van God in u woont. Iemand die de geest van Christus niet bezit, behoort hem niet toe. Als Christus in u is, blijft uw lichaam wel door de zonde aan de dood gewijd, maar uw geest leeft, dankzij de gerechtigheid. Als de geest van hem die Jezus heeft opgewekt uit de doden in u woont, zal hij, die Christus uit de doden heeft laten opstaan, ook uw sterfelijk lichaam levend maken door de kracht van zijn geest die in u woont. Dus, broeders en zusters, zijn we niet langer verplicht om een zondig leven te leiden. Als u een zondig leven leidt, zult u zeker sterven. Maar als u door de geest de praktijken van het lichaam doodt, zult u leven. Allen die zich laten leiden door de geest van God, zijn kinderen van God. De geest die u ontvangen hebt, is er niet een van slaafsheid, die u opnieuw vrees zou aanjagen. U hebt een geest van kindschap ontvangen, die ons doet uitroepen, Abba, Vader. De geest zelf bevestigt het getuigenis van onze geest dat wij kinderen zijn van God. Maar als wij kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen, en wel erfgenamen van God tezamen met Christus, omdat we delen in zijn lijden, om ook te delen in zijn verheerlijking. Ik ben er zelfs van overtuigd dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid waarvan ons de openbaring te wachten staat. Ook de schepping verlangt vurig naar de openbaarmaking van de kinderen van God. Want zij is onderworpen aan een zinloos bestaan, niet omdat zij het zelf wil, maar door de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. Maar zij is niet zonder hoop, want ook de schepping zal verlost worden uit de slavernij van de vergankelijkheid en delen in de glorierijke vrijheid van Gods kinderen. We weten immers dat de hele schepping kreunt en onder barensweeën lijdt, nog altijd. En niet alleen zij, ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest toch al hebben ontvangen, ook wij zuchten over ons eigen lot, zolang we nog wachten op onze aanneming tot kinderen, op de verlossing van ons lichaam. In deze hoop zijn we gered. Maar men spreekt niet van hopen als men het voorwerp van zijn hoop al ziet. Wie kijkt nog uit naar wat hij al ziet? Omdat onze hoop gericht is op het onzichtbare, moet onze verwachting gepaard gaan met standvastigheid. Evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp, want we weten niet eens hoe wij behoren te bidden, maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorgrondt, weet wat de geest bedoelt, want hij pleit voor de heilige naar Gods bedoeling. Intussen weten we dat voor wie God lief hebben, alles zich ten goede keert, voor hen die volgens zijn raadsbesluit geroepen zijn. Want wie hij tevoren heeft gekend, heeft hij ook tevoren bestemd om gelijkvormig te zijn aan het beeld van zijn zoon, opdat deze de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Wie hij heeft voorbestemd, heeft hij ook geroepen. Wie hij riep,
heeft hij gerechtvaardigd. En wie hij rechtvaardigde, heeft hij verheerlijkt. Wat moeten we hieraan nog toevoegen? Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Hij heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard. Voor ons allen heeft hij hem overgeleverd. En zou hij ons na zo'n gave ook niet al het andere schenken? Wie zal Gods uitverkorene aanklagen? God die rechtvaardigt? Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus misschien, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en die, gezeten aan de rechterhand van God, onze zaak bepleit? Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking wellicht, of nood, of vervolging, of honger, of naaktheid, of levensgevaar, of het zwaard? Er staat immers geschreven, omwille van u doodt men ons de hele dag door. We worden behandeld als schapen voor de slacht. Maar over dit alles zegevieren wij glansrijk, dankzij hem die ons heeft liefgehad. Ik ben ervan overtuigd dat nog de dood, nog het leven, nog engelen, nog machten, nog wat is, nog wat komt, geen macht in den hoge of in den diepte, nog

De brief aan de Romeinen, hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 33. Ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet, mijn geweten waarborgt het mij in de Heilige Geest. In mijn hart is grote droefheid en een pijn die niet ophoudt. Waarlijk, ik zou wensen zelf vervloekt en van Christus gescheiden te zijn, als ik mijn broeders, mijn lijfelijke verwanten, daarmee kon helpen. Ik bedoel de Israëlieten. Hun behoort het kindschap, de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving, de eredienst en de belofte. En van hen zijn de aartsvaders en uit hen komt

Christus lijfelijk voort, Hij die God is, boven alles verheven en geprezen tot in de eeuwigheid. Amen. Toch is het niet zo dat Gods woord heeft gefaald, want niet allen die uit Israël stammen, behoren tot Israël, en niet allen zijn kinderen van Abraham, omdat ze nakomelingen zijn van Abraham. Maar alleen zij die van Isaak afstammen, zullen als uw nakomelingen gelden. Dat betekent, niet de lijfelijke kinderen zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte worden als nakomelingen beschouwd. Want dit woord, het volgend jaar rond deze tijd kom ik terug en dan zal Sara een zoon hebben, was een belofte. Sterker nog, Rebecca droeg in haar schoot twee kinderen van één en dezelfde man, onze vader Isaak. En reeds voor ze waren geboren en iets goeds of kwaads hadden gedaan, werd haar aangekondigd: de oudste zal dienstbaar zijn aan de jongste. Daaruit blijkt dat alleen het besluit van Gods uitverkiezing geldt, onafhankelijk van menselijke daden, slechts afhankelijk van hem die roept. Er staat dan ook geschreven: Jacob heb ik lief gehad, maar Esau gehaat. Moeten we hieruit besluiten dat God onrechtvaardig handelt? Volstrekt niet. Tegen Mozes zegt hij: ik schenk genade aan wie ik wil en barmhartigheid aan wie ik wil. Het hangt dus niet af van de wil of de inspanning van de mens, maar van Gods ontferming. En tegen de farao zegt de schrift: daarom juist heb ik u laten opstaan, om in u mijn kracht te laten zien en om mijn naam bekend te laten worden over heel de aarde. Hij ontfermt zich dus over wie hij wil en hij verhardt wie hij wil. Nu zul je mij zeggen, wat heeft hij dan nog aan te merken? Wie immers kan zijn wil weerstaan? O mens, wie ben jij dat je God zou willen weerspreken? Zegt het beeld soms tegen zijn boetseerder: waarom hebt u mij zo gemaakt? Natuurlijk staat het de pottenbakker vrij van dezelfde klomp leem zowel iets kostbaars te maken als een voorwerp voor alledaags gebruik. En als God nu is om zijn toorn te tonen en zijn macht te laten kennen, de voorwerpen van die toorn, gereed voor de ondergang, met grote langmoedigheid heeft verdragen, juist met de bedoeling de rijkdom van zijn heerlijkheid te openbaren voor hen die het voorwerp zijn van zijn ontferming, voor hen die hij tot heerlijkheid heeft bestemd. Het voorwerp van zijn ontferming zijn wij, die hij heeft geroepen, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenvolken. Zoals hij zegt bij Hosea: wat niet mijn volk heette, zal ik mijn volk noemen, en haar die niet geliefd was, mijn welbeminde. Op dezelfde plaats waar hun was gezegd: u bent mijn volk niet, zullen zij kinderen van de levende God heten. En omtrent Israël roept Jesaja uit: al waren de Israëlieten talrijk als het zand van de zee, slechts het overschot zal gered worden. Want de Heer zal zijn woord op aarde gestand doen, volledig en snel. Reeds eerder had Jesaja gezegd: als de Heer van de Heerscharen niet wat zaaikoren voor ons had achtergelaten, waren we gelijk geworden aan Sodom en Gomorra. Hieruit volgt dat heidenen, die de gerechtigheid niet nastreefden, haar toch hebben verworven, de gerechtigheid namelijk door het geloof. Maar Israël, met al zijn ijver voor de wet van de gerechtigheid, heeft het doel van de wet niet bereikt. En waarom? Omdat ze meenden te kunnen steunen op hun daden en niet op het geloof. Ze hebben zich gestoten aan de steen waaraan men zich stoot volgens het woord van de schrift. Zie, ik leg in Sion een steen waaraan men zich stoot, een struikelblok. Wie in hem gelooft, zal niet worden teleurgesteld.

De brief aan de Romeinen. Hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 21. Broeders en zusters, het is mijn vurige wens en ik bid tot God dat zij gered worden. Ik getuig dat zij godsdienstige ijver hebben, maar het is ijver zonder inzicht. Met hun miskenning van Gods gerechtigheid en hun pogen een eigen gerechtigheid op te richten, hebben ze zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. Want Christus is het doel van de wet tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Zeker, over de gerechtigheid door de wet schrijft Mozes: de mens die haar volbrengt, vindt door haar het leven. Maar de gerechtigheid uit het geloof spreekt aldus: zeg niet bij uzelf, wie zal opstijgen naar de hemel? Dat is, Christus laten afdalen. Of, wie zal neerdalen in de onderwereld? Dat is, Christus uit het dodenrijk laten opstijgen. Nee, zegt de schrift, het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart, het woord namelijk van het geloof dat wij verkondigen. Want als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u gered worden. Het geloof van uw hart brengt de gerechtigheid en de belijdenis van uw mond brengt de redding. Zo zegt de schrift het: niemand die in hem gelooft zal worden teleurgesteld. Er bestaat geen verschil tussen Joden en Grieken. Zij hebben allemaal dezelfde Heer, rijk aan gaven voor allen die hem aanroepen. Iedereen die de naam van de Heer aanroept, zal gered worden. Maar hoe kunnen ze iemand aanroepen in wie ze niet geloven? Hoe kunnen ze in iemand geloven zonder van hem te hebben gehoord? Hoe kunnen ze over iemand horen als niemand hem verkondigt? En hoe kunnen ze verkondigen als ze niet zijn gezonden? Het is zoals de schrift zegt: hoe lieflijk zijn de voeten van hen die goed nieuws brengen. Maar niet allen hebben aan het goede nieuws gehoor gegeven. Jesaja zegt: Heer, wie heeft geloof geschonken aan onze boodschap? Het geloof komt dus voort uit de boodschap en de boodschap geschiedt in opdracht van Christus. Maar zo vraag ik, hebben ze haar misschien niet gehoord? Toch wel. Hun geluid heeft zich over de gehele aarde verspreid. Hun woorden weer klonken tot aan de uiteinde van de wereld. Maar, vraag ik weer, heeft Israël het misschien niet begrepen? Als eerste is er Mozes die zegt: ik zal u naijverig maken op een volk dat geen volk is en kwaad op een volk zonder inzicht. En Jesaja durft zich zo uit te drukken: ik liet mij vinden door wie mij niet zochten. Ik heb mij vertoond aan mensen die niet naar mij gevraagd hebben. Maar met betrekking tot Israël zegt hij: de hele dag heb ik mijn handen uitgestrekt naar een ongehoorzaam en weerspannig volk.

De brief aan de Romeinen, hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 36. De vraag is nu, heeft God zijn volk verstoten? Helemaal niet. Ik ben zelf een Israëliet, een afstammeling van Abraham uit de stam Benjamin. Nee, God heeft zijn volk, dat hij tevoren heeft gekend, niet verstoten. Weet u niet wat de schrift zegt in het verhaal van Elia, hoe hij Israël aanklaagt bij God? Heer, zij hebben uw profeten gedood en uw altaren omvergehaald. Ik alleen ben overgebleven en mij staan ze naar het leven. Maar wat geeft de godspraak hem ten antwoord? 7000 man heb ik overgehouden die de knie niet hebben gebogen voor Baal. Zo is het ook in deze tijd. Een rest is overgebleven dankzij een genadige uitverkiezing. Is het echter uit genade, dan is het niet vanwege verdienstelijke daden. Anders zou de genade geen genade meer zijn. We zien dus dat Israël niet heeft bereikt wat het nastreeft. Alleen het uitverkoren deel heeft zijn doel bereikt. De overigen zijn versteend, volgens het woord van de schrift. God heeft hun geest verdoofd. Hij gaf hun ogen die niet zien en oren die niet horen tot op de dag van vandaag. En David zegt, laat hun tafel voor hen een strik worden, een val, een struikelblok, een bestraffing. Mogen hun ogen verduisterd worden, zodat ze niet zien. Krom hun ruggen zonder ophouden. De volgende vraag is, hebben zij zich dan zo gestoten dat ze ten val zijn gekomen? Volstrekt niet. Maar als gevolg van hun misstap werden de heidenen gered om hen jaloers te maken. Als hun misstap de wereld verrijkt heeft en hun falen voor de heidenen rijkdom betekent, wat mogen wij dan niet verwachten als zij hun tekort zullen aanvullen? Nu richt ik me tot u die uit het heidendom gekomen bent. Ik ben apostel van de heidenen, en ik schat dit dienstwerk juist hierom zo hoog, omdat ik hoop mijn eigen volk tot afgunst te prikkelen en er althans enkele van te redden. Want als hun verwerping de wereld verzoening heeft gebracht, wat kan dan hun aanneming anders betekenen dan leven uit de doden? Zijn de eerstelingen van het meel geheiligd, dan ook het deeg? Is de wortel heilig, dan ook de takken? Als nu sommige van die takken zijn weggebroken en jij, wilde loot, daartussen bent geënt en deel hebt gekregen aan het sap van de olijf, verhef je dan niet boven de takken. Wil je je verheffen, bedenk dan dat de wortel jou draagt en niet jij de wortel. Je zult zeggen, er zijn toch takken weggebroken, zodat ik kon worden geënt. Heel juist. Zij zijn weggekapt vanwege hun ongeloof, en jij dankt je plaats aan het geloof. Maar neem je in acht, wees niet overmoedig. Als God de takken die aan de boom thuis hoorden niet heeft ontzien, zal hij ook jou niet sparen. Houd daarom Gods goedheid voor ogen, maar ook zijn strengheid. Zijn strengheid voor de takken die zijn afgevallen en zijn goedheid jegens jou, als jij tenminste zijn goedheid trouw blijft. Anders wordt ook jij weggekapt. En wat hen betreft, als zij niet in hun ongeloof volharden, zullen ook zij weer worden geënt. Want God is bij machte hen opnieuw te enten. Jij bent van de wilde olijfboom, waartoe je van nature behoort, afgebroken, en tegen je natuur ingeënt op de edele olijf. Hoeveel gemakkelijker zullen zij die er van nature bij horen, weer op hun eigen stam worden geënt. Overschat uzelf niet, broeders en zusters. Ik wil u niet onkundig laten van dit geheim. De verstening die over een deel van Israël gekomen is, duurt slechts totdat de grote massa van de heidenvolken is binnengegaan. En zo zal tenslotte heel Israël gered worden, volgens de woorden van de schrift. Uit Sion zal de redder komen en hij zal de goddeloosheid uit Jacob verwijderen. Dit is het verbond dat ik met hen zal sluiten wanneer ik hun zonde heb weggenomen. Al staan ze vijandig tegenover het evangelie omwille van u, toch blijven het Gods geliefde krachtens zijn uitverkiezing,
omwille van de aartsvaders. Want God kent geen berouw over zijn genadegave of zijn roeping. Zoals u eertijds aan God ongehoorzaam bent geweest, maar nu, dankzij hun ongehoorzaamheid, ontferming hebt gevonden, zo zijn zij op hun beurt nu ongehoorzaam geworden ten gevolge van de u betoonde ontferming, opdat ook zij nu ontferming zouden vinden. Zo heeft God allen in hun ongehoorzaamheid opgesloten om allen in te sluiten in zijn ontferming. O onpeilbare rijkdom van Gods wijsheid en kennis! Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beslissingen, hoe onnaspeurlijk zijn wegen! Wie kent de gedachten van de Heer? Wie is zijn raadsman geweest? Wie kan vergoeding eisen voor wat hij God heeft gegeven? Want uit hem en door hem en voor hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.

De brief aan de Romeinen. Hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 21. En nu, broeders en zusters, vermaan ik u bij Gods ontferming. Wijd uzelf aan hem toe als een levende, heilige offergave, hem welgevallig. Dat is de geestelijke eredienst die u past. Stem uw gedrag niet af op deze wereld. Word andere mensen met een nieuwe gezindheid. Dan bent u in staat om uit te maken wat God van u wil en wat goed is, welgevallig en volmaakt. Uit kracht van de genade die God mij gegeven heeft, zeg ik tegen ieder van u: acht uzelf niet hoger dan u kunt verantwoorden. Denk over uzelf met bedachtzaamheid, ieder naar de maat van het geloof dat God aan hem heeft toebedeeld. Want zoals het menselijk lichaam vele ledematen heeft en niet alle ledematen dezelfde functie hebben, zo vormen wij alle tezamen in Christus één lichaam en ieder afzonderlijk zijn we elkaars ledematen. De geestelijke gaven die we bezitten verschillen naar de bijzondere genade die ieder van ons is geschonken. Is het de gave van de profetie, gebruik die dan in overeenstemming met het geloof. Is het de gave van dienstbetoon of van lering, leg u dan toe op dienstbetoon of onderricht. Wie anderen kan bemoedigen, moet dat doen. Wie iets heeft uit te delen, moet het zonder bijbedoelingen wegschenken. Als u leiding geeft, doe het met ijver. Als u barmhartigheid bewijst, doe het blijmoedig. Uw liefde moet oprecht zijn. Verfoei het kwaad. Houd vast aan het goede. Bemin elkaar hartelijk met broederlijke liefde. Probeer elkaar in beleefdheid te overtreffen. Laat uw ijver niet verflauwen, wees vurig van geest, dien de Heer. Laat de hoop u blij maken, houd stand in de verdrukking, volhard in het gebed. Draag bij voor de noden van de heiligen, leg u toe op gastvrijheid. Zegen hen die u vervolgen. U moet hen zegenen in plaats van hen te vervloeken. Wees verheugd met hen die zich verheugen en huil met hen die huilen. Leef in harmonie met elkaar. Wees niet hooghartig, maar wijd u aan eenvoudige taken. Houd uzelf niet voor wijs. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Heb het goede voor met alle mensen. Leef, voor zover het in uw macht ligt, met alle mensen in vrede. Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat dat over aan Gods toorn. Er staat immers geschreven: mij komt de wraak toe, ik zal vergelden, zegt de Heer. Als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Zo immers stapelt u vurige kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

De brief aan de Romeinen. Hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 14. Ieder mens moet zich schikken naar de gezagdragers die boven hem staan. Want alle gezag komt van God. Ook het bestaande gezag is door God ingesteld. Wie zich dus tegen het gezag verzet, verzet zich tegen Gods verordening. En wie dit doet, roept een vonnis over zich af. Voor de overheid hoef je niet bang te zijn bij een goede daad, maar wel bij een slechte. Wilt u zonder vrees voor het gezag leven, doe dan het goede en het gezag zal u prijzen. Want de overheid staat in dienst van God voor uw welzijn. Doet u echter het kwade, dan moet u vrezen. Zij draagt het zwaard niet voor niets. Ze staat in dienst van God om aan de boosdoener zijn verdiende straf te geven. Daarom is het nodig dat u zich naar haar schikt, niet alleen uit vrees voor straf, maar ook ter wille van een goed geweten. Om dezelfde reden betaalt u ook belasting. De beambten staan in dienst van God en wijden daaraan al hun aandacht. Geef ieder wat hem toekomt. Belasting en tol aan wie u belasting en tol verschuldigd bent. Ontzag en eerbied aan wie ontzag en eerbied toekomen. Zorg dat u niemand iets schuldig bent. Laat uw enige schuld de onderlinge liefde blijven. Wie anderen lief heeft, heeft de wet vervuld. Want de geboden, geen echtbreuk plegen, niet doden, niet stelen, niet begeren en alle andere kan men samenvatten in dit ene woord. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde berokkent de naaste geen enkel kwaad. Liefde vervult de gehele wet. U weet trouwens hoe laat het is. U weet dat het uur om uit de slaap te ontwaken reeds is aangebroken. Nu is onze redding dichterbij dan toen we tot het geloof kwamen. De nacht loopt ten einde, de dag breekt aan. Laten we ons dus ontdoen van de werken van de duisternis en ons toerusten met de wapens van het licht. Laten we ons behoorlijk gedragen, als op klaarlichte dag, en ons onthouden van zwelgpartijen en drinkgelagen, van ontucht en losbandigheid, van twist en nijd. Bekleed u met de Heer Jezus Christus en vertroetel uw lichaam niet. Er mogen geen begeerten worden opgewekt.

De brief aan de Romeinen. Hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 23. Aanvaard ieder die zwak is in het geloof, zonder zijn opvattingen te betwisten. De een is ervan overtuigd dat hij alles mag eten, terwijl een zwakke alleen maar plantaardig voedsel eet. Wie vlees eet, moet iemand die dat niet doet, niet minachten. En wie geen vlees eet, moet iemand die dat wel doet, niet veroordelen. God zelf heeft die ander immers als de zijne aanvaard. Wie ben jij, dat je jezelf een oordeel aanmatigt over de knecht van een ander? Of hij staat of valt, gaat alleen zijn heer aan. Hij zal trouwens staande blijven, want zijn heer is bij machte hem staande te houden. De een maakt onderscheid tussen de dagen, voor de ander zijn ze alle gelijk. Gun ieder zijn eigen overtuiging. Wie aan een bepaalde dag waarde hecht, doet het om de Heer. En wie eet, eet ter ere van de Heer, want hij dankt God. Wie iets niet eet, laat het ter ere van de Heer, en ook hij dankt God. Niemand van ons leeft immers voor zichzelf alleen en niemand sterft voor zichzelf alleen. Zolang we leven, leven we voor de Heer en sterven we, dan sterven we voor de Heer. Of we leven of sterven, hem behoren we toe. Daarvoor is Christus gestorven en weer levend geworden, om Heer te zijn over doden en levenden. Met welk recht veroordeel jij je broeder? En jij, waarom kleineer je je broeder? We zullen allemaal verschijnen voor de rechterstoel van God. Want er staat geschreven, zowaar ik leef, zegt de Heer, voor mij zal elke knie zich buigen en ieders tong zal God bejubelen. Zo zal dan ieder van ons tegenover God rekenschap moeten afleggen van zichzelf. Laten we dus voortaan elkaar niet veroordelen. Neem u liever voor uw broeder geen aanstoot of ergernis te geven. Ik weet, ik ben ervan overtuigd door mijn verbondenheid met onze Heer Jezus, dat niets onrein is uit zichzelf. Iets is alleen onrein voor hem die het als zodanig beschouwt. Maar als jij je broeder grieft door een bepaalde spijs te gebruiken, handel je niet meer volgens de liefde. Stort met je eten niet iemand in het verderf voor wie Christus is gestorven. Bezorg je goede zaak geen slechte naam. Het koninkrijk van God is geen kwestie van spijs en drank, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest. Wie op deze wijze Christus dient, is God welgevallig en geacht bij de mensen. Laten we dus nastreven wat de vrede en de opbouw van onze gemeenschap bevordert. Breek Gods werk niet af ter wille van voedsel. Zeker, alles is rein, maar het wordt slecht wanneer men door zijn eten aanstoot geeft. Het is goed geen vlees te gebruiken, geen wijn of wat ook, wanneer je broeder daardoor geërgerd wordt. Behoud intussen je eigen overtuiging ten overstaan van God. Gelukkig is hij die zich bij zijn beslissing niets heeft te verwijten. Maar wie twijfelt en toch eet, is al veroordeeld, omdat hij niet volgens zijn geloofsovertuiging handelt. Alles wat niet steunt op die overtuiging, is zondig.

De brief aan de Romeinen. Hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 33. Wij die bij de sterke horen, hebben de plicht de gevoeligheid van de zwakke te verdragen, zonder onszelf te zoeken. Laat ieder van ons bedacht zijn op het welzijn en de stichting van zijn naaste. Ook Christus heeft zichzelf niet gezocht. Er staat immers geschreven: de smaad van hen die u smaden, is op mij neergekomen. Want alles wat eertijds is opgeschreven, werd opgeschreven tot onze lering, opdat we door de volharding en de vertroosting die we putten uit de schrift in hoop zouden leven. God, die de volharding en de vertroosting schenkt, verlene u ook de eensgezindheid die u in Christus past, opdat u één van hart en uit één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt. Aanvaard daarom elkaar, zoals ook Christus u aanvaard heeft, tot eer van God. Ik bedoel dit: terwille van Gods trouw is Christus dienaar geweest van de besnedenen, om de belofte aan de aartsvaders waar te maken. Maar de heidenen moeten God verheerlijken vanwege zijn ontferming, volgens het woord van de schrift: daarom zal ik u loven onder de heidenen en uw naam met psalmen prijzen. En elders zegt zij: verheug u heidenen, tezamen met zijn volk. En elders: prijs de Heer, alle heidenen, laat alle volken hem loven. En dan zegt Jesaja nog: de wortel van Isaï zal verschijnen, hij die opstaat om te heersen over de heidenen. Op hem zullen de heidenvolken hun hoop vestigen. Moge de God, die onze hoop is, u vervullen met alle vreugde en vrede in het geloven, zodat u overvloeit van hoop door de kracht van de Heilige Geest. Broeders en zusters, ik ben ervan overtuigd dat u best zelf in staat bent om elkaar van advies te dienen, want u bent vol goede bedoelingen en u hebt een rijke kennis van zaken. Toch heb ik u soms met een zekere vrijmoedigheid geschreven om u een en ander in herinnering te brengen uit de kracht van de genade die mij door God is geschonken. Hij heeft mij bestemd voor de heilige dienst van Christus Jezus onder de heidenen, om het evangelie van God te bedienen, om hem de heidenen aan te bieden als een welkome gave, geheiligd door de Heilige Geest. Hierop mag ik me in Christus Jezus bij God beroemen. Want ik durf over niets anders te spreken dan over wat Christus door mij tot stand heeft gebracht voor de bekering van de heidenen, door woord en daad, door machtige wondertekenen in de kracht van de Geest van God. Zo heb ik van Jeruzalem en omstreken tot Illyrië de prediking van het evangelie van Christus voltooid. Alleen was het voor mij een erezaak om het evangelie niet te verkondigen waar de naam van Christus reeds genoemd was, om niet te bouwen op een fundament dat door anderen was gelegd. Er staat immers geschreven: zij die geen boodschap over hem hebben vernomen, zullen zien. Zij die niet van hem hebben gehoord, zullen tot inzicht komen. Dit is dan ook de reden waarom ik telkens verhinderd was bij u te komen. Maar nu heb ik in deze streken geen arbeidsveld meer en al jaren verlang ik vurig u te bezoeken als ik naar Spanje ga. Ik hoop namelijk u op doorreis te zien en door u te worden uitgerust voor mijn tocht daarheen, nadat ik eerst enige tijd van uw gezelschap genoten heb. Nu sta ik op het punt naar Jeruzalem te vertrekken ter ondersteuning van de heiligen. Want Macedonië en Achaïe hebben besloten een collecte te houden voor de armen onder de heiligen in Jeruzalem. Een mooi besluit, maar ze staan ook bij hen in het krijt, omdat de heidenen deel hebben gekregen aan hun geestelijke gaven, zijn ze van hun kant verplicht hen materieel bij te staan. Wanneer ik dan deze taak heb volbracht en hun de opbrengst veilig ter hand gesteld heb, zal ik over uw stad naar Spanje reizen. Ik weet zeker dat ik, als ik u bezoek, zal komen met de volle zegen van Christus. Maar ik doe een beroep op u, broeders en zusters,
In de naam van onze Heer Jezus Christus en de liefde van de Geest. Sta me bij in de strijd. Bid voor mij tot God dat ik mag ontkomen aan de weerspanningen in Judea en dat mijn hulpactie voor Jeruzalem bij de heilige aldaar in goede aarde mag vallen. Dan zal ik, als God het wil, vol vreugde bij u komen en rust vinden in uw midden. De God van de vrede zij met u allen. Amen.

De brief aan de Romeinen, hoofdstuk 16, versen 1 tot en met 27. Ik beveel u onze zuster Febe aan, diaken van de gemeente te Kenchreën. Ontvang haar in de Heer zoals christenen past en sta haar bij in alle zaken waarin zij uw hulp nodig heeft. Want zelf is ze voor velen, en ook voor mij, een beschermster geweest. Groet Prisca en Aquila, mijn medearbeiders in Christus Jezus, die hun leven voor mij op het spel hebben gezet. Niet alleen ik ben hun dank verschuldigd, maar ook alle gemeenten van heidenen. Groet ook de gemeente bij hen aan huis. Groet mijn geliefde Epenetus, Azias eersteling voor Christus. Groet Maria, die zoveel moeite voor u heeft gedaan. Groet Andronicus en Junia, mijn landgenoten en medegevangenen, mensen van aanzien onder de apostelen die al eerder dan ik in Christus waren. Groet Ampliatus, mijn geliefde vriend in de Heer. Groet Urbanus, onze medewerker in Christus en mijn geliefde Stachys. Groet Apelles, die echte christen. Groet hen die behoren tot het huis van Aristobulus. Groet mijn landgenoot Herodion. Groet de volgelingen van de Heer die behoren tot het huis van Narcissus. Groet Tryphena en Tryphosa, die arbeiden in dienst van de Heer. Groet mijn geliefde Persis, die veel moeite heeft gedaan voor de Heer. Groet Rufus, de uitverkorene van de Heer, en zijn moeder, die ook voor mij een moeder is geworden. Groet Asyncritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas en de broeders die bij hen zijn. Groet Philologus en Julia, Nereus met zijn zuster en Olympas en al de heiligen bij hen. Groet elkaar met de heilige kus. U groeten al de gemeente van Christus. Broeders en zusters, ik vermaan u diegenen in het oog te houden die oorzaak zijn van allerlei tweedracht en ergernis in strijd met de leer die u hebt ontvangen. Vermijd hen. Zulke mensen dienen niet Christus onze Heer, maar hun eigen buik. En ze misleiden argeloze mensen met hun vrome en mooi klinkende woorden. Ik ben gelukkig met uw gehoorzaamheid aan het evangelie, die algemeen bekend is. En zo zie ik u graag, volleerd in het goede en niet ontvankelijk voor het kwaad. Dan zal de God van de vrede weldra de Satan onder uw voeten verpletteren. De genade van onze Heer Jezus zij met u. Mijn medewerker Timotheus en mijn landgenoten Lucius, Jason en Sosipater laten u groeten. Ik, Tertius, die deze brief heb geschreven, groet u in de Heer. Gaius, gastheer van mij en van de hele gemeente, Erastus, de beheerder van de stedelijke financiën, en onze broeder Quartus, laten u groeten.

die de macht heeft u sterk te maken, volgens het evangelie van Jezus Christus dat ik verkondig, volgens de openbaring van het geheim dat eeuwenlang verzwegen bleef, maar nu is onthuld, en dat aan de hand van profetische geschriften krachtens de opdracht van de eeuwige God is meegedeeld aan alle heidenvolken om hen te brengen tot gehoorzaamheid aan het geloof, aan hem, de enige, alwijze God, zij de heerlijkheid, door Jezus Christus tot in alle eeuwigheid.

De eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 31. Van Paulus, door de wil van God geroepen tot apostel van Christus Jezus en van onze broeder Sosthenes, aan de gemeente van God te Korinthe, aan hen die, geheiligd in Christus Jezus, tot een heilig leven zijn bestemd, samen met alle die allerwege de naam aanroepen van Jezus Christus hun Heer en de onze. Genade en vrede voor u, vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Steeds weer zeg ik mijn God dank voor zijn genade die u in Christus Jezus is gegeven. Want in Christus bent u in ieder opzicht rijk begiftigd met alle gaven van woord en kennis, naarmate het getuigenis over hem bij u ingang vond. Geen enkele genadegave ontbreekt u, en u ziet vol verwachting uit naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus. Hij zal u laten standhouden tot het einde, zodat u geen verwijt kan treffen op de dag van onze Heer Jezus Christus. Getrouw is de God die u geroepen heeft tot gemeenschap met zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus. Maar in de naam van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, doe ik een beroep op u. Wees allen eensgezind. Laat er geen verdeeldheid onder u zijn. Wees volkomen één van zin en één van gevoelen. Ik heb namelijk van Chloe's huisgenoten gehoord, broeders en zusters, dat er oneenigheid onder u heerst. Ik bedoel dit. Ieder van u schijnt zijn eigen leus te hebben. Ik ben van Paulus. Ik ben van Apollos. Ik van Kefas. Ik van Christus. Is Christus dan in stukken verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of bent u gedoopt in de naam van Paulus? God zij dank dat ik niemand van u gedoopt heb, behalve dan Crispus en Gaius. Dus niemand kan zeggen dat u in mijn naam gedoopt bent. O ja, ik heb ook nog het gezin van Stefanas gedoopt. Verder zou ik niet weten dat ik iemand gedoopt heb. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. En dat niet met geleerde woorden, want dan had het kruis van Christus zijn kracht verloren. Want de boodschap van het kruis is dwaasheid voor hen die verloren gaan. Maar voor hen die gered worden, voor ons, is het een kracht Gods. Er staat immers geschreven: verdelgen zal ik de wijsheid van de wijzen, en het verstand van de verstandigen zal ik teniet doen. De wijze, de schriftgeleerde, de redetwister van deze wereld, waar zijn ze? Heeft God de wijsheid van de wereld niet tot dwaasheid gemaakt? Volgens Gods wijsheid heeft de wereld met al haar wijsheid God niet gevonden. Daarom heeft God besloten hen die geloven te redden door de dwaasheid van de verkondiging. Want Joden blijven tekenen eisen en Grieken wijsheid verlangen. Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, Gods kracht en Gods wijsheid. De dwaasheid van God is namelijk wijzer dan de mensen, en de zwakheid van God is sterker dan de mensen. Denk maar aan uw eigen roeping, broeders en zusters. Naar menselijke maatstaf waren daar niet veel geleerden bij, niet veel machtigen, niet velen van hoge afkomst. Nee, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijze te beschamen. Wat voor de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om het sterke te beschamen. Wat voor de wereld van geringe afkomst is en onbeduidend, heeft God uitgekozen. Wat niets betekent, koos Hij uit om teniet te doen wat wel iets betekent, opdat tegenover God geen mens zich zou beroemen op zichzelf. Dankzij Hem bent u in Christus Jezus, die van Gods wegen onze wijsheid is geworden, onze gerechtigheid, onze heiliging en verlossing. Daarom, zoals er geschreven staat, als iemand wil roemen, laat hem dan roemen